verdachten die de voorbije dag werden opgepakt bij de ontmanteling van een drugslab in Diepenbeek in Limburg zijn vrijgelaten onder voorwaarden. Het gaat om een man van 74, een vrouw van 71 en een man van 48 jaar. In het drugslab zouden een soort synthetische designerdrugs gemaakt zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Kom vooruit op jouw manier met de financiële

0: in Permo.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Een dessertje.
1: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlova.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: M&M Live.

0: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim de 140.000 mensen liever geëvacueerd. Het Frans leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
1: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
0: Ook Spanje wordt nog altijd geteisterd door bosbranden. In de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid zijn intussen 63.000 mensen geëvacueerd. De branden bedreigen in de regio ook een belangrijk complex van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Daar staan verschillende antennes opgesteld om te kunnen communiceren met ruimtesondes en robots die actief zijn in de ruimte. Een gelijkaardig complex is er ook in Californië en Australië. Het is voorlopig niet duidelijk hoe groot de schade is aan het NASA-gebouw nabij Madrid. Het personeel daar moest geëvacueerd worden. Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 5,7. Volgens lokale media zouden er ook al ruim 70 naschokken geregistreerd zijn. De schade zou voorlopig beperkt zijn, vooral wegen zouden beschadigd zijn geraakt. Ook in de buurt van de eilandstaat Vanuatu waren er verschillende aardbevingen. De zwaarste daar had een kracht van 6,0. En de E19 van Antwerpen naar Brussel is vannacht ter hoogte van Mechelen deels afgesloten voor het verkeer. Aan de brug over de Deilen is namelijk schade vastgesteld en er wordt bekeken of een herstelling mogelijk is. Er wordt gewaarschuwd voor verkeershinder. Vannacht moesten wagens over 1 rijstrook. De komende ochtend zouden dat 2 versmalde rijstroken worden. Er geldt ook een snelheidsbeperking. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen geëvacueerd. En het Frans leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
1: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
0: Ook Spanje wordt nog altijd geteisterd door bosbranden. In de regio rond de Spaanse hoofdstad Madrid zijn intussen 63.000 mensen geëvacueerd. De branden bedreigen in de regio ook een belangrijk complex van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Daar staan verschillende antennes opgesteld om te kunnen communiceren met ruimtesondes en robots die actief zijn in de ruimte. Een gelijkaardig complex is er ook in Californië en Australië. Het is voorlopig niet duidelijk hoe groot de schade is aan het NASA-gebouw nabij Madrid. Het personeel daar moest ook geëvacueerd worden. Het Amerikaanse leger heeft nabij de straat van Hormuz opnieuw een schip beschoten. Het zou gaan om een olietanker die zou geprobeerd hebben om een Iraanse haven te bereiken. De machinekamer van het schip is geraakt, waardoor het niet meer verder kan varen. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw de Iraanse havens. De Amerikaanse regering wil op die manier Iran onder druk zetten om het conflict in het Midden-Oosten te beëindigen. En bij een droneaanval van het Russische leger op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Er werden ook zeker 3 gewonden geteld. 1 drone zou terecht zijn gekomen op een postkantoor. Ook een tankstation en een appartementsgebouw zouden geraakt zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. De Franse regering heeft extra maatregelen genomen in de strijd tegen de verschillende bosbranden die het land teisteren. Vooral in het departement Gironde is de situatie nu kritiek. Bosbranden hebben daar al een gebied van meer dan 19.000 hectare verwoest. De branden breiden nu ook verder uit naar het stedelijk gebied rond de stad Bordeaux. In totaal werden al ruim 140.000 mensen geëvacueerd. En het Franse leger zet extra manschappen in, vertelt correspondent Frank Renaud.
1: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief en dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht. De maatregelen zijn nodig omdat het vuur ongekend fel om zich heen slaat, vooral nu dus in de omgeving van Bordeaux. In de regio daar zijn 141.000 mensen geëvacueerd. Toeristen zijn opgeroepen weg te blijven. En het vuur gaat nu, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt al boven de stad. In 3 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden nog eens 40.000 tot 60.000 bewoners geëvacueerd, maakte de burgemeester van de stad bekend.
0: In de Verenigde Staten is het diner voor journalisten en correspondenten van het Witte Huis georganiseerd. Het evenement is een jaarlijkse traditie. Het werd 3 maanden geleden eigenlijk al georganiseerd, maar moest toen onverwacht worden stopgezet, nadat een schutter de zaal binnen probeerde te raken waar president Trump en zijn gasten zaten. In zijn toespraak haalde Trump nu die gebeurtenissen nog eens aan.
2: I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner. Amazing people. It's an honor. As I said 3 months ago, the show must go on. But just like my presidency, the second time is always better. It's always better. And the third time will be better yet.
0: Bij een droneaanval van het Russische leger op de stad Sumy in het noordoosten van Oekraïne zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Er werden ook zeker 3 gewonden geteld. 1 drone zou terecht zijn gekomen op een postkantoor, ook een tankstation en een appartementsgebouw zouden geraakt zijn. En in het noordwesten van Pakistan zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost van het leger. Bij de slachtoffers zijn 12 militairen en 2 agenten. De aanslag werd uitgevoerd met een autobom en werd opgeëist door een lokale afdeling van de Taliban. Er zou ook een vuurgevecht ontstaan zijn tussen het leger en enkele Taliban-militanten. De voorbije jaren is het aantal bomaanslagen in Pakistan toegenomen. Een groot deel daarvan wordt gelinkt aan die lokale Taliban, die ook actiever zijn geworden sinds de Taliban in Afghanistan opnieuw aan de macht zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 17 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 28 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
1: Honda, the power of dreams. M&M Life.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latego espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
1: M&M Live.

0: is the official sound of summer.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. Vannacht werd rond de Spaanse hoofdstad Madrid met man en macht geprobeerd om de natuurbranden te bestrijden. Volgens de Spaanse autoriteiten was dat afgelopen nacht het moment, aangezien de wind ging liggen en de temperaturen daalden. Er zullen in Spanje vandaag ook 4 extra blusvliegtuigen aankomen uit Italië en Griekenland. Die moeten helpen om de branden te blussen. En ook in Frankrijk is het alle hens aan dek. Vooral in het zuidwesten, in het departement Gironde. Daar is al meer dan 19.000 hectare aan bos verwoest. 140.000 mensen zijn er ook geëvacueerd. En de Franse regering kondigde gisteravond laat extra maatregelen aan. Dat vertelt correspondent Frank Renaud.
1: In het gebied waar branden woeden zijn al 500 militairen actief. En dat aantal wordt verdubbeld tot 1000 militairen, heeft de regering bekendgemaakt. Verder worden er 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld aan de bevolking om te voorkomen dat mensen rook inademen. Ziekenhuizen worden in staat van paraatheid gebracht.
0: De rook hangt boven Bordeaux, zeggen ook Douke en Victor, twee Vlamingen die er gisteravond aankwamen met de trein.
2: Vanaf dat we van de trein wandelden, roken we direct echt zo'n heel felle rookgeur van, ja, alsof er een grote haardvuur aanstaat.
3: Ja, en als je buiten komt in het station, is alles ook zo licht mistig.
2: Het geeft ook een beetje een beklemmend gevoel, omdat je echt alleen maar, ja, zo vuurgeur inademt.
0: In Weinigem in de provincie Antwerpen heeft het afgelopen nacht gebrand in een afvalverwerkend bedrijf. De brand is nu onder controle, vertelt Eline de Jong van de brandweer.
4: Het afval bevond zich binnen het bedrijf, dus onze ploegen zijn eerst daar beginnen blussen. En nu zijn ze mondjesmaat het afval aan het buiten brengen in samenwerking met het bedrijf, om het dan buiten verder af te blussen, zodat er geen heropflakkeringen zijn. Op dit moment is er wel wat rookontwikkeling in de buurt. Wij raden aan bewoners, als ze hinder zouden ondervinden, om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.
0: In de Verenigde Staten is het diner voor journalisten en correspondenten van het Witte Huis georganiseerd. Het evenement is een jaarlijkse traditie. Het werd 3 maanden geleden eigenlijk al georganiseerd, maar moest toen onverwacht worden stopgezet nadat een schutter had geprobeerd om de zaal binnen te dringen waar president Trump en zijn gasten zaten. In zijn toespraak haalde Trump die gebeurtenis nog eens aan.
5: I am delighted to be here at the White House Correspondents' Dinner. Amazing people. It's an honor. As I said 3 months ago, the show must go on. But just like my presidency, the second time is always better. It's always better. And the third time will be better yet.
0: Het weer vandaag vrij zonnig en warm met temperaturen tot 28 graden. In het binnenland wel wat wolken in de loop van de dag. Morgen dan wat regen en nog meer bewolking. Daarna droog en opklaringen in het westen bij maxima van 18 tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: 7 uur, goedemorgen. VRT Nieuws met Toon Janssens. In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid verder uitgebreid. 3 brandhaarden zijn daar samengevloeid in 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. Volgens de autoriteiten is de brand de ergste ooit voor de regio en onmogelijk om te blussen. Brandweerlui moeten nu moeilijke keuzes maken, vertelt correspondent in Spanje Sven Tuitens.
1: De middelen gaan allemaal naar het beschermen van dorpskernen, maar dat is allemaal ten koste gegaan van dus grote stukken natuur, bosgebied waar men heel moeilijk in kan geraken. Het front is ook zo groot geworden. We spreken over 3 verschillende fronten, dus een enorme brand hebben veroorzaakt over ettelijke kilometer. Vandaag gaat het erom om alles in te dijken en dan kan men pas praten over het terugdringen van die brand.
0: Later vandaag brengt Spaans premier Sanchez een bezoek aan het crisiscentrum. En ook in Frankrijk is het alle hens aan dek. Vooral in het zuidwesten, in het departement Gironde, daar zijn al duizenden hectare aan bos verwoest. Correspondent Frank Renaud.
2: Rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen al 141.000 mensen geëvacueerd. Er is daar 22.000 hectare aan bos en natuur in de as gelegd. Het vuur bewoog zich gisteravond en vannacht, aangewakkerd door de wind, richting de stad Bordeaux zelf. De rook hangt daar nu boven de huizen. In zo'n 10 gemeenten aan de rand van Bordeaux worden voor de zekerheid daarom nog eens tienduizenden bewoners geëvacueerd.
0: De Franse regering kondigde gisteravond aan dat er 500 extra militairen worden ingezet in de departementen Gironde en Landen. In totaal zijn er nu 1000 militairen. En er worden 1,5 miljoen mondmaskers uitgedeeld om mensen te beschermen tegen de rook. In Weinigem in de provincie Antwerpen heeft het afgelopen nacht gebrand in een afvalverwerkend bedrijf. De brand is nu onder controle, vertelt Eline de Jong van de brandweer.
3: Het afval bevond zich binnen het bedrijf, dus onze ploegen zijn eerst daar beginnen blussen. En nu zijn ze mondjesmaat het afval aan het buiten brengen in samenwerking met het bedrijf, om het dan buiten verder af te blussen, zodat er geen heropflakkeringen zijn. Op dit moment is er wel wat rookontwikkeling in de buurt. Wij raden aan bewoners, als ze hinder zouden ondervinden, om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.
0: Het Amerikaanse leger heeft aan de straat van Hormuz, de belangrijke vaarroute bij Iran, opnieuw een schip beschoten. Het zou gaan om een olietanker die een Iraanse haven wilde bereiken. De machinekamer van het schip is geraakt, waardoor het niet meer verder kan varen. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw de Iraanse havens. De Amerikaanse regering wil op die manier Iran onder druk zetten om het conflict in het Midden-Oosten te beëindigen. Het weer vandaag vrij zonnig en warm met temperaturen tot 28 graden. In het binnenland wel wat wolken in de loop van de dag. En morgen dan wat regen en nog meer bewolking. Daarna droog met opklaringen in het westen en temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Fabian Hermans.
5: Wat hoor je daar? Het is geen ijskaroké Tomorrowland doef doef, maar wel M&M Throwback. Goedemorgen met Shut Up and Dance.
6: The official sound of summer.
7: The official sound.

Dat is wakker worden. Met Walk the Moon. En wat ik zou doen voor een croissant deze zaterdagochtend. Amai, ik heb er ineens goesting in. Maar in ieder geval een hele goede morgen. Rise and shine. Het is ondertussen 7 over 7 geworden en jij bent wakker. Allee, ik hoop dat toch voor jou. Anders is dit een zeer vreemde droom. Een of andere hallucinatie, maar toch, dan ook, goedemorgen. Maar vooral de vraag, waarom ben jij in godsnaam al uit je beddeke? Was uitslapen niet per se aan de orde vandaag? Het was niet, het kon niet gebeuren. Vul vooral die vragenlijst even in via de app van M&M. Stuur het even door. En word samen met mij wakker. Met deze banger van Wham. Wake me up before you go-o.

0: Spears en Toxic. Zo af en toe hoor je nog eens iets van Britney Spears. Meestal is dat niet heel positief. Overlaatst was er ook nog een theorie die beweerde dat Britney ooit vervangen zou zijn geweest door een kloon. Misschien, geen idee waarom ze dat zouden doen, zoals bij Avril Lavigne. Maar onlangs werd het dan aan de zoon Jaden gevraagd en die zei al snel dat het allemaal heel ridicuul was toen dat hij er dus achter gevraagd werd. Dat zou je toch denk ik wel merken als zoon, zou je dan denken. Vandaag geen klonen, tenzij je natuurlijk een dagje circus gepland hebt of je misschien met je kids in de auto kruipt. Sowieso goed weer, dat kan ik je wel beloven. Het wordt iets warmer terug. Maar het wordt zo een zomerdag om nog een klein beetje van te kunnen genieten. Want volgende week schieten we opnieuw rak boven die 30 graden. En dan is het niet buiten komen zonder te zweten en te zagen, dat vooral. Maar that summer natuurlijk, het is met ups en downs. Natasha uit Sint-Niklaas die stuurt ook: wij zijn wakker omdat we onze jongste dochter afhalen in Nieuwpoort van het kamp Youth. Dus die dochter terug mee naar huis pakken. Maar waarom ben jij wakker? Waarom ben jij uit je bed vandaag? Stuur dat vooral eens door in die app van M&M. Ik ben zeer benieuwd waarom jij moest wakker worden. Of misschien was het uit vrije wil. Of misschien ben je nog wakker. Misschien was het crazy gisteren op Tomorrowland. Het kan allemaal. Pak die app er even bij en stuur het gewoon even door.
1: M&M Throwback. Terug in de tijd met de grootste hits.

0: praten over liefde, relaties en seks.
1: Ik ben heel goed in namen van pornosterren.
0: Geef me een pornoacteur met een eerste letter J.
1: Johnny Castle.
2: Met onder meer Mohsin Abbas, Koen Krukke en Clémentine Caron.
3: Het was wel donker, maar ja, we lagen gewoon dat iedereen aan het wandelen was.
4: Een oudere man kan prachtig oud worden, hè?
5: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.
6: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe!
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
11: promo koken.
12: Een dessertje.
10: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
12: Oh, pavlova.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen grijp je aan. Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
14: M&M.
15: M&M Throwbacks.

September is nog ver weg, maar Earth, Wind & Fire waren nu net hier. Maar wat doe jij vooral deze ochtend? M&M Throwback. Het is zaterdag, het is weekend, het is vrij vroeg, maar jij bent uit de veren. En ik vind dat positief, ik vind dat iets goed. Je bent een echte held, dus je mag je sowieso zelf al een schouderklopje geven. Niet te hard natuurlijk. Leslie uit Soersel, die is zelfs al wakker van 4:30. Oeh. En morgen zegt hij ook nog pendelrijden Tomorrowland. Oh, dat is een pendelman. Dus als je die tegenkomt, Leslie, heeft niet veel geslapen. Dus zeg vooral eens hallo en wees er lief tegen. Kenny uit Nevelen, die gaat ook gaan werken vandaag, zegt de werkplicht roept. En kreeg onlangs een foto van zonnepanelen dat hij aan het afkuisen was. Dus hij gaat waarschijnlijk nieuwe hoogtes opzoeken vandaag. Ook Lindsay uit Meerhout, die kent er wat van. Die is al, zoals elke dag, vroeg wakker voor de koetjes. Hekse hashtag Farmalife zegt ze er ook nog bij. En dan krijg ik ook nog een berichtje van Julie. Oei, die zegt dat ik moet knipogen naar de camera. Bij deze dan, knipoog voor jou, Julie, alsjeblieft. En vooral ook goede muziek. Met nu deze van Timbaland en Katy Perry. Was hij misschien even vergeten, maar... Dat is M&M Throwback, nu met If We Ever Meet Again.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Een dessertje.
0: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
2: Oh, pavlova.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Désenchanté van Kate Ryan. Stond onlangs trouwens ook nog op de Gentse feesten. Kate Ryan, die diva van Belgische bodem, trok daar het feestje op gang op de Korenmarkt. In Gent gaat het nog altijd zeer goed, denk ik. Nog tot deze zondag, dus morgen, gaan ze mensen nog uit de groeven van de Vlasmarkt mogen plukken, denk ik. Maar over andere feestjes gesproken, Shakira... Hi.

indruk tijdens de halftime show van de World Cup van de ja, 2K. Die nogal veel besproken werd. Het was iets. Een eerste keer. Laat het ons daarop houden. En misschien ook een laatste keer. We zullen nog zien. To playback or not to playback, that's the question. Maar een show was het zeker. En ze heeft nu ook haar tour afgetrapt in het Barclays Center in New York. En dat niet zomaar en niet alleen. Want Tyla was erbij, Burna Boy en Ed Sheeran. Ze brachten samen het nummer Underneath Your Clothes uit 2002.

tour die gaat verder, maar zoals heel wat artiesten komt ze natuurlijk niet naar België. Tegenwoordig is dat een trend aan het worden. Maar wel naar Spanje, daar gaat ze net zoals Adele toen heeft gedaan in Duitsland ook een speciaal Shakira-stadion maken. Dus dat is sowieso wel eens de moeite, denk ik, als je een grote Shakira-jalelelelele fan bent. Dan heb je hier ook even samen met Dizzy Rascal Loca.

0: altijd goede momentjes met ons Shakira. Helemaal loco van te gaan eigenlijk. Maar van welk nummer ga jij zo wel eens loco? Waar kan je niet van blijven stilzitten? Waar word je heel erg crazy van? Je mag dat altijd doorsturen in de app van M&M. Even gewoon titel en artiest doorsturen. En wie weet krijg je zo meteen jouw throwback takeover. Maar daarvoor moet je het natuurlijk doorsturen in die app van M&M.
1: De Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
2: M&M. Iman hier. En het is om te zeggen, niet vergeten te smeren. Hè? Niet alleen zonnecrème, maar ook ja, aftersun als het nodig is. Muggenmelk, insectenspray, belangrijk. Uw boterhammen, vooral als je ergens in het park zit of zo. Voor de rest, aan niet te veel denken. Gewoon genieten van de zomer. En nu ga ik hem smeren. Bye!

Fleetwood Mac. Stuurt je je eigen weg op vandaag met Go Your Own Way. Maar hoe klinkt jouw zaterdag vandaag? Klinkt het een beetje zoals dit?

0: Het tweede weekend van Tomorrowland is gisteren helemaal op gang geknald. Letterlijk, want ze mochten vuurwerk gebruiken. Beperkt wel, maar het mocht. En het is allemaal veilig verlopen, denk ik dan toch. Maar M&M staat ook heel het weekend live van op Tomorrowland. Vanaf 1 uur na de M&M 50 schakelen we live over naar Ginder met Esther Nwanu. En heel weekend. Leukste sfeer en vooral ook de leukste interviews. Wie weet, wie passeert er nog allemaal? Reggie is gisteren gepasseerd. Lost Frequencies is gepasseerd. En het was een zotte dag eigenlijk ook. Hè. Denk vooral wat heel gek was. Gisteren de oudste DJ die stond daar. En A-Lock die heeft een nieuw nummer gelanceerd. Namelijk niet zomaar met iemand als collab, maar met deze meneer.
1: Live today. Love tomorrow. Unite forever.
0: Dat is Jim Cummings. Dat is de vertelstem al 22 jaar lang van Tomorrowland. Maar dat niet alleen, want die meneer heeft ook dit ingesproken.
2: I am short, fat, proud of that. And so with all my might. I up, down.
0: Ja hoor, down to dat is dus de stem van Winnie de Pooh. En Tijgertje. Wist dat niet? Bij deze weet je, dat is ook weer. En die hoor je dus altijd op Tomorrowland. Een soort van Winnie de Pooh. En nu ook in het nieuwe nummer van A-Lock.

Vandaag sluit Calvin Harris nog eens de mainstage af. Ook Dimitri Vegas, Armin van Buuren staan er allemaal. Maar wat jij nu vooral mag doen, is jouw throwback takeover doorsturen in die app van M&M. Wat is een song dat jij nog eens graag zou willen horen? Nu

0: een beetje Tomorrowland met Higher Place. En Dimitri Vegas en Like Mike. Maar het is tijd voor Throwback.
1: Throwback Takeover.
0: Takeover, het zal wel zijn. Bij Throwback Takeover mag jij even kiezen welke banger je graag nog eens naar boven zou willen halen. Misschien vooral van onder het stof zou willen halen. En ik vind het altijd leuk als dat zo'n 90s hit is die iedereen vergeten is. Luc uit Wetteren, die heeft een goede optie gegeven van Everything But The Girl. Zo'n band die eigenlijk al een goede 26 jaar niet meer bestaat. Met toch wel een gekke naam. Zo Everything But The Girl. Komt blijkbaar, heb ik opgezocht, van een sign dat ze hebben gezien van een tweedehands meubelwinkel waar stond: we verkopen alles buiten de girl die de dingen verkoopt. Is wel grappig. En die hebben Missing uitgebracht. Een banger uit de 90s. En dat is Throwback Takeover. Dus geniet er nog eens van. Missing van Everything But The Girl.

Even terug naar de 90s met Everything But The Girl. Dat is Eminem Throwback, hè. Zeg. Het is bijna 8 uur. Zometeen nog meer throwback vibes. En gaan we ook eens babbelen over het weer vandaag. Want het wordt warm. Het wordt weer warm. Maar eerst deze oorwurm uit 2018. Zoute landen. Dat is even geleden.

0: vanavond op VRT1.
1: Zeg maar, om influencer te zijn, dat ik je nog niet veel op je gsm bezig gezien, hè.
2: Het liefst van al zonder telefoon weg.
1: Ah ja.
0: Op VRT1 klikt het tussen Wim en Elodie Gabias in de Columbus. Op VRT Canvas begint de sfeervolle Australische misdaadreeks Mystery Road Origin. Of op VRT Max kan je kijken naar Kate Winslet in de dramafilm Ammonite. Veel kijkplezier.
3: Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Een goeiemorgen, het is 8 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Met Melina Verbeek.
7: De natuurbrand in Spanje is nog groter geworden. In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid verder uitgebreid. 3 grote brandhaarden zijn daar samengevloeid tot 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. Volgens de overheid is het de ergste brand ooit voor de regio en is die onmogelijk te blussen. De brandweer moet moeilijke keuzes maken, zegt correspondent in Spanje Sven Tuitens.
8: De middelen gaan allemaal naar het beschermen van dorpskernen. Maar dat is allemaal ten koste gegaan van dus grote stukken natuur, bosgebied waar men heel moeilijk in kan geraken. We spreken over 3 verschillende fronten. Vandaag gaat het erom om alles in te dijken en dan kan men pas praten over het terugdringen van die brand.
7: Ook in Frankrijk zijn er nog verschillende natuurbranden. In het zuidwesten, in het departement Gironde, zijn nu al meer dan 20.000 hectare aan bos verwoest. 140.000 mensen zijn er geëvacueerd. De rook hangt ondertussen ook boven de stad Bordeaux. Dat zeggen ook Douke en Victor, 2 Vlamingen die er gisteravond aankwamen met de trein.
9: Vanaf dat we van de trein wandelden, roken we direct echt zo'n heel felle rookgeur van, ja, alsof er een grote haardvuur aanstaat.
10: Ja, en als je buiten komt in station, uit het station, is alles ook zo licht mistig.
9: Het geeft ook een beetje een beklemmend gevoel, omdat je echt alleen maar, ja, zo vuurgeur inademt.
7: De Franse regering kondigde aan dat er 500 extra militairen bijkomen om te helpen blussen. En er worden ook mondmaskers uitgedeeld aan de bevolking tegen de rook. In Weinichem in de provincie Antwerpen heeft het afgelopen nacht gebrand in een afvalverwerkend bedrijf. De brand is nu onder controle, zegt de brandweer.
11: Het afval bevond zich binnen het bedrijf, dus onze ploegen zijn eerst daar beginnen blussen. En nu zijn ze mondjesmaat het afval aan het buiten brengen in samenwerking met het bedrijf, om het dan buiten verder af te blussen, zodat er geen heropflakkeringen zijn. Op dit moment is er wel wat rookontwikkeling in de buurt. Wij raden aan bewoners, als ze hinder zouden ondervinden, om ramen en deuren gesloten te houden en ventilatie uit te schakelen.
7: En een vrouw die stage liep in het militaire NAVO-hoofdkwartier in Bergen in Wallonië is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Dat laat het federaal parket weten. Het is een Canadese vrouw van Chinese afkomst. Ze had de aandacht getrokken van de veiligheidsdiensten. Na huiszoekingen in haar huis en op haar werkplek besliste de onderzoeksrechter om haar aan te houden. Ze wordt verdacht van spionage en deelname aan een criminele organisatie. Het wordt vrij zonnig en warm vandaag tot 28 graden. Later vandaag ook wat stapelwolken. Morgen meer wolken en wat regen. Daarna droger en opklaringen in het westen en tot 23 graden. Na het weekend zonniger en stilaan ook nog wat warmer.
12: Uitverkocht.
13: Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen. M&M.

0: Macklemore en Ryan Lewis met Can't Hold Us. Ach, wat een mooie dag vandaag. Allee, ik zie toch, hè. Om 7:07, bijna 8:08, op deze mooie 25e juli. Hoezo? Hoezo zitten we al bijna in augustus? Dat is altijd met die zomervakantie. Je denkt, ach, 2 maanden, ça va wel. Maar voor je het weet, zit je terug. Ja, ik zeg het, terug achter die schoolbanken. Maar bon, we gaan er nog niet over beginnen. Je hebt nog meer dan een maand tijd genoeg om het ervan te pakken, tenzij je natuurlijk de herexamens hebt. Maar dan is dat ook helemaal oké. Helemaal fijn. Het wordt goed weer vandaag. Het wordt zo zomer. Weer, waarbij je tenminste niet je nikkel afzweet, als dat een bewijs van spreken is. Ik zelf ben zo een klein beetje ziek. Zo. Ik heb zo, ik weet niet wat gepakt, als wat keelpijn en zo. Zie, voilà, een hoestje erbij. Dat is ook altijd fijn in de zomer, hè? Waarom niet? Hè? Een beetje goed ziek zijn. Zie, ieder wat wil, dat vooral. Vandaag is het trouwens ook de verjaardag van Matt LeBlanc. Wordt 59, bijna 60. Die ken je onder andere, of bijna alleen maar, als Joey uit Friends.
1: Joey doesn't share food!
0: Ja, die hoor. Wordt dus bijna 60 jaar vandaag. Allee, 59. Kijk, nog even tijd voor tram 6 komt. Maar wie Friends zegt, zegt natuurlijk Rembrandt met I'll be there for you.

Milk Inc. met Forever. Een beetje magisch eigenlijk. Jammer dat die niet met twee op Tomorrowland staan. Kijk. Wat ben je nu ook aan het doen op dit moment? Ik kreeg hier nog eens een berichtje van Toby uit Antwerpen. Die stuurt dat hij samen met de collega Thijs in de combi zit, as we speak. En dat hij graag de groetjes wil doen. Bij deze dus is dat gebeurd van jouw lokale postduif, Fabian van Emmen. Over postduiven gesproken, ik heb wat sportpost. Want... uit, ja, M&M. Het is een spannend sportweekend opnieuw. Dat altijd. Vorige week hadden we natuurlijk het WK-voetbal. Maar deze week, dit weekend, eindigt de Tour de France. Misschien denk je, eindelijk. Of denk je, oh nee, het is weer gedaan. Maakt niet uit in welk kamp je zit. Het wordt blijkbaar nog heel spannend. Allee, niet echt voor de grote winnaar, want daar zijn we allemaal zeker over dat het toch weer Tadej Pogacar wordt. Die was gisteren niet te stoppen. Die is daar een sprint beginnen doen. Blijkbaar echt heel zot. Winnaar van de dag, dat sowieso. Vandaag ook de laatste Alpenronde. De koninginnenrit hebben ze opgespaard tot de voorlaatste dag. Met vier loodzware kools en opnieuw finish op Alpe d'Huez. Het belooft blijkbaar een etappe voor de geschiedenis boeken te worden. Vanaf 11:30 live op VRT1 kan je het daar ook allemaal volgen. Morgen dus die finale. Wat ik vooral spannend vind, of wat ik hoop, is dat Remco zijn tweede plaats kan blijven bemachtigen. Dat hij dus opnieuw op dat podium kan duiken, kan klimmen. Hopelijk. Ja, duimen voor Remco. Tweede plaats op de Tour de France. Prachtig gewoon, dat is echt zot. Maar ook sowieso nog veel meer sport vandaag. De Grand Prix, de Formule 1 in Hongarije is bezig. En het Belgisch kampioenschap atletiek vindt ook plaats in Kessel-Lo. Dat op de terreinen van de Leuvense atletiekclub DCLA. Door het concert van Bad Bunny, afgelopen week, moest dat dus verplaatst worden van het Koning Boudewijnstadion in Brussel naar Leuven. Dus kijk, een klein beetje anders. Is ook af en toe fijn. Zometeen... duiken we nog eens in die M&M 1000. As per usual in M&M Throwback. Dus hou die gsm en die app van M&M allemaal niet te ver weg. Nu met Papa Oute van Stromae.

0: Papa Oete stond op 154 vorig jaar in die M&M 1000. Maar voor we in die M&M 1000 unlocked duiken, misschien eerst nog even dit. Ik kreeg een berichtje in de app van M&M van Max uit Merelbeke. Die zegt dat er twee voetgangers op de E40 net voor de afrit Nevelen richting Brugge lopen. Dus daar toch een klein beetje oppassen.
1: M&M 1000 unlocked.
2: Gaan we hoger of lager in de lijst?
0: Ja, dat is de vraag. Gaan we hoger of lager in die lijst? Vorige week zaten we met Evelien op nummer 616. En daarachter zat deze banger.
2: 616.
0: Ah, Alice DJ. Met Better of Alone. Maar dus, 616. Nu is de vraag, gaan we hoger of gaan we lager in de lijst? We laten het gewoon even gebeuren. Lager in de lijst. Dat wil zeggen dat we meer naar beneden gaan. Meer richting die 1000. Wat jij nu mag doen, dat is de app van M&M erbij pakken. En een nummer van 616 tot 1000 doorsturen. Van 616 tot 1000. Dat mag een random nummer zijn. Dat mag een nummer zijn dat jou iets zegt. Of ja, kijk, je kiest maar. Maar dat allemaal in de app van M&M. Een nummer tussen 616 en 1000.
3: Kom naar je toe met Like Me, Walk and Play.
4: Ga op een groot avontuur en wandel voorbij verschillende herkenbare locaties uit de reeks. Dag. Oh ja.
3: Like Me, Walk and Play. Meer info via ketnetvoorouders.be.
5: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
6: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan

0: sterrenhotel of sterrenhemel. Hoe je ook reist, Touring is er voor jou.
1: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: M&M Live.
3: Niet in de M&M 1000. Damn, wat een song. Wat een song uit de Nillies. Oh. Unlocked. Want het is tijd om nog eens te roefelen in de lijst van afgelopen jaar van 2025. De M&M 1000, dat zijn gewoon de 1000 beste hits ever ooit van alle tijden. En het was dus aan jou om een nummertje uit te kiezen tussen 616 en 1000. We gaan het echt zoeken in de krochten van die M&M 1000. Die krochten klinkt zo negatief, maar toch, je begrijpt wat ik bedoel. Natuurlijk, die kans is voor veel mensen, allee, neem dan de kans om de number of the beast door te sturen. Julie stuurde dat door uit Soersel. Dan wie hebben we hier nog? Mario uit Torhout, die ook nummer of the beast. Dan was er Margot, die stuurde 772 door. En Patrick, ik dacht een mooi rondgetal. Dat mag soms toch ook wel eens, hè? Stuurde 700 door in die app van M&M. Dus we gaan eens gaan roefelen, eens gaan zien welk nummer er daarachter zit. Het kan altijd, het is een beetje zoals een adventkalender. Je weet nooit wat te verwachten. Of misschien wel. Dus, deze is een mooi kus. Neemt ons ook een klein beetje terug mee naar de Lotto Arena van afgelopen jaar. Want nummer 700 in de M&M 1000 van 2025.
4: 700.
3: Tijd om te jodelen met Laura Omloop. Het zal wel zijn.

0: Als dit jouw jeugd was, dan heb je ooit waarschijnlijk ook gedacht... Zou ik kunnen jodelen? Kijk, in ieder geval nu niet jodelen. Wel, naar het nieuws met Melina. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat zijn de hoofdpunten?
1: Ja, de natuurbranden in het buitenland. Hè. In Spanje zijn drie natuurbranden rond de hoofdstad Madrid samengevloeid tot één grote brand. En die is daar heel moeilijk te blussen. In Frankrijk, in de regio rond Bordeaux in het zuidwesten, zijn al 30.000 hectare aan bos verwoest door een natuurbrand. Zeker 140.000 mensen zijn daar intussen geëvacueerd. En een Canadese vrouw van Chinese afkomst die stage deed in het militaire NAVO-hoofdkwartier in Bergen, in Wallonië is dat, is gisteren aangehouden op verdenking van spionage.
0: Dankjewel, Melina. Straks meer in het nieuws van 9 uur. En ik kreeg nog een berichtje van Max uit Merelbeke. Die stuurde dat er twee voetgangers lopen op de E40 net voor de afrit Nevelen richting Brugge. Dus als je daar passeert, best toch wel opletten. M&M.

0: want het wordt toch vrij mooi weer. Goedemorgen, Jacotte Brokken.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Dat klopt, hè? Het wordt ja, mooi vandaag.
1: Het wordt zonnig, droog en warm ook vandaag met maxima tot 28 graden. We hebben in het begin van de dag misschien niet zoveel wind, maar die wind gaat wel een beetje toenemen. Want morgen zien we toch iets anders van weer verschijnen. Dan trekt een regenzone over ons land. Het zal niet gaan om heel veel regen, maar toch wel ja, wat grijzer weer, wat minder warm ook bij 24 graden. Ook maandag krijgen we 24 graden met nog hier en daar kans op een buitje. Maar dan vanaf dinsdag wordt het alweer droog en warm. Echt heet bijna. Met dan maxima die bijna aan de 30 graden geraken. En vanaf woensdag zitten die weer over de 30 graden. Dus we gaan volgende week weer een hete, broeierig hete periode tegemoet.
0: Oeh, spannend. Is dat dan officieel ook een hittegolf? Of?
1: Ja, we hebben daar vorige keer, een paar weken geleden, heel veel over gezegd. Van, oh, er gaat een hittegolf komen. En dat bleek dan uiteindelijk op een tiende van een graad niet zo te zijn. Ah, ja, okay. Dus ik hou me deze keer in. Misschien is het een hittegolf.
0: Met een natte vinger. Kom si, kom sa. Oké, dikke merci, Jacotte.
1: Alsjeblieft.
0: Salutjes.
2: In Nederland.
3: Doeg.
2: Italië.
3: Ciao.
2: Frankrijk.
3: Salut.
2: Of gewoon hier in België. Parkeren gaat overal even vlot. Met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Met de auto naar hartje Parijs, Amsterdam of Milaan. Start je parkeersessie zoals je thuis zou doen. Met EasyPark. Download de app en parkeer als een local waar je ook rijdt.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laat je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Even pollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
8: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsijf shampoo en conditioner. 3 voor maar 12 euro.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verleden.
10: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
11: Hoe dat?
10: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
11: Oh cool!
10: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
12: M&M
13: Throwback.

Starship met We Built This City. Er komt nieuwe muziek van Destiny's Child. Ja hoor. Meer dan 20 jaar hebben fans moeten wachten, maar binnen een maand, plots, verschijnt er nieuwe muziek van Destiny's Child. Het zou gaan om 10 tot 15 remixen van de groep eigenlijk, waarvan sommige nooit eerder zijn uitgebracht. Dat laat toch de vader van Beyoncé weten. Ook gastartiesten zoals Missy Elliott zouden te horen zijn. Dus het is niet, het is nieuwe muziek, maar ook niet nieuwe muziek. Snap je? Het is meer archiefmuziek dan nog nooit is uitgebracht geweest. En ze dachten van, ligt er zo wat, nog wat te rapen. Maar ik zag onlangs iets passeren van drama bij Destiny's Child. Ja hoor, want die waren me meer, oorspronkelijk. LaToya Luckett en Lativia Robertson, die waren ook origineel leden van Destiny's Child. Samen met Beyoncé, Kelly en de rest. Ze stonden dan eigenlijk aan de basis van No No No No, Bills Bills Bills en Say My Name. Maar plots ontstond er ruzie met Matthew Knowles, dus de vader van Beyoncé. En ze verlieten dan die groep. Maar ze zoiets hadden van, hij had te veel geld en controle dat hij zich naar zich toe trok. En trok dan Beyoncé en Kelly voor, zeiden ze. Dus, dat is zoiets van, weet je, we zijn weg. Allee, ze wouden eigenlijk eerst een andere manager inschakelen, lukte niet. Want zij wouden eigenlijk de groep niet verlaten, maar dan uiteindelijk, ja, toch wat ruzie. Maar dan ontdekten ze, tijdens dat de videoclip van Say My Name uitkwam, dat zij twee gewoon niet gevraagd werden. Ze zijn gewoon eigenlijk uit de groep gebonjourd geweest. Dus ze zijn gewoon die videoclip verschijnen en dachten van, ah tjie, tof. Dus die hadden iets van, we nemen het naar de rechtbank, we gaan die gewoon even suwen, zo super-Amerikaans ook. Dat ook vooral omdat in de hit dat dan ook kwam, Survivor, werd geschreven of werd uitgebracht na heel dat dramatje. Daar ontdekten ze dat de zin erin kwam, namelijk de zin, you thought that I'd be stressed without you, but I'm chilling. You thought that I wouldn't sell without you, but I sold 9 million. En dat zou dus een verwijzing zijn naar hen. En dat hebben ze dan ook meegenomen naar die rechtbank. Wat een drama dus. Maar LaToya liet wel weten dat ze wel openstaat voor een eventuele reunie, maar met alle leden. Dus alle originele leden. Het is toch wat. Zo'n beetje drama op zaterdagochtend moet kunnen. Maar nu dus, Destiny's Child met Survivor.

0: En Bumpy Ride, dat is M&M Throwback. Is gewoon zo. En na 9 uur hoor je ook nog Rihanna. Oh, zalig. Maar nu, Waiting All Night.
1: M&M, the official sound of summer.
0: Van Rudimental. En Ella Eyre.

0: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Een goeiemorgen, het is 9 uur.
2: 14 uur.
1: Met Melina Verbeek.
3: De natuurbranden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet onder controle. In de regio rond Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, zijn nu al 30.000 hectare aan bos verwoest door de natuurbrand. Zeker 140.000 mensen zijn geëvacueerd. De brand rond Bordeaux is nog lang niet onder controle, zegt correspondent Saskia Houtuin vanuit het centrum van de stad.
4: Dat heeft ermee te maken, hè, omdat dit gebied extreem droog is. Er zijn ook veel dennenbomen en deze bomen, ja, die zijn ook heel erg licht ontvlambaar. De grond is heel erg droog, waardoor het zich snel kan verspreiden. En verder zijn de omstandigheden ook niet gunstig, in de zin dus dat het vrij hard waait. De wind die draait ook regelmatig. Dat maakt het karakter ook van deze bosbrand heel onvoorspelbaar en dus ook heel erg moeilijk te bedwingen voor de brandweer.
3: Dominique de Wit verbleef met zijn gezin in een gemeente dicht bij Bordeaux en moest plots evacueren.
5: We hebben alles redelijk snel in de koffer gestoken 's morgens, omdat we al een raar voorgevoel hadden. Maar zo bepaalde dingen, zoals ons toiletzak en wat laders van de gsm, hadden we daar gewoon laten liggen, omdat we zoiets hadden van, dat zijn dingen die ook gemakkelijk vervangbaar zijn.
3: In Spanje dan is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid verder uitgebreid. Drie grote brandhaarden zijn daar samengevloeid tot één grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. Het zou de ergste brand ooit zijn in de regio en volgens de overheid is die onmogelijk te blussen. De brandweer moet moeilijke keuzes maken, zegt correspondent in Spanje Sven Tuitens.
6: De middelen gaan allemaal naar het beschermen van dorpskernen, maar dat is allemaal ten koste gegaan van dus grote stukken natuur, bosgebied waar men heel moeilijk in kan geraken. We spreken over drie verschillende fronten. Vandaag gaat het erom om alles in te dijken en dan kan men pas praten over het terugdringen van die brand.
3: Vandaag komen in Spanje ook 4 extra blusvliegtuigen aan uit Italië en Griekenland die moeten helpen om de branden te blussen. En een Canadese vrouw van Chinese afkomst die stage deed op de militaire basis van de NAVO in Bergen in Wallonië is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Ze trok de aandacht van de veiligheidsdiensten van de NAVO en die verwittigde dan de Belgische inlichtingendiensten. Wat ze precies gedaan heeft is niet bekend, maar ze gedroeg zich verdacht, zegt het federaal parket.
7: Dat kunnen opzoekingen zijn binnen informatica systemen of een aantal zaken nazien in dossiers. Dus zaken die niet horen bij haar takenpakket, laat ik mij zo stellen. Donderdag zijn er huiszoekingen geweest, zowel in haar kantoor als bij haar thuis. En gisteravond laat heeft de onderzoeksrechter van Bergen dan beslist om haar onder aanhoudingsmandaat te zetten.
3: De vrouw zit nu in de cel en wordt officieel verdacht van spionage voor een ander land en deelname aan een criminele organisatie. De raadkamer beslist volgende week of ze aangehouden blijft. Het wordt vrij zonnig en warm vandaag tot 28 graden. Later vandaag ook wat stapelwolken. Morgen meer wolken en ook wat regen. Daarna opklaringen in het westen en tot 23 graden. Na het weekend zonniger en stilaan ook nog warmer.
8: Uitverkocht.
9: Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.

0: blijft een banger. Rihanna met Only Girl in the World. Een goeiemorgen. Het is 7:07 op deze prachtige, prachtige zonnige 25e juli. We zitten echt al, ik wou zeggen, halfweg, maar dat is niet waar, hè. Ah, ja, wel halfweg de vakantie, bijna. Maar laten we ons daar nog niet te veel over nadenken. De vakantie is nog lang, lang, lang niet gedaan. En het is met feesten vandaag. Vooral de Gentse feesten gaan hun laatste weekend tegemoet. Ik denk dat er mensen al sinds vorige week op die Vlasmarkt staan en gewoon niet meer weggaan. Ik ben zelf ook eens een keer gaan piepen. Voor mij zelf is het niet zo'n traditie. Dus ik leer het allemaal nog een klein beetje kennen. Dus ik moet echt, ik heb gidsen nodig. Ik heb ontdekt dat Spitsburger echt wel de delicatessen is van de Gentse feesten. En zo'n Irish coffee. Maar dat is dan voor de mensen die dan lang doorgaan. En eigenlijk zoiets hebben van tijd voor ontbijt ondertussen. Maar dan op zijn Gentse feesten. Vandaag staan daar niemand minder dan Samson en Marie op de Korenmarkt.
1: Okay.
0: En het is ook een slageravond. Waarmee je dus de beste Vlaamse, Nederlandstalige meezingers kunt zien. Maar als je van slager niet zo houdt en eerder voor de boenke boenke joef joef, dan moet je natuurlijk op Tomorrowland zijn, want daar gaat ook het laatste weekend in, met vuurwerk deze keer en morgen een beetje regen. Maar vanavond, Calvin Harris, die sluit daar weer die mainstage af, stond er vorige week voor de eerste keer, nu dus voor de tweede keer. En als je misschien een beetje chance hebt, dan kan je daar Lost Frequencies zien rondwandelen, want gisteren was hij te gast bij Esther Nuano en dan vertelde hij dit.
2: Ja, normaal gezien kom ik altijd met mijn familie hier naar Tomorrowland. Nu dat ik een beetje meer tickets kan bemachtigen voor mijn vader en mijn moeder en mijn
3: broers.
2: Dan komen we normaal gezien aan voor de show. En dan doe ik alle interviews. En dat is vaak zo 2 uur interviews ervoor. En dan zijn zij een beetje aan het rondlopen, iets aan het eten, een beetje aan het genieten. En dan zie ik zij. Ik zie ze 5 minuten voor mijn show en dan moet ik de show doen. Dus ik dacht, weet je wat, ik heb een vrije dag vrijdag. Ik kom gewoon alle interviews vandaag doen. Dan kan ik morgen gewoon met mijn families rondlopen en genieten.
0: Oké, dus als je vandaag op Tomorrowland bent, kan het wel eens zijn dat je Felix ziet wandelen. Lost Frequencies. Of misschien Esther Nuano, Laurens Luiten, want we staan daar weer live op Tomorrowland vanaf 1 uur.

Oscar and the Wolf met Fever. Deze heb ik echt al lang. Ik weet dat ik het vaak zeg bij Eminem Throwback, maar deze is toch wel echt even geleden. Maar dat is dus Eminem Throwback. By the way, goed nieuws voor de fans van de betere Franse DJ David Guetta. Goed luisteren.

Want David Guetta die komt naar het strand van Zeebrugge, op zaterdag 8 augustus tijdens On The Beach. En jij kan daar ook bij zijn. Niet alleen jij, maar ook je plus one. Het enige dat je daarvoor moet doen, is tonen dat je natuurlijk David Guetta-kenner bent. Connaisseur, om het en français te zeggen. En natuurlijk zo horen welke song van hem een beetje aanspoelt op het strand. Dat is met een spelletje erbij. En dat is volgende week bij Alexandra Gazzina tijdens de ochtendshow van M&M vanaf 7 uur 's ochtends. Volgende week gewoon een hele week luisteren en jij maakt kans. En dan ga je misschien wel feesten op het strand. En dat niet alleen met je plus one en met David Guetta. Oeh, stel je voor, dat met die ondergaande zon en dan hoor je op de achtergrond, de voorgrond. Deze bijvoorbeeld, Love Don't Let Me Go van David Guetta.

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter. En keramisch parket aan €19,99 per vierkante meter.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavloven.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: M&M.
5: M&M.

Bazaar met Chaos. Uit 2016. Zometeen duiken we nog in die teens. En dat tot 10 uur. Maar eerst even terug naar 1979.

wou ik vroeger altijd doen, zo een message in een bottle uitsturen op zee. Maar dat is misschien gewoon, ja, een klein beetje vervuilen. Anyway, de police met message in a bottle. Het is officieel 9:30 geworden. Dat wil zeggen dat we naar de teens gaan. Dat is 2010 tot 2019. En de beste hits die daar ooit uit zijn voortgekomen. Zoals bijvoorbeeld, straks hoor je deze. Ah. En Neo. Passeert ook met Let Me Love You. Until You Learn to Love Yourself. Oef. Maar eerst... M&M. Naar een man met toch ook wat hits, ook hits in de teens. Het is belangrijk om af en toe in de spiegel te kijken. En dat wist Justin Timberlake maar al te goed met Mirrors.

0: Justin Timberlake met Mirrors. Het is tijd voor nog eens een soort dilemma, denk ik. Want ik ben zelf zeer slecht in kiezen, dus ik laat de keuze bij jou. En dat doen we in een soort banger battle hier bij 10 tot 10. Waar jij dus de keuze krijgt tussen twee songs. En het thema vandaag is Anne-Marie. Want 5 jaar geleden kwam haar album uit. En ja, er staan toch ook wel heel wat bangers op. Bangers voor jou om uit te kiezen. Dus zou je straks graag deze Anne-Marie willen horen? Namelijk... Ciao, adios. Als je deze graag zou willen horen, dan stuur je A in de app van M&M. Maar aan de andere kant van de ring staat nog een contender. Oeh, ook lang geleden. Als je graag Alarm zou willen horen van Emery, dan stuur je B. De keuze is aan jou. Wil je dus graag ciao, adios horen, stuur je A. En wil je graag Alarm horen, dan stuur je B. Waar? In de app van M&M.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
2: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
3: Honda, the power of dreams.
4: M&M.
3: M&M

0: Wie 10 zegt, zegt natuurlijk ook Katy Perry. Stond onlangs in Malta. Ik mis ze nog steeds in België, kijk. Maar bon, de banger battle. Wat is dat geworden?
1: M&M Throwback.
2: 10 tot 10.
0: Want je kon kiezen tussen oftewel A, dat was Ciao Adios van Anne-Marie, of B, Alarm, ook van diezelfde Anne-Marie. En ik moet zeggen, het was niet echt verdeeld eigenlijk. Het was vrij duidelijk welke het zou worden. Een heel erg goedemorgen, Hanne uit Brecht.
3: Goedemorgen.
0: Zeg Hanne, ben je zelf fan van Anne-Marie?
3: Ja, ik vind dat hij toch wel redelijk
0: massieve
3: nummers maakt.
0: Ja, dat is wel, sommige mensen vergeten dat was, hè, dat hij eigenlijk echt wel veel hits heeft. Dus ja, dan mogen we dat nog eens terug ophalen. Zeg Hanna, wat brengt de dag?
3: Ik ben nu voor het moment de kalfjes aan het verzorgen en aan het opstrooien.
0: Schattig. Oh, en is dat, ja, is dat, zijn dat jouw kalfjes of is dat van de mama en de papa? Of hoe werkt het?
3: Nee, dat is een boerderij waar ik al 10 jaar een beetje bij help. En
0: okay.
3: Ik kan dat niet loslaten. Dus.
0: Ja, ik snap het. En ook als je zegt kalfjes, ik zie, oh, zo schattig voor mij. En het zijn altijd heel levendige beestjes, hè, denk ik.
3: Ja, jawel. Ze zijn allemaal heel lief ook, dus maakt het leuk, hè.
0: Ja, dat zal wel zijn. Oké, de kalfjes. Maar Hanna, misschien tot de orde van de dag komen. Wat kies jij? A of B?
3: Ik kies toch B.
0: Toch B? Is dat de, was dat de favoriete van de twee?
3: Ja, jawel.
0: Toch wel.
3: Ik vind Alarm echt wel een zalig nummer.
0: Een banger. Over. Dat was soms misschien een klein beetje vergeten. Heb je nog een alarm nodig vandaag of ben je al zo goed als wakker?
3: Dankzij de kalfjes toch al redelijk wakker wel.
0: Oké, bij deze dus nog een extra boost. Hanna, merci om even te bellen en geniet van Anne-Marie.
3: Dankjewel.
0: Salutjes.
3: Bye bye.

Van Gustavo Lima. Dat is toch ook wel even geleden. Vanaf 1 uur M&M live op Tomorrowland. Maar zometeen vanaf 10 uur Charlotte Siebe met de M&M 50. Vanavond trouwens ook Calvin Harris op de mainstage. Dus daarom kan die ook niet ontbreken vandaag. Zometeen Panic at the Disco, maar eerst Outside van Calvin Harris en Ellie Goulding.

0: naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
2: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh cool!
2: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Melina Verbeek.
1: Een stagiaire bij de NAVO wordt verdacht van spionage. Een Canadese vrouw van Chinese afkomst die stage deed op SHAPE, dat is de militaire basis van de NAVO in Bergen in Wallonië, is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Ze trok de aandacht van de veiligheidsdiensten van de NAVO en die verwittigde dan de Belgische inlichtingendiensten. Gisteravond heeft de onderzoeksrechter beslist om haar aan te houden, zegt het federaal parket.
2: Van zodra dat de veiligheidsdienst binnen de SHAPE een aanmelding gedaan heeft van mogelijke zaken die niet binnen haar takenpakket behoorden, is er opgetreden. Ik denk in de huidige geopolitieke context dat eigenlijk alle veiligheidsdiensten, politiediensten en in zonderheid ook het Openbaar Ministerie heel alert is voor feiten van spionage en inmenging.
1: De vrouw zit nu in de cel. Ze wordt officieel verdacht van spionage voor een ander land en deelname aan een criminele organisatie. Er is schade vastgesteld aan een brug over de E19 ter hoogte van Mechelen-Noord. Het agentschap Wegen en Verkeer bekijkt of herstellingen mogelijk zijn. Het verkeer van de E19 richting Brussel moet er over versmalde rijstroken rijden. Het verkeerscentrum waarschuwt voor mogelijke files daar. In Spanje is de grote natuurbrand rond de hoofdstad Madrid nog groter geworden. 3 grote brandhaarden zijn daar samengevloeid in 1 grote brand. Zeker 63.000 mensen zijn geëvacueerd. De brand geraakt niet geblust, ook al was het weer 's nachts gunstiger, zegt correspondent Sven Tuijtes.
3: 2 elementen waren belangrijk. Het dalen van de temperaturen en minder straffe wind zoals gisteren. Dat is deze nacht gebeurd. Maar het is wel blijven branden, want er zijn bepaalde fronten die men heeft opgegeven. Vooral de fronten midden in de natuur, in de bergen, waar het moeilijk was om de brand te bestrijden. En alle inspanningen zijn eigenlijk gegaan naar het beschermen van dorpskernen.
1: En in de regio rond Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, zijn nu al 30.000 hectare bos verwoest door de natuurbrand daar. Zeker 140.000 mensen zijn geëvacueerd. Vlaming Dominique de Wit verbleef met zijn gezin in een gemeente dicht bij Bordeaux, maar ze moesten plots evacueren.
4: Vanuit het huisje waar we sliepen, zagen we s'avonds echt wel een oranje lucht eigenlijk en heel veel rook verschenen. We hebben alles redelijk snel in de koffer gestoken 's morgens, omdat we al een raar voorgevoel hadden. Maar zo bepaalde dingen, zoals ons toiletzak en wat laders van de gsm, hadden we daar gewoon laten liggen, omdat we zoiets hadden van, dat zijn dingen die ook gemakkelijk vervangbaar zijn.
1: Zonnig en warm weer vandaag tot 28 graden. Later vandaag ook wat stapelwolken. Morgen meer wolken en dan regen. Daarna opklaringen in het westen. En we halen morgen tot 23 graden.
5: Elk jaar in no time uitverkocht.
6: Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.

0: zijn de beste hits door jou gekozen.
1: Charlotte Siebe. Ik stond op, de zon die schijnt mega hard en we gaan weer 3 uur lang jouw favoriete hit spelen. Ik kan niet wachten, mannetjes. 3. Vorige week stond Talk to You van Another

Zilveren medaille, ja, die ging naar Jamaican Bam Bam. Schudden met die heupen.

Ja, dat feestje is hier begonnen hoor. Een hele goede morgen. Ja, leuk dat je erbij bent. Straks dan kan je weer alles van Tomorrowland weekend 2, dag 2 hier op M&M meevolgen. Vanaf 1 uur is dat. Maar eerst zorg ik hier samen om dat feest eigenlijk op gang te trekken. Hè. We doen dat met jouw favoriete hit, zoals altijd. Jouw nummer 49, dat is direct een nieuwe song in de lijst. Je kent hem misschien, Silent Treatment van Freya Sky. Maar eerst gaan we afscheid nemen van de songs die het deze week niet gehaald hebben. Dus zeg maar dag.

Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. De volgende song die heeft ooit 2 weken op 1 gestaan in de M&M 50, maar moet nu blij zijn met 47. Het is Zoo van Shakira.

0: Ja, mannetjes, het is gewoon een prachtige zonnige zaterdagochtend. En het, om het nog beter te maken, het is vandaag ook gewoon de tweede dag van Tomorrowland. Het is fantastisch. Vanaf 1 uur kan je alles hier meevolgen op VRT Max en op M&M. Wat daar gaat gebeuren, Laura Zottedoos-Govaerts, die gaat je dan helemaal meenemen met alles en nog wat daar. Ik kan al niet wachten, maar ik ben heel benieuwd wat jij nu aan het doen bent. Want nu, dit is eigenlijk de pre-boeze. We gaan eerlijk zijn, hè. Dit is het feestje op voorhand. Ik ben u aan het klaarstomen. Ik speel hier uw favoriete hits. Jij hebt daarvoor gekozen op VRT Max. En ik ben benieuwd, waar ben jij aan het luisteren? Ben jij al aan het klaarstomen voor een dik feest? Of lig jij misschien nog in bed? Laat het weten in de app van M&M.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupmeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Zeg, de vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is ze.
4: De vos, Lemmis.
5: M&M
4: 50.

0: Bruno Mars met Risk It All. Zeg, wat pijs, dus zullen we eens anders een nieuw liedje spelen? Ah, wel ja. M&M. Het is van een 23-jarige Litouwse DJ. Ze was al bekend met Turn the Lights Off, maar nu met Just a Little. Het is Juste. Ik denk dat ik het zojuist zeg.
1: M&M. Nieuw in de M&M 50.
0: Kan ook zijn van u.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M. Dit is deze week.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met

ons snoepje Jelly Roll met I'm Good staat op 42. Toch alleen maar goede vibes hier bij de M&M 50. M&M. Zak 10 plaatsen, komt zo op 41. Prospa en Clooney met Free Your Mind.

0: Als ik niet beter wist, dan zou ik zeggen dat we eigenlijk gewoon al op Tomorrowland zijn met Free Your Mind van Prospine Clooney. Toch wel een leuke naam, hè? Ja, ik vroeg je natuurlijk om te sturen in de app van M&M wat jij aan het doen bent vandaag. Want hey, niet heel de wereld is al op Tomorrowland, maar de helft. En Steven van Horrelbeke die stuurt... Ik ben bezig thuis in Oudenaarde verder doen voor het inbouwzwembad. Gisteren hebben ze de blokken geleverd en aarde wegvoeren. Jeetje. Steven, met dit weer is dat het laatste wat ik wil doen. Maar oké, het is wel voor de goede zaak, want als het dan af is, dan kan je heerlijk baden. Maar heel goed bezig. Roel die stuurt... Ik ben aardappelsalade en pastasalade aan het maken voor de barbecue met de boys. Oh, Roel, je hebt me zo'n goed idee gegeven. Ik wil gewoon ook keihard barbecuen vandaag. En ondertussen luisteren naar Tomorrowland, hè, hier op M&M. Daar zenden we uit straks. Trixie die stuurt... Ik ben mijn koffer aan het klaarmaken om naar Frankrijk te gaan. Oh, vakantie. Ja, natuurlijk. Trixie, ik ben jaloers. Laat me weten waar naar Frankrijk je gaat. Ik ben altijd zo benieuwd. Ik vind het altijd zo leuk om de vakantieplannen van andere mensen te weten. Dat is toch plezant, hè? Dan zie ik hier ook nog een foto van Fedra van de Velde. Die zegt, ik ben onderweg naar Tomorrowland om te performen. En ze stuurt een prachtige foto in een elfachtige outfit. Ze ziet er echt ongelooflijk prachtig uit. Het ding is, ik wil eigenlijk gewoon naar Tomorrowland om daar alles te aanschouwen. Heel de performance, alle podia en die mensen die er allemaal zo ongelooflijk mooi daar uitzien. Maar bon, we zitten hier nog altijd op de pre-boost van Tomorrowland. En dat betekent, de liedjes moeten gedraaid worden. En zometeen heb ik voor jou Rumors van Thomas Gray.
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Ah, nee?
2: Yes. Stop, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
1: Ah. Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
5: M&M
6: 50.
5: 40.

dik, dik feest. En er komt gewoon nog een dikker feest aan. Ja, of het nu echt het dikste feest is eigenlijk dit weekend, dat is Tomorrowland. Maar bon, er is ook nog een ander heel dik feest. En dat is Zomerhit. Die komt er ook langzaamaan dichter en dichterbij. 20 artiesten die strijden dus om de Zomerhit-titel. En 29 augustus heb je dan de grote live finale. En deze doet ook mee. Jouw 39, dat is Berre met Yesterday, Today, Tomorrow.

0: Hate That I Made You Love Me van Ariana Grande. Wat pijsde. Zullen we nog eens een nieuw liedje erin smijten? Jazeker wel, want je hebt natuurlijk gestemd op VRT Max op de M&M-kanaalpagina daar. Kan je stemmen voor jouw top 3? Dat heb je deze week ook weer gedaan. En er komen dan van alle leuke nieuwe songs uit. En Luc die stuurde al in de app van M&M. Moving to the Sun, die moet toch ook nieuw zijn van Ugel. Het heeft mijn stem al. Het is mijn nummer 2. Ben in verwachting, stuurt hij. Ah wel, dan mag je in blijde verwachting zijn van het nummer dat er nu aankomt. Het is onze hoogste nieuwe. Komt direct op 36. Mooie score. Hier is die Moving to the Sun van Ugel.
1: Dit is de hoogste nieuwe in de M&M 50.

0: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

0: Ina Verbeek.
1: Een stagiaire bij de NAVO wordt verdacht van spionage. Een Canadese vrouw van Chinese afkomst die stage deed op de militaire basis van de NAVO in Bergen in Wallonië is gisteren aangehouden op verdenking van spionage. Ze trok de aandacht van de veiligheidsdiensten van de NAVO en die verwittigde dan de Belgische inlichtingendiensten. Wat ze precies gedaan heeft is niet bekend, maar ze gedroeg zich verdacht, zegt het federaal parket.
2: Dat kunnen opzoekingen zijn binnen informatica systemen of een aantal zaken nazien in dossiers. Dus zaken die niet horen bij haar takenpakket, laat het mij zo stellen. Donderdag zijn er huiszoekingen geweest, zowel in haar kantoor als bij haar thuis. En gisteravond laat heeft de onderzoeksrechter van Bergen dan beslist om haar onder aanhoudingsmandaat te zetten.
1: De vrouw zit nu in de cel en wordt officieel verdacht van spionage voor een ander land en deelname aan een criminele organisatie. De raadkamer beslist volgende week of ze aangehouden blijft. Er is schade vastgesteld aan een brug over de E19 ter hoogte van Mechelen-Noord. Het agentschap Wegen en Verkeer bekijkt of herstellingen mogelijk zijn. Het verkeer van de E19 richting Brussel moet er over versmalde rijstroken rijden. Het verkeerscentrum waarschuwt voor mogelijke files daar. De grote natuurbrand in Spanje is nog lang niet onder controle. Op zo'n 70 kilometer van de hoofdstad Madrid zijn 3 grote brandhaarden samengevloeid. En dat is ook te merken in de stad zelf, zegt correspondent Sven Tuytens.
3: Ik heb zelf geen open haard, maar het ruikt naar verbrand. Dus zelfs binnen in huis. En als ik nu naar de lucht kijk, wel, de lucht is grijs. Dus je ziet nog altijd dat daar heel veel stofdelen in de lucht hangen. Gisteravond was het nog veel erger. Was de lucht echt donkerbruin. Dus dat zijn die hectare en hectare bossen die afgebrand zijn.
1: Ook de bosbrand bij Bordeaux in Frankrijk is nog niet onder controle. En het Amerikaanse leger heeft aan de zeestraat van Hormuz bij Iran opnieuw een schip beschoten. Het zou een olietanker zijn die naar een Iraanse haven wilde varen. Het Amerikaanse leger blokkeert sinds vorige week opnieuw de Iraanse havens. De Amerikaanse regering wil zo Iran onder druk zetten om het conflict in het Midden-Oosten op te lossen. Zonnig en tot 28 graden. Later vandaag ook wat stapelwolken. Morgen meer wolken en wat regen. Daarna opklaringen in het westen en tot 23 graden.
4: Elk jaar in no time uitverkocht.
5: Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen. M&M.

0: zijn de beste hits door jou gekozen.
1: Charlotte Siebe. Ja, nog 2 uur maak ik jou wakker met een feest en jouw favoriete muziek op zaterdag. Helemaal klaar voor Tomorrowland en jouw 34.

van Bruno Mars natuurlijk. Ja, daarnet zei ik het al, zomerhit komt eraan. En ik heb daar ook een nieuw woord voor, een zomerhitter. Dat is dus iemand die meedoet aan zomerhit. En dit is er zo eentje, Bas

En van de ene zomerhit kandidaat gaan we naar de andere. Dit was DJ Licious en Milo. En deze zakt 7 plaatsen, komt op 31. Plastic Paradise van Laura Tesoro.

0: BNM 50.
1: De beste hits door jou gekozen.
0: Dertig.

0: DAB+ en op VRT Max.
1: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
3: Tegels, nachtjesteen, parket, Impermo.
2: Deze zondag extra open.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: M&M 50. 99.

0: 50.
1: Achtentwintig.

0: Harry Styles met American Girls. Ja, ik kan wel zeggen dat zijn vrienden verliefd zijn op American Girls, maar hij gaat zelf wel met een American Girl trouwen, hè? Want de man is verloofd, zeg.
1: Dit is de sterkste stijger in de M&M 50.
0: Ja, jouw nummer 27, dat is Henri Pieffer met Sola. Een dikke schijf, goede voorbereiding voor Tomorrowland.

0: Op de E40 richting kust is bij Drongen een half uur filegolven van Zwijnaarde tot Aalter. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten erbij van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Op de E19 richting Brussel 10 minuten vertragen van Rumst tot Mechelen-Noord, want daar wordt gewerkt. M&M.
1: Zijn de beste hits door jou gekozen.
2: Charlotte Siebe, 26. On a

Dat is toch tof, hè, zo'n zaterdagochtend als er alleen maar leuke muziek is. M&M 50. Ja, en nog leukere muziek die krijg je van mij, zoals deze. Repeat It van Martin Garrix en Ed Sheeran.

Ja, het beste feest voor Tomorrowland, dat is natuurlijk hier. Ja, de voorbereidingen zijn dit gewoon, hè. Jouw M&M 50. Want straks vanaf 1 uur, dan volg jij alles mee hier op M&M en op VRT Max. Wat er daar gebeurt op Tomorrowland. Zodat jij de madness helemaal niet moet missen. Ik ga zeker luisteren, jij ook. En ondertussen speel ik jouw favoriete muziek. Zoals Material Lover van Sienna Spiro. Komt er zo dadelijk aan.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kippenhaasjes. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomerzolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: M&M 50.

Sienna Spiro met Material Lover. MNM. We zitten al aan 22 met Turn the Lights Off van Justa

Somber met My Body Isn't Ready. En waar ik wel ready voor ben, is zomerhit dat er ook rustig aan aankomt. Ja, zomerhit. Dan strijden 20 artiesten voor de titel van zomerhit 2026. Wie volgt er? Pommelien Thijs op. Die won vorig jaar. En die doet dit jaar niet mee. Dus iedereen kan ademen. Maar wie ik het echt wel gun om dit te winnen, en ook gewoon een fantastische artiest is, dat is Judith met I'd Love To Be In Love. Ze staat hier op 19. Geef ze jouw stem. M&M.

0: vanavond op VRT1.
1: Zeg maar om influencer te zijn, dat ik je nog niet veel op je gsm bezig gezien, hè?
2: Het liefst van al zonder telefoon weg.
1: Ah ja.
0: Op VRT1 klikt het tussen Wim en Elodie Gabias in de Columbus. Op VRT Canvas begint de sfeervolle Australische misdaadreeks Mystery Road Origin. Of op VRT Max kan je kijken naar Kate Winslet in de dramafilm Ammonite. Veel kijkplezier.
3: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl, dat kan tellen.
4: Hele goedemiddag, het is 12 uur.
0: VRT Nieuws.
4: Krijg je van Melina Verbeek.
5: Ook Vlaamse toeristen vluchten weg voor de bosbrand in Frankrijk. De bosbrand rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk is nog niet onder controle. Al 141.000 mensen hebben hun woning moeten ontvluchten. Er is al bijna 22.000 hectare natuur verwoest. Vlaming Hans de Smitter verbleef met zijn gezin in kustdorpje Tossa bij Bordeaux. Toen de wind draaide, moest het dorp ontruimd worden, zegt hij.
6: Eigenlijk is er maar één invalsweg om al duizenden mensen terug te evacueren. Moesten wij 2 uren later vertrokken zijn, dan stonden wij geleerd geblokkeerd in de file van de. Ik hoorde dat ze 3 kwartier doen over 5 meter. Dus dat ze zo als de nacht doorgebracht hebben in een auto. Wij hebben eigenlijk door het oog van een pot gekropen, zeg maar.
5: De Franse premier heeft het leger nu gevraagd om een militair vliegtuig in te zetten om brandvertragers uit te strooien over het gebied. Rond de Spaanse hoofdstad Madrid hebben al meer dan 60.000 mensen hun woningen moeten verlaten door de oprukkende bosbranden daar. Ze hebben de nacht doorgebracht in sporthallen of opvangcentra. De branden hebben al bijna 25.000 hectare natuurgebied verwoest en zijn ook nog altijd niet onder controle. Volgens correspondent in Spanje Sven Tuytes is de situatie deze ochtend wel wat verbeterd.
7: De temperaturen zijn gedaald, dus dat is belangrijk. Er staat veel minder wind, waardoor er nu veel gemakkelijker kan gewerkt worden tegen de brand in. Dus dat is het belangrijkste nieuws van deze morgen. En het is men bezig geweest met het opleggen van een dam tegen een vuurdam. Dus we spreken nog niet over het terugdringen van de Vlammenzee, maar het is op dit moment nog altijd spreken over het beperken van de schade.
5: De Brusselse brandweer staakt voor de 5e dag op een rij. Vanmorgen zaten de vakbonden en de Brusselse regering opnieuw samen, maar dat leverde geen akkoord op. Momenteel denken de bonden na over enkele voorstellen van de regering. Door de staking is de brandweer in Brussel onderbemand. Er zijn ook minder interventies met ziekenwagens mogelijk. En ook de noodcentrale 112 werkt maar op halve kracht. En in de Ronde van Frankrijk zijn de renners begonnen aan de voorlaatste rit. Het is de zwaarste rit in deze Tour met meerdere stevige beklimmingen. Net als gisteren ligt de finish op de Alpe d'Huez. Remco Evenepoel moet zijn tweede plaats in de algemene stand verdedigen en hoopt op goede benen vandaag.
8: Uiteindelijk op etappe 20, als de benen er niet zijn, dan ligt niemand iets goed. Dus alles hangt altijd af van het gevoel en van hoe je hersteld bent van gisteren. Dus een parcours is altijd moeilijk om te zeggen, ligt iemand wel of niet. Vandaag is er geen schuilen. Als de benen niet zijn, dan heb je een probleem.
5: Vanmiddag wat stapelwolken aan de kust, blijft het meestal zonnig en we halen tot 28 graden in het binnenland. Morgen kans op regen of een bui, tot 24 graden dan. Maandag nog enkele buien, de dagen daarna wordt het zonniger en warmer.
0: Elk jaar in no time uitverkocht.
9: Maar dankzij M&M hoef jij niets te missen.

0: zijn de beste hits door jou gekozen.
1: Charlotte Siebe. Over 1 uur is het zover, dan start de Tomorrowland Madness hier op M&M. En nog beter, dan weet jij de nummer 1 van de M&M 50.

0: I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Speciaal gemaakt voor de laatste Toy Story movie. En dat is jouw 17.
1: M&M 50.
0: Jouw nummer 16, dat is die fantastische Bruno Mars met On My Soul. Als je vandaag niet naar Tomorrowland gaat, geen probleem. Want hier bij M&M, bij de M&M 50, zorg ik wel

Live It All van Lost Frequencies. Wat een feest. M&M. Soms heb ik het gevoel dat ik hier de voorbereidingen van En Tomorrowland en Zomerhit door elkaar aan het doen ben. Want nu krijgen we nog Meteor met nooduitgang, waar je dus ook op kan stemmen op VRT Max.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Nou, wat een feest met Pile. Ja, deze song, we moeten dat er toch altijd even bij vermelden. Die is natuurlijk gemaakt deels met AI. Niet helemaal van Mauvais Joe en de Kano Choir. Ja, straks is het zover. Dan is er niks met AI, want dan is het gewoon helemaal live hier te volgen op M&M. Vanaf 1 uur, dan beginnen we eraan. Dan zenden wij live uit van op Tomorrowland. Dus heel de madness daar kan je dan hier mee volgen. En Laura Govaerts is daar onze dolle reporter die daar alle interviews, de sets, ze gaat alles meevolgen en je hoort het allemaal hier vanaf 1 uur op ja, hier bij M&M. En je hoort ook om 1 uur, of toch iets ervoor, jouw nummer 1 van de M&M 50.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Zeg dat, Vos.
4: Ja, Lemmes.
3: Zalige verjaardagspies.
4: Oh, merci. En dan kunnen we aan beginnen, ik alle sweet chili.
3: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
4: Hé, hoe dat?
3: Ah, wel? Van die verjaardagspies? Van op de barbecue?
4: Oh. Ja!
3: Lemmes. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Tradition.
5: De Vos Lemmes.
6: M&M 50.

Desire van Jonas Blue en Malif. En het is alweer tijd voor de top 10, maar we gaan eerst nog eens kijken hoe het vorige week zat. 3. Ja, toen stond Talk to You van Another en 54 Ultra op nummertje 3. Ja, jouw nummer 2, die zilveren medaille, die ging naar Jamaican Bam Bam. En de WK

Op de E40 richting kust een half uur file golven van Zwijnaarden tot Aalter. Bij Sint-Denijs, Westrem, is er hinder door een ongeval. En op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten erbij van Deurne tot de Kennedy-tunnel. Richting Nederland 25 minuten extra van Sint-Anna-Linkeroever tot Borgerhout. Op de E19 richting Brussel 15 minuten vertragen van Rums tot Mechelen-Noord, want daar wordt gewerkt.

Alex Warren met mijn stem. Alex Warren met Fever Dream. M&M 50. Topic en Becky G maken het moeilijk voor mij. Ik vind deze een beetje grappig om uit te spreken. Dit is jouw nummer 7. Sorry, papi.

0: event. Want vanaf 1 uur zenden we het hier allemaal live uit op M&M. En op VRT Max kan je ook kijken. Maar hier doen we dus nog even de pre-boost. Met zometeen Magnetic van de Bausa.
1: M&M.
2: M&M 50.

Lindsay Klaus stuurt in de app... Woehoe, dan moeten Aaron en Zoe teruggestegen zijn met tranen van goud. Dat is inderdaad zo. 2 plaatsen omhoog voor hen. Ze komen zo op nummertje 5 terecht. Hier zijn ze.

We zijn er alweer bij aanbeland. Het is die top 3. Dan zometeen kom jij je nummer 1 weten. Dat is het laatste nummer waar jij op gaat shaken met de billen. Voordat we overgaan live naar Tomorrowland. Hier op M&M doen we dat. Vanaf 1 uur tot gewoon 12 uur 's nachts zitten we daar live. Maar nu eerst die top 3. En jouw nummer 3. Dit is Mr. Know-It-All van Teddy Swims.

0: 50. Niet weg te slaan van die nummer 1. Al 6 keer is Dai Dai van Shakira. Niet vergeten, zometeen vanaf 1 uur zijn we gewoon helemaal live van op Tomorrowland. Helemaal die madness. Tot volgende week.
1: Dit is jouw nummer 1 in de M&M 50.

0: Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met 200 euro extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latteco Espresso machine voor 439 euro. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
2: Even bollen. Iedereen moet het weten.
3: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
4: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: promo koken.
8: Een dessertje.
6: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar 4,99 euro.
8: Oh, pavlova.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Goedemiddag, het is 1 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Met Melina Verbeek.
11: In de Tour is de voorlaatste rit aan de gang. En dat is de zwaarste bergrit van deze Ronde van Frankrijk met 5600 hoogtemeters. De renners moeten over 3 beklimmingen van buitencategorie en 1 van eerste. Christophe van der Goor, wat is de situatie na de eerste col?
12: Wel, de eerste col buitencategorie, de Col de la Croix de Fer, die hebben we achter de rug met een kopgroep van een man of 15. En daar zit, ja wel onwaarschijnlijk, maar toch waar, de groene truidrager bij Mats Pedersen. Hij kan zo dadelijk in de sprint van de dag, die ligt in na de afdaling van deze Croix de Fer, 25 punten pakken en dan is de groene trui definitief van hem en maakt Jasper Philipsen geen kans meer. 122 kilometer nog in deze monsterlijke etappe. Het peloton met de gele trui en Remco Evenepoel volgt op 1,5 minuut van de 15 leiders.
11: Dankjewel, Christophe. De bosbrand rond Bordeaux in het zuidwesten van Frankrijk is nog niet onder controle. Zo'n 140.000 mensen hebben hun woning moeten ontvluchten en al bijna 22.000 hectare natuur is vernield. 7 deelgemeenten zijn ook ontruimd. Bijna 7.000 mensen worden opgevangen in een expohal in Bordeaux. Dat vertelt correspondente Saskia Houtuin die in de expohal is.
13: Ik zie om me heen ook allemaal mensen op veldbedden. Sommige mensen die liggen te slapen na wat toch wel een behoorlijk gebroken nacht moet zijn geweest. We zien ook hier vanuit Bordeaux dat de lucht heel grauw is, heel grijs. Op sommige plekken zelfs een beetje oranje gloed. Dus die bosbrand die woedt nog steeds. Hij lijkt zich sinds afgelopen nacht niet heel erg verder te hebben uitgebreid. Maar hij is ook nog lang niet geblust. Het is hier wel begonnen met regen ongeveer een uur geleden. Maar ja, de grote vraag is natuurlijk ook of dat genoeg gaat zijn om in elk geval deze grote monsterbrand, zoals hier erover wordt gesproken, enigszins te kunnen bedwingen.
11: De Franse premier heeft het leger gevraagd om een militair vliegtuig in te zetten om brandvertragers uit te strooien over het gebied. Ook in Spanje is de grote natuurbrand in de buurt van de hoofdstad Madrid nog niet onder controle. Daar moesten meer dan 60.000 mensen hun huizen verlaten en er is al bijna 25.000 hectare natuurgebied verwoest. Toch vertrekken er nog altijd toeristen naar Madrid. De Vlaamse Lydie de Vis kwam gisteren met het vliegtuig aan voor een studiereis met Franse collega's.
14: Ik ben met de vliegtuig gekomen. Op de beeld van het vliegtuig zag je effectief dat we door de rook zijn gevlogen. De Fransen ook, die zijn met de auto eigenlijk op de wegen door de rook gekomen. In Madrid zelf is er niks aan de hand. Dus buiten de rook die je in het hotel zelf kan vaststellen. Maar het toerisme gaat hier gewoon door.
11: En de Brusselse brandweer staakt al voor de 5e dag op een rij. Vanmorgen zaten de vakbonden en de Brusselse regering opnieuw samen, maar dat leverde geen akkoord op. Momenteel denken de bonden na over enkele voorstellen van de regering. Door de staking is de brandweer onderbemand in Brussel. Er zijn minder interventies met ziekenwagens mogelijk. En ook de noodcentrale 112 werkt maar op halve kracht. Vanmiddag wat stapelwolken. Aan de kust blijft het meestal zonnig en we halen tot 28 graden. Morgen zwaar bewolkt met regen of buien en dan tot 24 graden.
15: M&M.
16: M&M live op Tomorrowland.
17: Tomorrowland, how you feeling out there?
15: Beleef de madness van op de eerste rij.
9: Al meer dan 15 jaar nummer 1 hits leveren en dan je Tomorrowland debuut maken. Je hoort nu de man die dat kan.

wat de reden ook mag zijn dat je niet op Tomorrowland bent vandaag. Het maakt eigenlijk niet uit. Dag 2 van de Madness hier zo en wij zorgen ervoor dat die tot bij jou geraakt. En dat doen we een heel weekend lang vanuit onze studio en vanop de Holy Ground waar Laura rondhuppelt. Zo is Tomorrowland ook een beetje bij jou, waar je ook bent. James Hype, dat was een van die setjes van gisteren waar je echt bij moest zijn. Daar gaan we zo meteen even naartoe. Maar nu eerst Line de Douw met Plankgas.

0: Turn the Tide. Dimitri Vegas die maakte daar een remix van die je veel hoort passeren hier op Tomorrowland. Op de vele stages. Er is vaak discussie over welke stages nu echt de leukste. Maar wanneer een DJ op hun favoriete stage mag spelen, dat is wel echt de max. Dat hoor je straks.
1: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupmeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Didi. Het is tijd voor iets even magisch. Gisteren mocht James Hype op de craziest stage van Tomorrowland draaien. Zo zegt hij het toch zelf. Dat is de Freedom Stage, een soort grote haal, stampvol met lichten. Met 300 vierkante meter aan ledschermen. Een en al spektakel dus. Ik snap dat James Hype daar hyped van wordt. En dit is hoe hij tussen al die zotte visuals klonk.
1: Put your fucking hands up.

0: Last Night a DJ Saved My Life, zou je echt wel kunnen zeggen over James Hype. Op de Freedom Stage gisteren, hoe hij daar stond te springen en zo. Alles aan het geven voor die crowd die daar zo van genoot. En hopelijk jij ook.
1: Dit is M&M.
2: Live op Tomorrowland.
1: The official sound of summer.
0: Ja, wij staan hier dus, hè, 3 dagen, het hele Tomorrowland weekend lang, om te zorgen dat jij niks hoeft te missen van het festival. Ik ben heel benieuwd waar jij aan het luisteren bent, waar jij aan het genieten bent van Tomorrowland. Stuur dat even door.

0: vibes te absorberen, zie ik in de M&M-app Inge uit de Tessenderlo, die stuurt dat ze luistert zalig in het zonnetje, in de Tessenderlo dus, aan hun zwembad, aan het genieten van het weertje. Groetjes, Liam, Pascal en Inge. En een fijn weekend ook nog. Hetzelfde voor jou, Inge. Intussen op de baan, op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten erbij, van Deurne tot de Kennedy-tunnel. En op de E19 richting Brussel, 20 minuten vertragen, van Rumst tot Mechelen-Noord. Daar wordt gewerkt.
1: M&M. The official sound of summer. M&M, live op Tomorrowland. Esther en Wanu.

ook de pop girlies hebben hun plekje op Tomorrowland. Straks na 3 uur kan je de set herbeleven van zo eentje. Bebe Rexha, die er ook is langs geweest. Nu mag je eerst nog genieten van de original pop princess, Britney Spears, met Baby One More Time.

Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

De remix van The Magician. Het enige wat ik hoor als ik deze track te horen krijg, is zet die plaat af. Wel, hij is klaar. Hij is klaar. Het was gisteren even Nederland meets Brazilië in onze studio. The Boys van Criss Cross Amsterdam met Luisa Sonza. En die kregen heel leuk nieuws. Straks meer daarover, maar eerst Sabrina Carpenter. Dit is Manchild.

0: Rihanna in her early, early days, the OG song Pond Replay.
1: Eminem, live op Tomorrowland.
0: Mocht je het gemist hebben, gisteren was het even NL Takeover in onze studio met Criss Cross Amsterdam. En we hadden een kleine verrassing bij voor hen, voor de bros. Want My Oh My is vanaf maandag onze Eminem Big Hit. En daar kwamen ze samen met Luisa Sonza, de zangeres, achter in onze studio bij Laurens. En dat vonden ze precies wel tof.
2: Wauw.
3: Luisa, it's the big hit. It's a big hit on this station.
4: Oh my god.
3: Yeah, so they play it every minute.
2: Yeah. It's super much every
3: That's
2: day
3: cool.
2: because it's our big hit.
3: Oh wow. Oh my
2: the god. Thing we think wow. oh, it's going to play a lot. People are going to like it. People are going to dance on it.
5: Thank you so much.
2: We
5: have chicken welcome. Skin.
0: Je hoort het, we gaan elke minuut My Oh My spelen vanaf maandag, blijkbaar. En daar krijgen ze chicken skin van. En dat na hun dikke set op de Great Library. Die mag jij nu herbeleven.

your fucking hands up.

0: Zalig dit. Als je je afvraagt waar je net beland bent. Dit is Crisscross Amsterdam, die de Great Library aan het plat draaien is. Gebeurde gisteren om 5 uur in de volle zon. En met heel, heel veel goede vibes.
1: Yo, Tomorrowland, I love you guys. Oh my fucking God, you guys are awesome! I got one question, wait. I got one question right now. Ladies and gentlemen, are you ready for Louis Armstrong?

0: have it, baby.
1: Ladies and gentlemen, show some love and appreciation from the front.
2: Brazil is in the house!
1: Make some noise for Luis Alonso!
3: Wat een applaus, wat een liefde!
4: M&M, live.

Ze sloten hun set uiteraard af met My Oh My, Criss Cross Amsterdam. Vanaf maandag dus onze big hit. En in de app komen er tal van berichtjes binnen. Je hebt duidelijk heel hard genoten van die set. Astrid van Steenbergen uit Meerhout. Die stuurt aan het meezingen met de mix van Criss Cross Amsterdam terwijl ik de ramen aan het wassen ben. Rot job, maar leuker met goede muziek. Let's go. Dat is echt waar dit hele weekend om draait. Aiko uit Diependaal, die stuurt ook leuke big hits. Ik kijk er naar uit om hem volgende week meer te horen. En Elias, die was er gisteren zelfs bij in de Great Library. Was een feestje. Heerlie de peerlie. Nog een halve minuut trouwens en dan kan je alles live meevolgen op VRT Max. Er is een livestream van de mainstage vanaf 2 uur. Dus tune in als je ook wil zien wat daar gebeurt.

0: Melina Verbeek.
1: In de Tour is de zwaarste bergrit aan de gang. In de Ronde van Frankrijk rijden de renners op dit moment de voorlaatste rit. En die is pittig met 5600 hoogtemeters. Ze gaat over 3 beklimmingen van buitencategorie en 1 van eerste. Christophe van der Goor, welke schade heeft die koninginrit al toegebracht?
2: Wel, al bij al valt het nog mee hoor. Want in het peloton met daarbij Remco Evenepoel, de tweede in de stand. En de gele rijder Tadej Pogacar. Daar zitten toch nog altijd een 40-tal renners. We zijn aan het klimmen op de tweede belangrijke col van de dag. De Col du Télégraphe, dat is de voorbode van de Col du Galibier. 85 kilometer. Meter nog te fietsen vooraan. Een tiental leiders met daarbij onder meer Sepp Kuss en de bollendrager Richard Carapaz. Het peloton met Evenepoel en Pogacar op 4,5 minuut.
1: Dankjewel Christophe. In het zuidwesten van Frankrijk hebben in totaal al bijna 200.000 mensen hun huis moeten verlaten door de natuurbranden in de Gironde en Landen. De brand is nu op zo'n 30 kilometer van de stad Bordeaux. De steden en dorpen ten westen van de stad worden volop ontruimd. Zo'n 7.000 mensen worden opgevangen in een expohal. Het heeft daar net even geregend in Bordeaux, maar te weinig om effect te hebben, vertelt Hilde Mertens die ter plaatse is.
3: De regen was niet van die aard dat hij meteen het vuur, de vlammen, alle vlammen gaat doven, dat het smeulen ophoudt en zo. Maar ik kan mij voorstellen dat brandweerlui wel heel blij waren met die regen. Wat wel heel duidelijk is, is dat dankzij die regen die doordringende brandlucht wel veel minder is.
1: Er is al minstens 40.000 hectare natuur vernield door de branden. Ook in Spanje is de grote natuurbrand in de buurt van de hoofdstad Madrid nog niet geblust. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud-Info en de luchthaven bevestigt dat. Tijdens de werken in het najaar van 2020 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De landingsbaan zal helemaal vernieuwd worden en er zijn tegelijkertijd ook andere renovaties gepland. En er is vanmorgen opnieuw een drone neergehaald boven Roemenië. Ook gisteren haalde een F-16 daar een drone neer. De wrakstukken daarvan zijn onderzocht en daaruit bleek dat het om een type drone gaat dat Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Ook Polen kreeg al te maken met Russische drones. Vanmiddag wat stapelwolken. Aan de kust blijft het zonnig en we halen tot 28 graden in het centrum. Morgen veel wolken met regen of buien tot 24 graden dan.
4: M&M. M&M live op Tomorrowland.
5: De madness van op de eerste rij.
6: Drum and bass is alive and kicking. Je hoort straks een DJ van bij ons die hier op Tomorrowland zijn grootste productie tot nu toe gaat brengen.

0: Rodrigo, Drop Dead. Tomorrowland. Een van de namen die de drum and bass scene in ons land mee aan het dragen is momenteel. En haar nieuwe hoogte stilt toch wel, is echt wel Andromatic. Niet onlogisch dat hij dan ook 3 keer op de Tomorrowland affiche staat deze editie. Het is al weekend 2, maar het beste moet nog komen. Andromatic, welkom.
1: Merci, wat een intro. Dank u.
0: Ik doe mijn best. Ik doe mijn best. 3 keer op de Holy Grounds dus. Vandaag de laatste, maar wel echt een hoogtepunt voor jou.
1: Yes.
0: Want het is de Freedom Stage. Je wou dat altijd al doen. Je grootste productie tot nu toe, heb je gezegd.
1: Yes.
0: Wat kunnen we daarvan verwachten?
1: We gaan de Ascension AV show daar brengen. Die heb ik de eerste keer gedaan in Antwerp Expo in oktober. En al een paar festivals ook. Maar natuurlijk, geen enkel festival komt in de buurt van wat de productie dat er daar in de Freedom hangt. Daar hangen ook ledpanelen intact die naar omhoog en omlaag, naar links en rechts kunnen gaan. Daar hangt een gigantisch scherm. Dus we kunnen zo eigenlijk echt gewoon full-out gaan. Mm-hmm. Alles wat we willen doen is gewoon mogelijk. Dus we hebben heel lang aan die set gewerkt. We hebben nieuwe visuals gemaakt. Dit is echt gewoon de pinnacle van wat die show kan zijn. Dus heel excited om die te brengen. Ja,
0: ja, amai. Ja, dat is vrij technisch allemaal, ja. Denk ik ook. Krijg je daar extra stress van?
1: Ja, want er is eigenlijk veel meer dat kan mislopen.
0: Joepie!
1: Gewoon plug in de USB en have fun. Maar ja, alles moet, die visuals moeten gelijk lopen. Maar dus, we zijn heel voorbereid. Ik heb een heel capabel team. Dus hout, dat gaat goed komen. Ja.
0: Er is genoeg hout om vast te houden. Ja. Dus dat is al goed. Dat is al goed. Je sprak net ook over je eigen concept, Andromatic Invite, in de Antwerp Expo. Op 30 oktober opnieuw.
1: Yes.
0: Maar wel voor de laatste keer. Je hebt dat al 2 keer full house kunnen doen. 4.500 man aan het dansen telkens.
1: Ja.
0: Wat ga je anders doen, deze allerlaatste editie?
1: Misschien een beetje cliché, maar ja, bigger and better. Hè. We willen nog harder gaan qua productie. Even echt alles uit de kan halen. We willen vooral qua FX ook zien wat kunnen we daar nog bij steken. We zijn nog volop aan het nadenken van wat we kunnen doen. Maar we gaan nog 1 keer een goede lap opgeven daar. Ja.
0: Zeker en vast. Maar dus nu eerst hier Tomorrowland. Een beetje een thuismatch als je kijkt naar welke nationaliteiten hier allemaal rondlopen. Wat betekent dat eigenlijk voor een Belgische DJ om op het grootste EDM-festival in de wereld te kunnen staan, dat ook gewoon hier in eigen land plaatsvindt?
1: Ja, heel veel. Tomorrowland is zo'n een ding waar België voor bekend staat. Ik zeg altijd, als ik in het buitenland ben, echt ver, en ik zeg dat ik van België ben, zeggen ze ofwel Kevin De Bruyne of Tomorrowland. Dat zijn echt die twee dingen. Ik ben zelf ook echt opgegroeid met Tomorrowland te horen. Mijn ouders kochten zo die cd's vroeger in 2012. Ja. En wij luisterden daarna in een auto. Dus dat is echt zoiets iets mythisch bijna. Dus ja, heel dankbaar dat ik hier mag staan.
0: Dat kan ik geloven. En dan straks op die Freedom Stage om 5 uur. Hoe zorg jij ervoor dat je je zenuwen onder controle houdt?
1: Te veel voorbereiden voor mij.
0: Okay.
1: Ik ken echt perfect van buiten wat ik allemaal wil doen. Natuurlijk, als het niet werkt, dan moet je iets anders doen. Maar voor zo'n Freedom AV show weet ik wel wat ik ga doen. Mm. En ja, voor de rest, ik weet niet, rustig ietsje drinken in de Artist Village.
0: Voilà.
1: Even bekomen met vriendin en family en dan komt dat wel goed.
0: Even het gras goed vast te pakken,
1: voilà.
0: Een beetje de lucht inademen hier. En, dan komt hij helemaal goed. Geniet ervan straks op de Freedom Stage, dat is straks om 5 uur. Wij gaan hier eerst een beetje opwarmen met jouw set van vorig weekend op de Great Library.
2: M&M, the official sound of summer. M&M, live on Tomorrowland.

0: Chromatic live. Dat wordt straks heerlijk.
1: M&M.
2: Live op Tomorrowland.
1: Beleef de madness
2: van op de eerste rij.
0: Want je hoort het net, straks draait hij op de Freedom Stage. En dat wordt een zotte, zotte productie met allemaal licht en geluid door elkaar. Prachtig. Check 14 Max, zou ik zeggen. Want de main stage van Tomorrowland is daarop te zien. Live!

0: non-stop. Die hoor je op M&M Hits. Luister de hele dag door naar M&M Hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week...

hoorde het misschien net al, maar die mainstage van Tomorrowland valt te streamen op VRT Max. Vanavond Dimitri Vegas daar en die hoor je nu met Poem Poem. En Metten draait daar ook vanavond en die komt ook langs in onze studio.

0: It's a family affair, Tomorrowland. Ook voor Eminem. Onze Eminem Start DJ-vrienden zijn op verschillende podia te vinden. Magic op The Great Library, Snapback ook. Tola OG op Elixir vorig weekend. En vanavond draait Nina Black daar. Die komt er zo aan met I Don't Know. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten erbij, van Berchem tot de Kennedy-tunnel. Richting Beveren 10 minuten extra, van de Liefkenshoek-tunnel tot de Beveren-tunnel. Dan op de E19 richting Brussel, een kwartier vertragen van Rumst tot Mechelen-Noord, daar wordt gewerkt. Op de binnenring rond Brussel is het bij Sint-Stevens-Woluwe, daar is één rijstrook dicht door een ongeval. 10 minuten vertragen vanaf Zaventem. En op de E40 richting Kust 10 minuten extra van Nevelen tot Aalter.
1: Sound of Summer.
2: Eminem, live op Tomorrowland.
1: Esther en Wanoo.

om 10 uur dus aan de Elixir Stage voor de set van ons Nina Black. Straks gaat Laura even langs bij haar. Dat ga je ergens na 6 uur kunnen horen op je radio. Maar ze is dus nu ook al op pad bij een super wholesome band. De Tomorrowland-gangers is voor zometeen. Nu Mr. Brightside.

0: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
1: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Vertel, wie zit er in je team?
1: Nee, dat zeg ik niet.
0: Nee?
1: Je zot, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopecky.
0: Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
1: Wat, jij gelooft me niet, hè?
2: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
3: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Een dessertje.
4: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
6: Oh, pavlova.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon.

0: As It Was van Harry Styles. What's up Tomorrowland? How
1: y'all feeling out there? M&M, live op Tomorrowland.
0: Tomorrowland is er voor jong en minder jong. Het brengt verschillende generaties samen. Echt waar. Je moet het niet van mij aannemen, maar neem het maar aan van Laura, die het met eigen ogen ziet gebeuren. Laura, bij wie sta je op dit moment?
2: Hallo, dag Esther. Ik sta aan de ingang van de Rave Cave en ik sta bij een hele lieve opa uit Genk. Dag Martin.
3: Goedemiddag.
2: Goedemiddag. We zijn hier met jouw vier kleinkinderen. Lars, Lena, Nele en Sarah. En het is vandaag opa-dag. Wat is opa-dag precies?
3: Ja, opa-dag is één dag per jaar dat ik met de kleinkinderen iets doe, iets speciaals doe, ergens naartoe ga, naar wat zij nog niet, waar ze nog niet geweest zijn, wat ze nog niet meegemaakt hebben. Ja. Dat is eigenlijk de bedoeling.
2: En vandaag is dat op Tomorrowland?
3: Drie of vier of vijf dagen zijn.
2: Oh, het kan ook een weekendje weg zijn.
3: De laatste keer, dat was ook bedoeld als zijn de allerlaatste keer, was vorig jaar. Toen zijn we met z'n allen naar New York geweest.
2: Wat blief. Zeg Lars, wat voor een top-opa hebben jullie? Fantastische opa, toch?
4: Ja, super tof. Ja.
2: En wie zijn idee was het, opa Martijn, om naar Tomorrowland te gaan dit jaar?
3: Tomorrowland, ja, was eigenlijk een ideetje wat ik opgebracht heb. Zouden we toch niet nog een keer een opa-dag doen en naar Tomorrowland gaan? En toen kreeg ik eigenlijk negatieve reacties.
2: Van wie? Van Sarah? Sarah, was jij negatief?
5: Ja, ik weet niet. Het zei me niet onmiddellijk iets. Maar ja, dan hebben we dan toch als verrassing, zonder dat hij het wist, toch tickets gekocht. En dan ben ik verrast op zijn verjaardag.
2: Het hoeveelste kleinkind ben jij en hoe oud ben jij precies, Sarah?
5: Ik ben 20. Ik ben het oudste kleinkind.
2: 20 jaar, oudste kleinkind. En jij dacht nee voor Tomorrowland. Maar opa Martijn van 77 jaar, u dacht meteen ja.
3: Ja, maar zij zei nee. Waarschijnlijk niet omdat zij dat niet leuk vond. Ja. Want tot zij dacht dat dat niks voor mij was.
2: Ja. Maar nu staat u hier met uw t-shirt waarop staat Yesterday Loves Tomorrow. En op de achterkant staan ook de namen van de kleinkinderen en staat ook People of Tomorrow. Wie heeft de t-shirt gemaakt, Sarah?
5: Hij heeft die zelf gemaakt.
2: Dat is niet waar, Martin.
3: Ja, ja. Ik ben duidelijk een Yesterday man. Ja. En dat is duidelijk, dat zijn duidelijk People of Tomorrow. Maar afgekort heb ik daar Yesterday Loves Tomorrow van gemaakt.
2: Oké, de generaties komen samen. Nu snap ik het. Er is over nagedacht.
3: Ja, en aan de achterkant staan natuurlijk wel zes namen, heb je misschien gezien. Dat is omdat er twee nou zijn nog te jong om naar Tomorrowland te komen. Die mogen hier niet binnen.
2: Iets om nog naar uit te kijken dan voor in de toekomst. We hebben net ook de main stage gezien en een algemene indruk van het terrein. Want ja, we gaan nog veel stappen doen vandaag hier samen. Wat vind je er tot nu toe al van?
3: Tot nu toe is het geweldig. Ja. Als het zo blijft, dan gaan we een fijne dag hebben.
2: Denk ik ook. En wat denk je van even de Rave Cave in te gaan zo meteen?
3: Hoe zeg je?
2: Wat denk je van de Rave Cave? Daar achter je is een klein holletje. En daar kunnen we dansen.
3: Daar gaan we zeker ook eens kijken. Hè. Dat moet alles gezien hebben. Hè.
2: Dat denk ik ook. Esther, er komt ook een hele ludieke video van online binnenkort. Die zijn we nu ook aan het maken. Kan je binnenkort checken op de socials van M&M. Daar kan je alles volgen trouwens ook van Tomorrowland. Dus we gaan er een topdag van maken met opa Martijn en alle kleinkinderen. Dus leuk.
0: Ik kan niet wachten om die video te zien. Dat is keigoed. Iets waar ik jou heel blij mee ga kunnen maken, Laura. En ik denk de luisteraars ook.
1: M&M, live op Tomorrowland.
0: Gisteren draaide Hugel op de Crystal Garden. Iets waar jij heel hard naar uitkijkt, toch, Laura?
2: Insane. Ik heb heel de set gezien, echt van op de tweede rij. Ik heb gezweet, ik heb gedanst, ik heb genoten. Het was mijn hoogtepunt van Tomorrowland tot nu toe. Hugel, ik ben zijn grootste fan.
0: Ah, wel, kijk, beter dan dat had ik het niet kunnen aankondigen. We gaan daar nu samen op dansen. Enjoy!
2: Hey!

moment Ugel, die gisteren de Crystal Garden plat speelde. Een set waar Laura, onze Laura Govaerts, heel hard naar uitkeek. De Crystal Garden, dat is trouwens ook echt een ziek vette stage. Crystal and Garden kan je heel letterlijk nemen. Het plafond is helemaal vol met planten. En er zijn zo van die crystals die zo naar beneden lijken te druipen met koele lichten en zo. En tijdens de ondergaande zon heeft Ugel daar het beste van zichzelf gegeven. Was de max.

0: Ik heb zometeen de jongste DJ van Tomorrowland voor jou. Maar eerst een beetje Pommelien Thijs.
1: Dit is M&M.
2: Live op Tomorrowland.
1: The official sound of summer.

0: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
5: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvat voordeel. Nu, veel Elsef shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Kom even bollen. Iedereen moet het weten.
8: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken. En tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
9: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid. Met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
10: Honda, the power of dreams.
11: Een hele goede middag, het is 3:00.
12: VRT Nieuws.
11: Met Melina Verbeek.
13: In de Tour wordt de voorlaatste etappe gereden. In de Ronde van Frankrijk rijden de renners de zwaarste bergrit van deze Tour vandaag. 3 van de 4 beklimmingen zijn al achter de rug. Christophe van der Goor, wie rijdt er voorop?
14: Wel, 4 renners en dat zijn Sepp Kuss, Jai Hindley, Carapaz, de drager van de bollentrui, en een Amerikaanse ploegmaat van Polsexas, Ricky Tello. Die hebben een voorsprong van een 5-tal minuten op een uitgedund peloton waar de gele leider Tadej Pogacar nu zelf op kop begint te rijden. We zitten bijna op de top van de Col du Galibier, het dak van deze Ronde van Frankrijk. Nu afdalen en dan richting de laatste col, de Col de Sarenne / Alpe d'Huez.
13: Dankjewel, Christophe. De luchthaven van Charleroi zal over 2 jaar enkele maanden volledig sluiten voor werken aan de start- en landingsbaan. Dat schrijft de Franstalige krant Sud-Info en de luchthaven bevestigt dat. Tijdens de werken in het najaar van 2028 zullen er geen vluchten van en naar Charleroi zijn. De landingsbaan zal helemaal vernieuwd worden en er zijn tegelijkertijd ook andere renovaties gepland. In het zuidwesten van Frankrijk hebben in totaal al bijna 200.000 mensen hun huis moeten verlaten door de natuurbranden in de departementen Gironde en Lande. De brand is op zo'n 30 kilometer van Bordeaux nu. De gemeenten ten westen van de stad worden volop ontruimd. Zo'n 7000 mensen krijgen opvang in een expohal, vertelt Hilde Mertens vanuit Bordeaux.
15: Al die mensen zijn over die smalle wegen moeten rijden. Die wegen die ook gebruikt worden door de brandweerlui, door de hulpdiensten, de gendarmes, de militairen die versterkingen aanvoeren. Dus dat was daar echt wel aanschuiven. En ja, dan is er ook nog de emotionele impact, de psychologische impact. Psychologen zijn beschikbaar. Mensen hebben misschien wel gezondheid. Problemen, moeten medische ondersteuning krijgen. Dus ze hebben de handen vol hier om de actie te coördineren. Niet alleen op het terrein bij het vuur, maar ook bij de opvang van de mensen.
13: Er is al minstens 40.000 hectare natuur vernield door de bosbrand. Ook in Spanje is de grote natuurbrand in de buurt van de hoofdstad Madrid nog niet geblust. En ook in het noorden van Schotland roept de brandweer buurtbewoners van het Cairngorms National Park op om hun huizen te verlaten. Na 10 dagen is de natuurbrand daar nog altijd niet onder controle. Zo'n 500 brandweerlieden proberen om het vuur te blussen, maar dat is moeilijk door een lange periode van droogte, de felle wind en ook omdat grote delen van het park moeilijk bereikbaar zijn. Bij ons wat stapelwolken, aan de kust nog wat meer zon en tot 28 graden. Morgen veel wolken met regen of buien dan en tot 24 graden.
16: M&M.
17: M&M live op Tomorrowland.
16: De madness van op de eerste rij.
11: Te jong zijn om Tomorrowland te bezoeken, maar er wel al mogen draaien is zot. Straks maak je kennis met de Next Generation Stars.
17: The official sound of summer.
16: The official sound of summer.
17: M&M.

0: Taylor Swift, Cruel Summer. Maar dat is het alles behalve voor de twee jongens die naast me staan. De toekomst van Tomorrowland is in goede handen. Als je meekijkt in de M&M-app, dan zie je dat er twee jonge gasten bij mij zijn komen staan. Noxkind is 11 en Elfigo is 15. En ze zijn allebei DJ's die dit weekend op Tomorrowland spelen. Hoe cool is dat? Ik ga bij jou beginnen, Nox. Welkom in de studio.
1: Ja, zeker.
0: Je hebt daarnet op 11 jaar voor de allereerste keer op Tomorrowland gedraaid. Je bent de allerjongste DJ op het festival. Wauw, hoe was het?
1: Mega vet. Mega vette belevenis. Was eerst een beetje stressvol, maar het ging helemaal perfect.
0: Dat is keigoed, perfect. Daar gaan we voor. Bekende DJ's zoals David Guetta en Tiësto, die hebben jou ook al gespot. Dat zijn eigenlijk jouw collega's nu. Hoe voelt dat?
1: Nou, niet collega's, maar het voelt wel goed dat ze bijvoorbeeld hebben gerepost of op een story.
0: Mm-hmm. Wanneer wist je eigenlijk dat je DJ wou worden?
1: Ja, eigenlijk eerst niet. Maar op mijn 6e is het aan me gevraagd. En toen wou ik gewoon vol gas naar DJ doen.
0: Ja, wauw. Lekker vroeg. Sommige mensen weten op hun 30 nog niet wat ze willen doen. Maar jij wist al op 6, ik word DJ. Dat is goed, dat is sterk. Is dat het allerleukste uit je zomervakantie? Of ga je nog iets anders doen dit overtreft?
1: Ik denk dat het wel het allerleukste is geweest.
0: Ja, ik zou het ook wel weten. Een absoluut hoogtepunt. De Nederlandse Noxkind van 11. Hou hem in de gaten. Nog zo'n jong talent erbij. Dat is de 15-jarige Elfigo. Elfigo, welkom in de studio.
2: Yo.
0: You've done a couple sets here at Tomorrowland.
2: Yes.
0: Last weekend, also this weekend. How did it go so far?
2: Amazing. It was amazing. Like always, you know, Tomorrowland is for me the best festival in the world. Like, everything is perfect for me. So, yeah, it was fucking insane.
0: Yeah, I can imagine. What's it like to play stages like this at 15? Do you still get nervous?
2: Not that much. Before, I was really nervous. But now, like, I get used to it, you know, and it's like interviews. Before, I was really nervous to do it, but now I can do it, so yeah. But it's still really an amazing experience at my age.
0: Alright, ja, blijkbaar is dat dus iets dat allemaal wendt, zelfs al op 15, om op zotte podia te spelen op Tomorrowland. You're basically living the dream life, living in Ibiza, traveling the world with your parents for the music. What else do you still dream of doing?
2: I think my next dream is to maybe like disrupt the music industry.
0: Mm-hmm. Disrupt how?
2: I don't know. We'll see.
0: Okay, that's very exciting. Zijn volgende grote droom is dus om de muziekindustrie helemaal op zijn kop te zetten. En hoe? Ja, dat valt nog te zien. Daarvoor gaan we moeten blijven volgen. Elfigo, I can't wait to see that happen for you,
2: yes.
0: Truly. But first, the Freedom Stage at 4. Your final Tomorrowland set of this weekend. I hope you have so much fun.
2: Thank you so much.
0: Zo jong en al zoveel talent, dat kom je dus ook tegen op Tomorrowland. Opvolging verzekerd voor bijvoorbeeld een Afrojack. Die staat morgen ook op de mainstage hier.

0: Walk in on a Dream van Empire of the Sun. Hier op Tomorrowland is Zweden goed gerepresenteerd. Een van de Swedish House Mafiosi. Daar ga je zo meteen op kunnen dansen.
1: Duik mee onder de lakens met BV's in de podcast Lotte Gaat Diep.
2: Ik mocht weer heel wat toffe gasten ontvangen om te praten over liefde, relaties en seks. Je moet daarmee oppassen met een man hard te maken, want als die hard is, is er geen weg terug, hè.
3: Met onder meer Brechtje Eating en Jano met een J.
4: Making out with someone, het beste wat er is. Dat is zo leuk. Gewoon lip op lip, dat is het leukste wat er is.
1: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte Gaat Diep.
3: Nu op VRT Max.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
6: Joehoe!
7: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
9: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben super solde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Een dessertje.
10: Ja, pavlova met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
12: Oh, pavlova.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon...

0: Sarah die stuurt hey in de M&M-app. Hey terug, je bent op een perfect moment aangesloten.
1: Op Tomorrowland.
0: Het is dag 2 van het tweede weekend Tomorrowland. En we zijn vandaag en morgen nog op post om jou te laten proeven van die Tomorrowland energy. We duiken daar meteen vol een bak terug in met de set van Sebastian Ingrosso. Ken je wel van Swedish House Mafia? Dikke bangers, dus niet vergeten meezingen.

wat je nu hoort is een flashback naar vorige week vrijdag. Naar de mainstage van Tomorrowland. 10 voor 11. Dan begon Sebastian Ingrosso daar te draaien. Hij heeft daar ook een nieuw nummer gebracht. Happiness is so sad met Licky Lee. Dat is nog niet uit. Dat was een exclusieve preview voor het Tomorrowland volk. En uiteraard ook classics. Deze vibe is echt 10 op 10 als je het mij vraagt. Ik ben heel benieuwd waar jij aan het meeluisteren bent naar deze set. Laat maar weten in de M&M app.

0: Sebastian Ingrosso van op de mainstage van Tomorrowland. Luna uit Wortegem-Petegem stuurt dat ze luistert in de auto onderweg naar de zee. Wat gezellig. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten erbij van Berchem tot Antwerpen-Oost. En op de E910 richting Brussel, 10 minuten vertragen van Rumst tot Mechelen-Noord. Daar wordt gewerkt.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week

Vanavond om 5:20 staat Madden op de Tomorrowland Mainstage. Tussen die 6 reuzenhoofden die in dat podium verwerkt zitten. Mijn favoriet is het hoofd dat zo in zijn handpalm zit. Dat is mijn moeite wanneer Tomorrowland gedaan gaat zijn. Zo, die is een beetje sip. Maar daar zijn we lang nog niet. En Madden die komt ook nog even langs voor haar mainstage passage. Dat is voor zometeen. Nu Netsky met Come Alive.

0: Tomorrowland, het is iets gigantisch en tegelijk ook gewoon een gezellig familiefeest soms. Vorig weekend stond Madden op de Great Library. Haar man Dimitri Vegas en hun zoontje London kwamen even mee on stage. Het was een heel cute moment. En straks bestormt ze ook nog de mainstage hier. Ga je live op M&M kunnen horen. Dus ik ben heel benieuwd in welke vibe ze nu zit. Madden, hallo, hallo.
1: Hallo.
0: Eigenlijk, die mainstage van Tomorrowland, dat is helemaal niks nieuw voor jou. Is dat iets dat spannend blijft of ben je nu super chill?
1: Ja, ik weet eigenlijk ook niet hoe het komt, want ik heb het al zoveel gedaan, maar het blijft voor mij toch echt mega stressie. Ik heb echt wel zenuwen, ja.
0: Maar ja, het is elk jaar ziet het er ook kei anders uit. Wat vind je van de... van het design.
1: Ik vind het prachtig. Het is echt zo mooi om te zien. Ik heb het vorig weekend vanaf het Friends Deck gezien toen mijn hubby aan het rijden was. Mm-hmm. Het is echt prachtig gedaan. Echt wel, ja.
0: Ik sta er ook echt van versteld. Mm-hmm. Ik, hoe ze zoiets in elkaar kunnen steken, I don't know. Maar dikke props aan iedereen. Vorig weekend The Great Library voor jou. Dat wordt ook wel eens de tweede mainstage genoemd, omdat dat ook echt mega indrukwekkend is.
1: Absoluut.
0: Hoe was die set voor jou?
1: Ik heb echt ervan genoten. Het was inderdaad een speciale set voor mij, omdat mijn zoontje mee on stage even is gekomen. Dus voor mij echt wel meteen de highlight van mijn career.
0: Wow.
1: Het was echt een emotioneel moment ook. Maar ik vond het zo, zo, zo cool om met hem te kunnen doen. En hij zei vandaag al van, mag ik vandaag niet mee? Oh nee.
0: En komt hij nog eens? Of,
1: Nee. Het is bij vorige week gebleven. Ja.
0: Voilà. De volgende keer moet hij maar zien dat hij zelf kan draaien.
1: Hè? Voilà.
0: Mag die hier ook staan.
1: Voilà.
0: Je hebt je nieuwste track Everytime ook gedraaid. Je zingt daar ook zelf in.
1: Mm-hmm.
0: Betekent dat er een popstar era incoming is? Of hoe mag ik dat zien?
1: Oh ja, ik vind het gewoon kei leuk om van die oude nostalgische nummers uit te brengen met dan een moderne beat. En het dan zelf in te zingen is voor mij nog een extra leuke touch. Ik ben ook opgegroeid met artiesten zoals Britney Spears, Christina Aguilera en noem maar op. Dus ik vind het altijd super leuk om iets met hun muziek te doen. Ja.
0: Right. En straks dan op de mainstage om 5:20. Wat hoop je mee te geven aan the people of tomorrow?
1: Ik voel dat ik geslaagd ben in een set. Als ik de mensen heb kunnen springen, dansen, laten lachen. Gewoon een hele goede tijd bezorgen met heel veel plezier. Ja.
0: Ik ben er zeker van dat dat gaat lukken. En de luisteraars gaan dat hier dus ook kunnen meebeleven. Die goede tijd. 5:20 op de mainstage. Dankjewel Madden om even langs te komen.
1: Met heel veel plezier.
0: We gaan het checken op het scherm hier bij ons.
1: Super.
2: M&M. The official sound of summer. M&M, live op Tomorrowland.

ja, als je niet genoeg kan krijgen van Tomorrowland, zit je hier helemaal goed. We zijn er nog tot middernacht om alles richting jou te sturen wat hier gebeurt. Sarah Mens uit Niel die stuurt in de app van M&M. Wij luisteren vanuit de tuin met hapjes en drankjes. En Seves lekker brubbelen in de jacuzzi. En er is bewijsmateriaal. Ze heeft ook foto's doorgestuurd. En ik moet zeggen, mocht ik niet op Tomorrowland zitten, dan zou ik echt wel heel jaloers zijn. Het ziet er daar zo gezellig uit. Enjoy. Zometeen Henri PNVR die langskomt. Wordt sowieso ook heel gezellig. En we gaan eens zien waar Laura zit. Die gaat even piepen bij M&M Start DJ-winnares Ruby XX.

0: naar in Permo. Nu solden tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket in Permo.
0: Deze zondag extra open. Badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Met Kruidvat ligt de wereld aan je voeten. En het voordeel ook. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Ren dus snel naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
5: Goedemiddag, het is 4 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Met Melina Verbeek.
7: De finish van de voorlaatste toerrit is in zicht. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de slotklim van de koninginnenrit. Het is de voorlaatste rit die in totaal 4 zware beklimmingen telde. Christophe van de Goor, wat gebeurt er op die laatste berg?
8: Wel, we kijken naar 3 leiders. Sepp Kuss, Hindley en Carapaz. Dat zijn de overblijvers van de vlucht van de dag, zeg maar. En dan op 2 minuten het groepje met Remco Evenepoel, Tadej Pogacar en Paul Seixas. Die probeert de 3e plaats van de Mexicaanse ploegmaat van Pogacar, dat is Isaac Del Toro, aan te vallen. Nog 17 kilometer in totaal tot aan de top van Alpe d'Huez. 3 kilometer nog op deze Col de Sarenne.
7: Dankjewel, Christophe. In Bordeaux, in het zuidwesten van Frankrijk, worden zo'n 7000 mensen opgevangen in een grote hal. De natuurbranden in de departementen Gironde en Landes komen dicht bij de stad en meerdere gemeenten ten westen van Bordeaux zijn intussen ontruimd. De mensen worden opgevangen in die expohal en honderden vrijwilligers komen er eten, drinken en spullen brengen. Er is veel solidariteit en de sfeer is er vrij goed, vertelt Hilde Mertens vanuit Bordeaux.
9: Wel, eigenlijk is het hier heel rustig en bij momenten zelfs gezellig. We kwamen een vrouw tegen die zelfs haar schildpad had meegenomen, buren die elkaar in de auto hadden geduwd en rustig naar hier zijn gereden en een spelletje kaart aan het spelen waren. En wat die mensen vooral zeggen is dat ze goed ontvangen zijn. Ze komen niks tekort, ze krijgen eten, ze krijgen drinken. Er wordt naar hen geluisterd. Het enige wat ze niet hebben is informatie over wanneer ze weer naar huis kunnen en wat er ondertussen in hun buurt, waar ze vandaan zijn gekomen, wat daar allemaal gebeurt.
7: In Indonesië liever zijn 11 Europese toeristen die vermist raakten met een motorboot veilig teruggevonden. Er waren ook 2 Belgen aan boord. Ze waren gisterochtend vertrokken vanaf de kust van het eiland Sulawesi. Omdat ze uren later nog altijd niet op hun bestemming waren aangekomen, werd er een reddingsactie opgezet. Alle passagiers zijn in veiligheid gebracht, zegt Buitenlandse Zaken bij ons. En in het zuiden van Oekraïne is een dorp dat bezet wordt door Rusland. Volgens Rusland zouden daar 8 doorgevallen zijn bij een Oekraïnse aanval, onder wie 2 kinderen. Ook aan Oekraïnse kant zijn vandaag 5 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. En intussen heeft Oekraïne met drones onder meer een oliefabriek gebombardeerd diep in Rusland. Zon en stapelwolken. Aan de kust blijft het wat zonniger en tot 28 graden. Morgen krijgen we veel wolken met regen of buien en dan tot 24 graden.
10: M&M.
11: M&M live op Tomorrowland.
10: De madness van op de eerste rij.
5: Je gaat ontdekken wat je krijgt als je de beat van Tomorrowland in de blender gooit met een symfonisch orkest. En Henri Pierre komt af.

0: De man met de breedste smile van heel Tomorrowland. En ver daarbuiten is neergestreken in onze studio. Bakesell in the building. Henri Pierre, hallo.
1: Hallo, hallo, hallo, hallo.
0: Welkom. Welkom, goed met jou.
1: Supergoed. Ik ben zo blij om hier in M&M te zijn. En ook op in Tomorrowland te zijn.
0: Dat is zalig. Ja, je was hier vorig weekend ook al.
1: Ja, op de mainstage op vrijdag.
0: Op de mainstage
1: en de
0: gespeeld.
1: Catering op donderdag.
0: Er is iets speciaals gebeurd tijdens die set op de mainstage. Een huwelijksaanzoek.
1: Ja.
0: Is dat de eerste keer dat dat gebeurt tijdens een set van jou?
1: Nee, niet de eerste keer. Omdat vorig jaar ook. Maar
0: wow.
1: Het is absoluut gek om dat zoals een artiest op zo'n moment te hebben tijdens een set. Het is voor mij super speciaal. En het is de beste gift dat jullie kan aan een artiest doen. Het is dat. Dus het was gek voor mij.
0: Ja, voor mij. Ik kan me inbeelden dat wel echt een bucketlist ding is van een huwelijksaanzoek tijdens mijn set. Check.
1: Dat
0: nu kan afvinken. Zijn er zo andere dingen die je zo nog heel graag zou willen meemaken tijdens dat je aan het draaien bent?
1: Wanneer? Dat ik wil.
0: Tijdens een set. Zo iets anders dat er ook mag gebeuren. Zoals een huwelijksaanzoek.
1: Zoveel dingen, maar om eerlijk te zijn, nu heb ik absoluut geen idee. maar zoveel.
0: Dat is super oké, super oké. Misschien iemand die een salto komt doen of zo. I don't know.
1: Ja, dat had ik. Het was vorig jaar ook, tijdens een festival in september. En iemand in de publiek heeft me gevraagd, kan ik op de stage een salto doen?
0: Oh, wow.
1: Dus ik heb een pose tijdens mijn set gedaan en ik heb gezegd, ja, kom on stage en doe de salto. Maar.
0: Oh nee.
1: Ja, dat is de maar. Hij kan niet een salto doen.
0: Nee!
1: Ja, hij mist.
0: Oh, ja, dus embarrassing een beetje.
1: Iedereen was... Oh, oké. En dus hij vraagt, kan ik een tweede keer proberen?
0: Serieus?
1: Ja, en ik zeg, ja, oké. Go for it. En hij mist een andere keer. Ja, dus dat is mijn salto verhaal. Het is dit kleine man die mist twee salto tijdens één enkel set.
0: Oh, als iemand anders straks een salto wil doen tijdens de set van Niet,
1: niet tijdens mijn set.
0: Iemand die het wel kan?
1: Ja, misschien iemand die het wel
0: dan. Dan mag je je melden. Zeg, vraag je, wat is jouw favoriete stage van heel Tomorrowland?
1: Oh, goeie vraag. Ja, zeker de mainstage. Maar dat is een beetje de gemakkelijker antwoord. Maar voor mij misschien de kleinste stage. Bijvoorbeeld, ik heb vorig jaar ook gespeeld op de JBL stage.
0: Het
1: is een kleine stage na de mainstage.
0: Ja.
1: En er zijn maximum 200 mensen op deze stage. En dat is zo cool. Omdat je hebt geen pressure. En ook, je hebt direct contact met de mensen. Dus voor mij misschien de kleinste stage zijn de beter voor de gevoel en voor de atmosfeer.
0: Ja, zelfs op Tomorrowland kan het klein en intiem en gezellig.
1: Ja, maar de grootste stage, zeker de mainstage, is de beste.
0: Epic.
1: Ja, zeker. Maar soms het is super cool om ook een more intimiste set te doen.
0: Ja, inderdaad. Nu, de M&M-luisteraars, die zijn super fan van jou.
1: Oh.
0: En zeker ook van jouw nieuwe song, Sola. Die zat in Rate the Song.
1: Ja, het was in de song.
0: En die bleef echt hoog scoren. Maar jij zat daar eigenlijk zelf voor een beetje tussen, hè? Want jij bleef 10 op 10.
1: Misschien.
0: In de M&M-app. Had jij geen vertrouwen in de M&M-luisteraars?
1: Ja, ik heb vertrouwen, maar ik heb ook. ik ben ook een M&M-luisteraar. En dus zeker voor mezelf, ik ga voten 1 of 2 keer. Of misschien 3, of misschien 5, of misschien 7 keer.
0: Oeps, wie zal het zeggen? Maar ja, uiteraard draaien we hem hier nu ook lekker vaak. Het is ook een heerlijke zomerse track.
1: Maar ik ben zo blij dat deze nummer is op M&M, omdat het is de eerste keer die ik heb een nieuwe nummer zo strong op de radio, de Nationale Radio. En nu Sola is top 6 in Wallonië, top 20 in Vlaanderen. Dus het is super cool voor mij en dankzij M&M ook. Dank M&M en dank de luisteraars van M&M's die houden van deze nummer. Het is echt een belangrijkste nummer voor mij.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik ben zo blij.
0: Shout-out naar jullie dus, de luisteraars. En straks dus Henri Pierre op The Great Library. Hoeveel zin heb jij daarin?
1: Goeie vraag. Wat ik ben blij ook voor mijn set en voor de library set, het is dat aan een 60 minuut set speel ik meer dan 50 minuten mijn eigen zin en mijn eigen nummer. Dus ja, ik kijk naar het heel veel. En ik ben voor de eerste keer, ik voel klaar om de set te doen.
0: Okay.
1: En ik weet dat het gaat in goede set. En ik weet dat de muziek gaat goed en dat de mensen gaan dansen.
0: Zalig. Geniet daarvan.
1: Dank je wel.
0: Ja, om 5 uur op de Great Library. Dank je wel om langs te komen.
1: Dank je wel.
0: En nu gaan wij even herbeleven hoe dat klonk op de mainstage vorig weekend.

mijn kaken doen pijn van zoveel te lachen. Dat is het Henri Piaver effect. Hij was hier net in de studio, altijd gezellig met hem erbij. En ook op de mainstage van Tomorrowland vorig weekend. En je hoort nu hoe zijn set daar ging. Heer

Ja, toch wel een favorietje. Stola van Henri Pierre. Dit is hoe dat klonk aan de mainstage van Tomorrowland vorig weekend. En over een 40-tal minuutjes draait hij weer, maar dan op de Great Library. En heeft er heel veel zin in, liet hij daarnet weten. Wat jij straks ook nog te horen krijgt, is een Laura die op vrij grote hoogte zit.

0: zegt, the less I know, the better. Maar ik wil toch echt wel alles weten over wat Laura nu aan het uitsteken is, hoor.
1: M&M, live op Tomorrowland.
0: Ja, je weet het of je weet het niet, maar Laura is dus onze eyes and ears on the ground, the holy grounds van Tomorrowland. Maar het ding is, ze is helemaal niet on the ground nu. Ze zit in de lucht en ik wil weten hoe dat komt. Laura, wat doe je?
2: Hallo?
0: Hallo, Laura.
2: Ja, Esther, de verbinding valt een beetje weg omdat we in de lucht hangen. We zitten in het reuzenrad van Tomorrowland. Hoor je mij luid en duidelijk?
0: Ik hoor je soms van je weg, maar tot nu toe, ça va.
2: Ik zit hier gezellig in het reuzenrad. We zijn nu op het hoogste punt, dus we hebben een prachtig uitzicht. En ik kan daarvan genieten samen met M&M Star to DJ-winnaar van vorig jaar, Ruby XX. Hallo.
3: Hi, hi.
2: Jij hebt absoluut geen hoogtevrees.
3: Nee, dat klopt. Ja, ik heb zweefvliegen gedaan, hè, dus...
2: Dat is nog een beetje hoger dan dit. Super cool trouwens. Maar voor zweefvliegen heb je op dit moment geen... Je carrière is gewoon geskyrocket sinds je M&M Start to DJ hebt gewonnen. Je bent nog maar 17 jaar en je hebt net opgetreden op de Elixir Stage. Een prachtig podium met zo'n roosje van boven. Hoe was je set?
3: Was echt super tof, want op die stage staat er ook en dat is zo zot. Als je daar gewoon van die mensen komt, dat is zo tof.
2: Dat is echt heel leuk. Sorry, ik heb ook een beetje kriebels in mijn buik, want we gaan plots naar beneden met het reuzenrad. Het draait hier langs alle kanten. Allee, eigenlijk maar één kant, maar toch vind ik het spannend. Het ding is, je bent nu nog maar 17. Ja, en jouw hoeveelste keer op Tomorrowland is dit al?
3: Mijn hoeveelste keer op Tomorrowland is het? Mijn derde keer. Dus vorig jaar heb ik hier twee keer gedraaid. Heb ik vorig jaar The Gathering mogen openen. Dat was dan de prijs van M&M Start the DJ te winnen. En ik was ook al geboekt in de Rave Cave. En dat was ook echt super tof. En nu dit jaar op de Elixir.
2: Crazy, je bent nog geen 18. En je mag dus overal hier als een echte artiest die je bent in de Artist Village. Maar het ding is, je kan daar super lekkere dingen eten en zo. Maar dat heb je allemaal niet gedaan.
3: Sorry?
2: Wat heb je allemaal daarnet gegeten in de Artist Village?
3: Ik ga heel eerlijk zijn, ik heb daar nog niks gegeten.
2: En waarom is dat?
3: Ik heb gewoon op het terrein een stukje pizza gegeten.
2: Dus al die heerlijke dingen die ze de artiesten aanbieden. Oh my god. Oh sorry, ik heb even weer kriebels in mijn buik. We gaan weer omhoog. We gaan weer omhoog. Dat heb je allemaal niet gegeten. Gewoon een stukje pizza. Ik kan mij niet concentreren. Esther, dit is echt een intens interview op het reuzenrad. Oh wow. Oh my god, sorry. Mijn aandachtspannen gaat echt alle kanten op. Oké, straks ga je nog iets doen, want jouw carrière gaat ook internationaal. Ruby, wat ga je doen?
3: Ik ga nog naar Nederland. Op het festival Weitje Rock.
2: Dat klinkt als iets Hollands. En voor de rest nog iets wat op je planning staat deze zomer?
3: Maanrock. En andere dingen, maar ik kan daar nog niet te veel over prijsgeven.
2: Oh, zoals een echte artiest. Zoals een echte artiest. Oh my god. Ondertussen zien we in de verte de achterkant van de mainstage en die grote draak, dat podium, dat prachtige podium hier op Tomorrowland. En nu hangen we weer stil. Ik ga eigenlijk blij zijn als ik eruit ben, moet ik zeggen. Esther, het is intens, maar ik ben heel blij dat ik het met jou heb mogen meemaken. Ruby XX, ik wens jou nog een fantastische zomer toe en veel plezier straks in Nederland. Hè?
3: Dankjewel, Laura.
2: Nou, doei, zoals ze daar zeggen. Esther, neem jij een boeltje hierover, want ik moet even gaan liggen, denk ik.
0: Ik neem het boeltje over. Laura, veel courage daar in het reuzenrad, maar je bent in goed gezelschap, hoor ik. Dat komt helemaal goed. Straks ga jij hier trouwens ontdekken hoe het klinkt als je aan die beats van Tomorrowland wat klassieke muziek toevoegt.

Desire. Intussen op de weg. Op de Antwerpse ring richting Nederland is bij Antwerpen-Oost de weg vrijgemaakt. Er staat wel nog 20 minuten file vanaf Antwerpen-Zuid. Dan richting Brussel op de E19 10 minuten extra van Runst tot Mechelen-Noord door de werken. En op de E40 zijn bij Merelbeke 2 rijstroken dicht door een ongeval. 25 minuten file vanaf Zwijnaarden. Klassieke muziek op Tomorrowland. Ja, het is een ding. Symphony of Unity die zorgt daarvoor. Een orkel 25 minuten file vanaf Zwijnaarden. Klassieke muziek op Tomorrowland. Ja, het is een ding. Symphony of Unity die zorgt daarvoor. Een orkest dat de dikste Tomorrowland anthems in een klassiek

0: weer van dezelfde twee shows. Voor de mensen die dat nog nooit hebben gezien. Symphony of Unity, hoe ziet zo'n show eruit?
1: Nou, wij zijn een klassiek orkest met ongeveer 50 muzikanten en 10 personen koor. En wij spelen dus electronic dance music in een symfonisch jasje.
0: Wauw. Wow. En hoe zijn jullie zelf bij de Symphony of Unity beland?
2: Ja, het verschilt eigenlijk van muzikant tot muzikant. Maar ik ben uitgenodigd door de dirigent. Kevin Houben.
1: Ik heb auditie gedaan destijds.
2: Oh.
1: Ja.
0: Hoe zag die auditie eruit?
1: Ik mocht inderdaad de filmpjes opnemen en dan insturen. En dan hopen dat je mee mag doen met dit toffe orkest.
0: Nee, en moest je dan ook echt specifiek een EDM-track spelen voor de auditie?
1: Nee, nee, dat niet.
0: Oké. Oh, dat lijkt me wel echt spannend. Jullie hebben ook nog shows in het buitenland hierna. Ik zag Spanje, ik zag Italië op de planning staan. Voelt dat aan als werk of ook een beetje als vakantie?
1: Een goede combinatie.
2: Ja, absoluut.
1: Ja, het is echt wel focus. Het is ook echt serieus waar we mee bezig zijn. Want het publiek verdient gewoon het allerbeste.
0: Uiteraard.
1: Maar om op unieke locaties te spelen. Tenerife en Verona is het in september. Ja, dan...
2: Ja, we kijken er zeker naar uit.
1: Absoluut.
0: Ik kan me inbeelden dat ook wel wat doet om te zien hoe de reactie van het publiek is. Zeker op een plek als Tomorrowland, waar je dat misschien niet verwacht, klassieke muziek. Hoewel jullie ondertussen wel al een vaste waarde zijn geworden.
1: Dank je.
0: Maar toch, wat doet dat met jullie om dat applaus, om die blikken te zien van de mensen in de crowd?
2: Ja, dat is onwezenlijk eigenlijk. Want ik denk dat het grootste verschil is ook tussen klassieke muziek, concerten en dan het symfonisch orkest gelinkt aan de electronic dance music. Publiek is natuurlijk veel vrijer. Dus we voelen ons zeer welkom. We voelen dat het publiek...
1: Je krijgt direct reactie.
2: Absoluut.
1: Ja, dat is gewoon heel tof. Ja. En dat kennen we binnen de klassieke muziek gewoon een stukje minder. Dan wacht men meestal tot het einde met applaus. Mm-hmm. Ja. Nu gaan mensen direct uit hun dak.
2: Publiek is heel dankbaar. En je ziet ook die gevoelens dat mensen...
1: De nodige
2: heel
1: tranen
2: gevoelig.
1: Absoluut. Ja, is, ja, absoluut. Ja.
2: Dus dat is voor ons eigenlijk de grootste compliment. Hè?
0: Heerlijk, het doet wat met de mensen. Dat is prachtig om te zien. Hebben jullie zelf een favoriet Tomorrowland anthem?
2: Voor mij is het dit jaar ons busnummer, Fateless Insomnia. Waarschijnlijk ook omdat het publiek heel actief doet meebewegen, meegenieten. Maar ik geniet ook enorm van ons stuk met de Portugese zangeres,
1: ja,
2: Marta.
1: Ja, absoluut. Ja. We hebben ook naast het orkest ook 3 zangsolisten. Mm-hmm. En die zingen dan ook mee. Ook heel tof.
2: Absoluut.
0: Net, een kleine sneak peek in de setlist van Symphony of Unity. Straks dus 2 keer op de Freedom Stage.
1: Juist.
0: Om 6. En ook een
1: kwart voor 6.
0: Kwart voor 6.
2: Vandaag beginnen we iets eerder.
0: Eerder, oké. En om 9 of kwart voor 9?
2: Nee, 9 uur.
0: Oké, kwart voor 6 en om 9. Daar moet je bij zijn. Heel veel plezier straks on stage.
2: Heel erg bedankt.
0: En we gaan nu al eens luisteren naar hoe dat klinkt. Hoe het vorige week was.
1: Dankjewel. Dank je.
3: M&M. The official sound of summer. M&M, live op Tomorrowland.

gigantisch applaus. En terecht voor Symphony of Unity. Vanavond dus weer op de Freedom Stage hier op Tomorrowland. M&M live.

0: Het doel is dit weekend dus echt om te zorgen dat jij je op Tomorrowland waant. En het lijkt te lukken. Evelien stuurt in de M&M-app weer terug op onze persoonlijke mainstage. Wordt weer meegenieten. Volume een tandje hoger. Jupla. Zie, als ik zo'n dingen lees, dan denk ik, yes, we zijn goed bezig. Dat is zalig. Over die mainstage gesproken, daar staat deze zondag Lost Frequencies. Heeft ook op de Great Library gestaan. Dus het is echt een mix van alles voor hem. En gisteren vertelde hij ook over het verschil tussen die twee stages voor hem.
1: Het grootste verschil voor mij op de Great Library is dat eigenlijk de mensen komen naar de stage om jou te zien. Mm-hmm. Terwijl de mainstage, mensen komen ook naar de mainstage om de mainstage te zien. Dus op de mainstage is het een goede opportuniteit ook misschien om nieuwe fans te krijgen. Het is heel, heel verschillend voor mij qua vibe. Maar ik ben natuurlijk heel fier en blij om op de mainstage te kunnen spelen.
0: Ja, die Great Library is heel, heel populair. Wordt ook wel de tweede mainstage genoemd. Mr. Belt en Weasel, die hebben daar ook gedraaid. En straks ga je horen hoe dat klonk.

Eeuwig de queen van WK-anthems, maar ook van clubschijven. Shakira, Shakira, hips don't lie. Het is weer tijd om jou keihard te doen dansen. Ik hoop dat die hips van jou opgewarmd zijn met Shakira. Voor Mr. Belt en Weasel, twee Nederlanders, die waren hier gisteren op Tomorrowland. En ja, dat was een set waarvan dat ik vind dat jij die niet mag missen. Dus let's

leuk en silly weetje over Mr. Belt en Weasel. Die hun namen... Dat is dus Bart Riem, is Mr. Belt. En Sam van Wees, Weasel. Weasel is dus... Weasel. Ja, zo simpel kan het zijn. Je moet het niet altijd verzoeken. En die twee samen op Tomorrowland. Dat klinkt zo.

0: Het feestje houdt hier niet op, hoor. No worries, girlies taking over, straks bij Laurens. Bibi Rexha, die bracht gisteren een mix van een DJ-set en een pop-act. Klonk super geslaagd. No worries als je het gemist hebt, want je hoort daar straks een stukje van. En we gaan ook naar Metten op de mainstage. Enjoy!
1: Ik sta hier bij Stefanie, ploegleider van de Cycling Queens. Stefanie, klaar voor de Tour de France van?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Vertel, wie zit er in je team?
2: Nee, dat zeg ik niet.
1: Nee?
2: Dus stop, iedereen luistert hier mee. En ik heb een masterplan. Geen Vollering, geen Ferrand Prevot, geen Kopikkie.
1: Ah. Ja, u hoort het, beste luisteraar. Ze laten echt iedereen ploegleider worden.
2: Wat, jij gelooft me niet, hè?
3: Iedereen ploegleider tijdens de Tour met Sporza Wielermanager. Stel nu je team samen in de app van Sporza.
4: Badkamers in elke stijl, voor elk budget, nu met mega solden. X2O Badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
5: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
6: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Deze zondag extra open.
7: Komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort. Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
8: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
9: Goodbye bad hair days. Hello stralend kruidvatvoordeel. Nu, veel Elsef shampoo en conditioner. 3 voor maar €12.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda dealer of op honda.be.
12: Honda, the power of dreams.
13: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
14: Woohoo! De snelste zijn, wat een verschil. Ook online met Fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be.
15: Proximus. Think possible.
16: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
17: promo koken.
18: Een dessertje.
16: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
18: Oh, pavlovit.
16: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
19: Een hele goede middag, het is 5:00.
20: VRT Nieuws.
19: Krijg je van Melina Verbeek.
21: Richard Carapaz wint de voorlaatste toerrit. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van deze ronde van Frankrijk gewonnen. De drager van de bolletjestrui bleef als enige vroege vluchter over. Remco Evenepoel werd tweede en daarmee stelt hij zijn tweede plaats in de eindstand veilig. Christophe van der Goor volgde het voor ons.
22: Wel, Richard Carapaz, de beste klimmer, hè? De strijdlustigste renner. On met 2 ritoverwinningen in 3 dagen tijd ook de heerser in de Alpen. De Olympische kampioen van Tokio 2020 vloog in de finale naar Alpe d'Huez voorbij de Amerikaan Sepp Kuss, die tot 2 maal toe een bocht miste. Gele truidrager Pogacar had alleen maar oog voor zijn jongere ploegmaat Del Toro en bleef vaderlijk aan de zijde van de Mexicaan om diens 3e plaats in de stand veilig te stellen. En Remco Evenepoel dan wel. Hij bleef iets te lang bij dat duo hangen, maar finishte toch nog knap als 2e. Mis hij vroeger in actie was geschoten, had Evenepoel misschien de rit nog kunnen winnen. Maar onze landgenoot staat morgen wel knap naast Pogacar op het podium in Parijs.
21: Dankjewel Christophe. En de slotrit van morgen in de Tour wordt ingekort. Door de bosbranden in Frankrijk zijn er minder politieagenten beschikbaar om die rit te begeleiden. De aanloop naar Parijs wordt geschrapt. De renners zullen dus meteen rondjes rijden op de Champs-Élysées. De drievoudige beklimming van Montmartre blijft wel. Frankrijk zet vanaf vanavond nog eens 500 militairen extra in de strijd tegen de natuurbranden in het zuidwesten. Er waren al 1000 militairen die hielpen bij het evacueren van inwoners uit de regio. In de stad Bordeaux worden nu zo'n 7000 mensen opgevangen in een grote hal. De solidariteit is er groot, zegt Hilde Mertens vanuit Bordeaux.
23: Hier is het een komen en gaan van auto's, karren rijden hier rond. Mensen komen hier allerhande spullen geven. Want wie geen vrienden of familie heeft, of wie niet in een hotel wou slapen of zo, ja, die kunnen kunnen hier eigenlijk terecht in die grote expohal. En wat daar opvalt als je met die mensen spreekt, ze vinden dat ze onwaarschijnlijk goed en warm ontvangen worden.
21: Ook in Spanje is de grote natuurbrand in de buurt van de hoofdstad Madrid nog niet onder controle. En in India en Azië zijn de massale studentenprotesten voorbij nadat de minister van Onderwijs daar is opgestapt. De betogers zijn kwaad over corruptie bij het toelatingsexamen, waardoor dat opnieuw moest gebeuren. En sommige studenten stapten uit wanhoop uit het leven. De opluchting over het ontslag van de minister is groot, vertelt correspondent Davy Boerema.
0: Mensen die zeiden van, dit is echt iets wat wij niet voor mogelijk hadden gehouden toen we begonnen aan deze protesten. De sfeer zat er al goed in en ja, dan uiteindelijk bereiken ze dit. Wat echt heel bijzonder is, want het is nog nooit eerder voorgekomen dat op deze manier een minister moest aftreden. Dus dat hebben zij wel bereikt met deze beweging.
21: Als je zelf vragen hebt over zelfdoding, kan je terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. Vanavond en vannacht meestal licht bewolkt en tot 19 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met af en toe regen of buien. En tot 24 graden dan.
17: M&M.
18: M&M live op Tomorrowland.
20: Tomorrowland, how you feeling out there?
24: Beleef de madness van op de eerste rij.
25: Laurens Luijten.
26: Ik dacht, na die eerste echte festivalavond gaan er wat wallen op het terrein zijn. Nee, iedereen was echt ready to go. En wij ook. En jij hopelijk ook.
27: The official sound of summer.

op Ibiza, hoor. Beetje strand, cocktailtje bij de hand. Hier is geen strand, maar wel heel veel gras.

heb ook het gevoel dat het warmer is vandaag op die Holy Ground. Daarnet zag ik Metten. Die had een totaal andere outfit dan vorig weekend aan. Vorig weekend droeg ze nog een lange vest eigenlijk, die bijna tot op de grond ging. Deze week ging ze door een korte top. En ik zei, amai, dat verschilt heel hard. Waarop ze wel echt zei van, ja maar Laurens, het weer is echt totaal verschillend. Een andere vibe, maar iedereen is wel zeer show. Net zoals vorig weekend was het ook, ook al waren de temperaturen toen een klein beetje minder. Dit uur kom je te weten hoe gisteren het weer klonk op de main stage. We nemen je dit uur zelfs nog twee keer mee naar daar.

Die Adore You van Hugel Topic. En dat was echt gisteren genieten daar aan de Crystal Garden. Daar stond hij te draaien. En het was echt op het moment van de dag dat het nog begon met een beetje zonsondergang. Om dan helemaal richting de schemering en dan het donker te gaan. En ik heb mensen gehoord die daarbij stonden. Die zeiden, het is alsof het ervoor gedaan was. Het klopte helemaal. En ik zeg, ik heb mensen gehoord die daarbij stonden. Dat waren er niet veel van de mensen die ik ken. Want het was helemaal vol.

super hard aanwezig, want hij released de ene song na de andere en het zijn allemaal bommetjes. Merugel hoor je straks hier ook op M&M. Dus we gaan eens even terugblikken naar die set vanuit The Crystal Garden. M&M. The official sound of summer.

0: kan nog van haar stemmen op de VRT Zomerhit. I Love to Be in Love van Judith. We zitten hier nog een gezellige twee dagen, hè, want morgen sluit het festival af, dat weet je al. Dat gaat met groot vuurwerk zijn. En de ene klepper na de andere, maar dat is Tomorrowland. Het zijn allemaal kleppers die hier optreden. Elk podium is gevuld van de grond tot de nok met alleen maar zalige artiesten. Gisteren op die mainstage stond daar zo iemand. Je kent hem van Swedish House Mafia ook. Ik heb het over Steve Angello. Heeft ook heel wat alleen gemaakt. Hij heeft zo Tell Me Why in de Supermode versie heeft hij bijvoorbeeld gemaakt. Show Me Love met Layback Luke heeft hij ook nog eens een keertje op de kaart gezet. En gisteren heeft hij daar de ene hit na de andere gespeeld op die mainstage. Hij heeft zelfs op zijn stories, op zijn Instagram zelfs een bedankje gezet, waar dat hij zegt van, amai, thank you for the energy of this evening. En dan denk je, ja, maar heb jij die energie gegeven? Heeft dat publiek die energie gegeven? En het is de combinatie, het is vooral de muziekkeuze dat hij heeft, die Steve Angello, waardoor dat heel het publiek opgezweept wordt en dat die extra energie als een troetelbeertje naar hem stralen. En hoe dat kwam dat die energie daar was, dat hoor je nu hier op M&M.
1: The official sound of summer. M&M live on Tomorrowland. M&M.
2: Tomorrowland. You know what time it is. Let me see those hands right now. Are we ready?

0: Deze zalige vibes, dat krijg je van Steve Angello, die gisteren op de mainstage van Tomorrowland stond.
1: Are you ready? I need your energy right now.
0: En hij zegt het natuurlijk ook, hè? I need your energy. En het publiek geeft dat.

0: Dat waren de twee nummers dat ik niet samen had verwacht. Midnight City samen met Sweet Disposition. En dan krijg je van Steve Angello. Je kent hem ook als ex-lid eigenlijk van Swedish House Mafia. Maar hij, pas op, hij doet er nog soms wat dingen mee samen, hoor. Zijn we altijd dikke vrienden. En jij bent ook onze dikke vriend. En daarom geven wij jou vandaag weer al Media Experience van Tomorrowland.
1: Dit is M&M.
2: Live op Tomorrowland.

0: Dit is echt goed gaan. Dit was gisteren wat je hoorde als je aan de mainstage van Tomorrowland stond. Want daar was Steve Angello echt aan het knallen. Het leuke is ook gewoon, het zijn goede beats en je kan lekker meezingen. En dan toch nog even kijken, want ook op deze zaterdag is er een klein beetje verkeer. Op D40 richting Brussel is bij Merelbeke één rijstrook dicht door een ongeval. Er staat 15 minuten file vanaf Zwijnaarden.
1: Sound of Summer.
2: M&M, live op Tomorrowland.
1: Laurens Luiten.

0: Dit is altijd zo schoon, hè. Paul en Frits Kalkbrenner met Sky and Sand. En zo dit stuk doen we altijd een klein beetje denken aan de Freedom Stage.
1: M&M, live op Tomorrowland.
0: Want in die Freedom Stage doen ze eigenlijk ook altijd van die speciale concerten. Het is echt een grote schuur dat ze daar neerzetten voor een paar weken. En het is echt, je zit daar in een andere wereld. Het is helemaal donker, het is een speciale lichtshow. Het is ongelooflijk. Daar straks kon je bij SNL horen dat daar ook een symfonisch orkest vandaag gespeeld heeft. En die gaan dat nog eens doen. Om 5:50 staan ze er nog een keertje met echt al hun instrumenten erbij. Die dirigent die er ook nog eens een keertje bij zit. Echt zalig om te horen hoe dat dan klinkt en zo. En wat die vooral doen met al die Tomorrowland anthems dat ze naar voren brengen. En over die Freedom trouwens gesproken, daar was gisteren een keigoed concert en ik was daar een klein beetje van overdonderd. Het echt al hun instrumenten erbij, die dirigent die er ook nog eens een keertje bij zit. Echt zalig om te horen hoe dat dan klinkt en zo. En wat die vooral doen met al die Tomorrowland anthems dat ze naar voren brengen. En over die Freedom trouwens gesproken, daar was gisteren een keigoed concert en ik was daar een klein beetje van overdonderd. Ik dacht, wat gaat die Bibi Rexha hier eigenlijk doen

0: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben Supersolde. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
1: Gepland rondreis? Of spontane roadtrip? Hoe je deze zomer ook reist, Touring is er voor jou. Om je bij te staan en te ondersteunen. Touring. Ga gerust op weg.
2: M&M Live.
3: Genieten van een zalige show hier op Tomorrowland. Het was ongezien. Mijn mond die viel open en je gaat nu horen waarom.
4: M&M. Live op Tomorrowland.

Het was nog eens met een hele show erbij van allemaal dansers. Het concert van BBRX aan de Freedom Stage hier op Tomorrowland. En je gaat te merken, het is echt een grote mashup van alles en nog.

0: Je hoort echt, hè, hoe hard dat iedereen mee is. Zelfs Nico Gorrebeek uit Zwijndrecht zegt nu nog in de app: lekker knallen, hier speakers op volle bak. En hier komt hij dan, hè.
1: M&M.
2: Live op Tomorrowland.

0: Je luisterde naar Bebe Rexha in de Freedom Stage gisteren. Die heeft daar echt alles op zijn kop gezet. Het was vooral heerlijk om te zien, maar vooral ook nu om te horen. Zometeen DJ-licious.
1: In Antwerpen of Amalfi, Blankenbergen of Bordeaux. Parkeren gaat overal even vlot met EasyPark op je smartphone. De app met de grootste parkeerdekking van België. En beschikbaar in meer dan 20 landen en 4000 steden in heel Europa. Op reis in binnen- of buitenland? Parkeren doe je met EasyPark. Download de app en parkeer als een local in België en ver daarbuiten.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijp je aan. Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 4 dagen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy.
4: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan min 30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Martijn Solveig. Echt classic natuurlijk, deze Intoxicated.
1: M&M, live op Tomorrowland.
0: Wat als jij niet meer hier op die holy ground of Tomorrowland bent? Eigenlijk niet zo erg. Waarom niet? Omdat je het wel nog altijd kan beleven. Je kan nog altijd Tomorrowland in je huis brengen. En dat doe je door naar VRT Max te gaan en daar te gaan kijken naar bijvoorbeeld de mainstage. Je kan dat helemaal gaan zien. En dat zo gewoon op je groot scherm zitten, daar een beetje te dicht tegen gaan staan, zodat je precies echt mee op de front row bent. En als dat niet kan, dan is er ook geen probleem, want dan beleef je het gewoon hier. We gaan nu live naar Metten, Anouk Maton, die daar echt staat te knallen. Ze staat daar met een grote glimlach op haar gezicht, haar mooie, wapperende, blonde haren en vooral een handje dat af en toe mee de beat klopt. Ik moest even nadenken over hoe dat het juist noemt. En ik zie vooral dat het publiek heel goed aan het gaan is. Hoe dat klinkt, dat hoor je hier.

0: Blij dat we dat nog even kunnen meepikken hebben. Amai, de bongosong met Beauty and the Beat. Dit was Metten op de main stage van Tomorrowland.
1: Vanavond op VRT1.
2: Zeg maar, om influencer te zijn, dat ik je nog niet veel op je gsm bezig gezien, hè.
3: Het liefst van al zonder telefoon weg.
2: Ah ja.
1: Op VRT1 klikt het tussen Wim en Elodie Gabias in de Columbus. Op VRT Canvas begint de sfeervolle Australische misdaadreeks Mystery Road Origin. Of op VRT Max kan je kijken naar Kate Winslet in de dramafilm Ammonite. Veel kijkplezier.
0: Een hele goeie avond, het is 6 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Krijg je van Melina Verbeek.
4: De staking bij de Brusselse brandweer lijkt voorbij. De vakbonden bij de Brusselse brandweer hebben een voorlopig akkoord bereikt met de Brusselse regering. Maar volgens de Socialistische Vakbond moeten de teksten wel nog aangepast worden en is er nog geen definitief akkoord. De vakbonden staakten 5 dagen op een rij tegen het tekort aan personeel en financiële middelen. Volgens de eerste informatie zou er meer geld komen om meer personeel aan te werven. De grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux in Frankrijk en die in Spanje in de buurt van Madrid zijn nog niet onder controle. Frankrijk zet vanaf vanavond nog eens 500 militairen extra in de strijd tegen die bosbranden. Een kort verblijf in de buurt van natuurbranden kan al tot klachten leiden, zoals ademhalingsproblemen en luchtweginfecties. Maar dat is niet het enige, zegt milieuepidemioloog Tim Navrot van de Universiteit Hasselt.
5: Die deeltjes zijn zo klein dat ze ook onmiddellijk in de bloedbaan terechtkomen en kunnen daardoor tal van andere aandoeningen verergeren. Triggeren, waaronder ook hart- en vaatziekten en ook bijvoorbeeld migraine. Dus een kortstondige hoge piekblootstelling is aangetoond met bosbranden dat het risico op sterfte voor luchtwegaandoeningen met 10% stijgt en hartfalen met 20%.
4: In de buurt van de Duitse stad Bremen is een vliegtuigje neergestort op het dak van een huis. Zeker 1 inzittende is daarbij om het leven gekomen. De andere inzittende is nog vermist. Het gezin dat in het huis woont was op het moment van het ongeluk niet thuis. De oorzaak van de crash is nog niet bekend. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de koninginnenrit van deze ronde van Frankrijk gewonnen. Een zware bergetappe was dat. Het is een tweede ritzege in deze tour. De drager van de bolletjestrui bleef als enige vroege vluchter over. Remco Evenepoel werd tweede vandaag en daarmee stelt hij ook zijn tweede plaats in de eindstand veilig. Hij is blij en ontgoocheld tegelijkertijd.
6: Super tevreden sowieso. Maar goed, met winnaarsmentaliteit is er een klein beetje ontgoocheling misschien nu voor de etappe. Maar ja, binnen een half uur zal het wel bezinken en... Ja, tweede. Dat is prachtig. Het was heel hard om op dit niveau te komen, maar met alle nodige geduld en alle nodige werk achter de schermen is het toch gelukt. Dus super tevreden daarmee en ook gewoon ja, maar een bewijs dat het ongeloof in mij toch weer onterecht is.
4: Tadej Pogacar blijft leider. En de slotrit van morgen in de Tour wordt trouwens ingekort. Door de bosbranden in Frankrijk zijn er minder politieagenten beschikbaar om die rit te begeleiden. De aanloop naar Parijs wordt geschrapt. De renners zullen dus meteen rondjes rijden op de Champs-Élysées. De drievoudige beklimming van Montmartre blijft wel. En wereldkampioen Formule 1 Lando Norris start morgen van op de polepositie voor de grote prijs van Hongarije. De Brit was tijdens de kwalificatie sneller dan Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Het is de eerste keer dit seizoen dat Norris van op de pole mag vertrekken. Vanavond en vannacht meestal licht bewolkt en tot 19 graden. Morgen meestal zwaar bewolkt met af en toe regen of buien. En dan halen we tot 24 graden.
1: M&M
7: live op Tomorrowland.
1: De madness van op de eerste rij.
0: Het is een zeer speciale dag voor Tomorrowland. Waarom? Omdat er een unicum

0: Miracle van Calvin Harris en Ellie Goulding.
1: M&M, live op Tomorrowland.
0: En dat was toch wel even schrikken. Vooral nog een keertje dat er een beetje mee geconfronteerd wordt dat dit het allereerste jaar is dat Calvin Harris op de line-up van Tomorrowland staat. Het is een man die de ene zomerhit na de andere heeft gemaakt en ja, gewoon nog nooit eigenlijk tot hier is gekomen om hier een set echt te spelen. Sowieso al keiveel weer klonken natuurlijk op Tomorrowland, want ja, die hits die worden natuurlijk ook gespeeld. Vorig weekend mocht hij Tomorrowland afsluiten op deze zondagavond. Deze week doet hij dat niet, maar draait hij wel voor de allereerste keer op zaterdagavond. Dat is een beetje de première voor hem dan. Want dat is toch weer helemaal anders. De zaterdag is de zondag niet en de zondag is de zaterdag niet. Vrijdag, zaterdag, zondag, ze hebben elk hun eigen karakter. En daarom is het goed als je dat zo een volledig weekend kan meemaken, Tomorrowland. Zometeen gaan we dansen op Offenbach, A Swedish House Mafia.
1: M&M.
2: Live op Tomorrowland.

0: in deze Overdrive. Zo wil Overdrive zingen en toch nog altijd niet overdrijven. Er zijn hier weer een paar mensen die niet weten wat ze gaan meemaken. Ze hebben aan Laura Govaert een bepaald ticketje gegeven. En daar denk je bij, hadden we dit wel moeten doen?
1: Oh, Laurens Luiten.
0: Ik weet niet dat ik dit ga vertrouwen. Ik vertrouw dit niet.
1: Jawel, want ik ben in het goede gezelschap van M&M Star 2 DJ. Winnaar in ons hart, Nina Black. Dag Nina. Hallo. Wat gaan wij doen? Of wat zijn wij hier aan het doen op Tomorrowland?
2: Wij zijn cocktails aan het testen.
1: Ja, inderdaad. Want we zijn hier in de Lost in Thaislation. Het is eigenlijk een soort van opwarmertje voor Tomorrowland Thailand dat eraan komt. We gaan Thaise cocktails proeven van een lieve Thaise vrouw. Die dus ook in Thailand... Wacht, want we hebben een hele uitleg gekregen. En ik ga het proberen te recapituleren. In Thailand heeft die vrouw een bar, een cocktailbar. En ze hebben die hier helemaal nagemaakt. En wat staat er allemaal voor onze snoet, Nina Black?
2: We gaan beginnen met een blijkbaar heel spicy cocktail. We gaan zometeen live een taste test doen. Maar we krijgen er ook gerechtjes bij. Het gerechtje is fris en zoet om het een beetje, ja, toch wel te counteren.
1: Voilà. Balans is belangrijk in het leven. En vooral op Tomorrowland.
2: Dat is waar. En dan hebben we eigenlijk nog een extra cocktail gekregen. En jij mag uitleggen, Laura, wat daarin zit.
1: Dat is een mango sticky rice cocktail. En dat is met een espuma. En als het met een espuma is, dan weet je automatisch dat het goed is. We hebben nog niks gedronken, hoor. Maar we gaan er wel gewoon in vliegen. Ik denk dat we best beginnen, om een of andere reden, met de spicy cocktail. Dat is de Thaise variant op een Bloody Mary, is mij verteld. Nina, gaan we er gewoon in vliegen?
2: Ja.
1: Oké, kom. We gaan...
2: Amai, zeg, dat weegt.
0: Maar, wacht even. Hè. Ja, Nina Black moet draaien om 10 uur op de Elixir Stage.
1: Ja, ik kijk even op de klok. Het is kwart over zes. We gaan dat nog halen, hè, Nina.
0: Ja, jij gaat dat halen. Maar ga Nina die knoppen

0: koeien te staan? Dat vraag ik mezelf af.
1: Gaat dat nog lukken voor jou om te draaien na een cocktail, na twee cocktailtjes ervan nog?
2: Zeker.
1: Okay. Laurens, mogen we klinken? Hebben we uw zegen?
0: Allee, doe maar.
1: Allee, kom. Klinken. Oeh, amai, dat was nog wel eens te knet. Ja,
2: stel. Amai. Oeh, amai, dat is wel niet geloof.
1: Dat is spicy, maar lekker.
2: Ik zie ook dat daar een hele grote fles Tabasco staat.
1: Amai, nu zie ik die fles ook. Oei, amai, maar ik vind wel, ja, het is goed. Het is ook met een limoentje en met nog iets knapperiger in. Bloody Mary, maar beter dan een Bloody Mary, vind ik.
2: Ja, ik moet wel zeggen, de balans zit goed.
1: De balans zit goed, maar het is toch wel een beetje knetterig in de mond van de spice. Oeh, zeg maar, Nina, mag ik ook eens vragen, hoe is het voor de rest?
2: Heel goed. En eigenlijk, sinds we hier zitten, nog beter.
1: Ja, maar je hebt toch al een zotte zomer. Wat zijn jouw hoogtepunten al geweest deze zomer? Ik wil het gewoon even weten, hè? Want ja, Eminem start to DJ, zieke DJ-carrière. Maar tussen de cocktails door, wat is er allemaal aan het gebeuren in jouw leven?
2: Heel veel toffe festivals. Mijn hoogtepunt was tot nu toe wel Rock Werchter. Ik zou zeggen Tomorrowland, maar ik moet hier nog draaien. Dus na vanavond zal ik waarschijnlijk zeggen Tomorrowland. Maar ik heb heel toffe dingen op de planning. Ja, het is zo'n leuke, ook een zomer die in balans is voor mij.
1: Wat is het woord van de dag precies?
2: Ja, maar ik vind dat wel heel belangrijk. Ja. Balans tussen de boekingen. En,
1: af en toe jouw katten aaien thuis.
2: Ja, klopt. Mijn katten. Ik heb tussen mijn boekingen door wel heel veel tijd voor mijn katten nu. En dat vind ik wel heel belangrijk.
1: En jouw katten zorgen voor de balans. Zie. En zo is alles rond, Laurens. Ik denk, zullen we ineens even... We gaan de Sticky Rice Mango cocktail proeven. Nummer 2, Nina's school. Even snel. Dat is zoet. Oh, dat is goed. Laurens, we gaan hier gewoon nog een beetje genieten. Ik ga dat nu overlaten om nog wat plaatjes te spelen. Gaat dat lukken daar?
0: Dank je. Ja, mijn balans zit ook heel goed op dit moment. En ik ben ook heel blij dat ik Nina nog eens gehoord heb, want dan is de balans ook weer terug een beetje in die richting.
1: Voilà.
0: Dus komt allemaal goed. Zeg geniet ervan, hè. En,
1: dat zal er zeker niet aan ontbreken.
0: Drink er eentje voor mij ook, hè.
1: Doen we. Salukes. One last time to put your hands up in the sky tonight.
3: Dit is M&M. Live op 2.

Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Zometeen komt de man langs die drum and bass in België mee op zijn hoogtepunt echt houdt. Hij is mega sympathiek, ik ben zo blij dat hij eraan komt. En heel benieuwd hoe dat hij vanavond gaat knallen op de Library Stage. Want die sluit dat helemaal af.

0: Dat is zo eentje waar je altijd blij van wordt. Eric Prydz en Piano.
1: Tomorrowland.
0: Op een of andere manier blijft het wel altijd een beetje een eer. Als je een podium mag afsluiten, dan sta je daar echt, ja, gewoon als dat bomvol staat. En dan krijg je ook nog eens een keertje de titel headliner. En vanavond op de Library Stage is dat... Hallo Netska!
2: Hey, goedemiddag.
0: Je staat daar vanavond, hè?
2: Ja.
0: Heb je er zin in?
2: Absoluut. Ik ben even aan het denken. Ik denk dat het de derde keer is dat we daar mogen staan.
0: Op dit echt?
2: Spot. Echt geweldig, ja. Het is mijn favoriete stage eigenlijk om
0: allemaal te staan. Het is daar natuurlijk ook... Het wordt gehost door Lost Frequencies and Friends.
2: Ja.
0: Hè? Ben je dan nog verrast als je die vraag eigenlijk krijgt om dat te doen?
2: Ja, uiteraard, ja. Ik ben mijn vrouw vereerd en super blij dat we er mogen staan met artiesten zoals Lost Frequencies, maar ook Who's Playing After Lost Frequencies.
0: Ik heb dat hier allemaal staan. Gorgon City speelt voor jou, daarvoor Lost Frequencies, Sonny Faldera daarvoor, Wilkinson. Chris Lorenzo is nu bezig. Dus,
2: oh, nice.
0: En Henri Pierre heeft er dan ook nog gestaan. Dus het is eigenlijk wel een goede clubje, hè?
2: Het zou wel.
0: Is dat, een andere manier door die friends? Geeft dat een andere vibe of zo onder jullie, die stage?
2: Goh, ja. En je hebt soms wel van die takeovers met een friends van een artiest op andere podia, waar je eigenlijk een soort gelijke sfeer hebt, maar het hele unieke eigenlijk aan deze stage is dat je een podium hebt op het podium, dus achter de DJ.
0: Ah, ja.
2: En daar staat er 100, 150, soms 200 man op. inclusief voetballers en we staan allemaal vorig jaar echt, iedereen stond erop. En dat maakt het echt wel een heel familie gebeuren. Zo. Dat maakt het heel fijn daar.
0: Ik hoor altijd van iedereen dat hier eigenlijk een groot familiefeest voor artiesten is.
2: Ah ja, absoluut.
0: Anouk Maton zegt altijd het kerstfeest van het jaar in de zomer. Dus zo voelt het echt. Ik hoor het van iedereen, dus dat is superleuk. Je hebt natuurlijk ook, je hebt dan die stage daarachter, maar je hebt ook gewoon de Artist Village, waar je dan iedereen eerst een beetje tegenkomt.
2: Ja.
0: Is dat dan vooral echt een hallo, oh, hier zijn we weer? Of is dat echt networken? Want dat wordt daar ook gedaan natuurlijk.
2: Absoluut, ja. Ja, je ziet het een beetje. Sommige DJ's, zeker zo op de zaterdag en de zondag, die hebben een druk weekend achter de boeg. Ik zag net John Summit en die was echt duidelijk even alleen aan het zitten. Ik wou er naartoe gaan, maar ik dacht, ik kan hem even met rust pakken. maar je hebt inderdaad heel veel mensen die aan het networken zijn. En ook veel mensen rond de artiest. Heel veel showdesigners van Alok bijvoorbeeld. Het hele team zit er constant te babbelen met andere LD's en VJ's. En dat maakt het heel interessant.
0: Ik denk dat er heel hard wordt nagedacht van wie mag er mee als crew bij die artiest. Om zo, wie ga ik het gunnen dat hij ook een beetje kan networken.
2: Dat
0: is mega interessant natuurlijk. Ik denk ook wel, je kent hier veel volk. Je wordt ook vader in september.
2: Klopt, hè? Ja.
0: Is dan nu vooral de vraag, hey, hoe is het? Ben je klaar voor straks? Of is de vraag vooral, en hoe gaat het met de toekomstige vader?
2: Ja,
0: tips en zo, of hoe zit dat?
2: We krijgen heel veel tips. Die zijn wildly different van verschillende mensen. Ik krijg er allemaal andere verhalen te horen. Maar het is wel heel fijn. Iedereen is echt proficiat constant. We zijn uiteraard heel enthousiast. Het is nu wel even focussen op Tomorrowland dit weekend.
0: Ja.
2: Vanaf maandag is het terug... Mommy en daddy brain, maar nu even Tomorrowland.
0: Doet dat wat in je hoofd? Kan je die focus wel goed houden?
2: Ik denk, evolutionair gezien, dat dat wel iets met je doet natuurlijk. En dat je dat wel aanvoelt. Voor een vader misschien net iets later. Maar ik voel het zeker al wel. Ik word helemaal zot als ik zo de kinderkleren vastpak. En inbeeld dat er een kindje gaat inzitten. Dan maakt het wel heel echt zo. Ja.
0: Oké, dus we houden de focus vanavond op de Great Library die je gaat afsluiten. Het gaat knallen. Het is zaterdagavond. Het is helemaal in het midden.
2: Ja.
0: Mensen gaan denken, oh ja, we zijn er. Want het is die zaterdag. Ze zitten er helemaal in. Misschien moesten ze er gisteren nog een beetje inkomen. Ik weet het niet. Maar die zaterdag voelt altijd aan alsof dat de mensen extra show zijn.
2: Ja. En ik ben blij dat het niet zo warm is ook zo. Dat mensen niet uitgeput zijn op het einde van de dag. Het is echt de perfecte conditie eigenlijk.
0: Het gaat goed zijn.
2: Ja, top.
0: Je gaat daar een schitterende spot hebben. heel veel plezier straks.
2: Dank je.
0: En zal ik je toch nog eens zeggen, proficiat, hè.
2: Dank je. Nou ja, merci.
1: M&M, live op Tomorrowland.
0: En we luisteren nu naar Netsky die vorige week in de Freedom Stage stond. En daar bracht hij plots dit.
3: And if you guys know the lyrics to this one, I want to hear you sing this one loud. Let's do this.

0: Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget, nu met mega solden. X2O badkamers, dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
1: M&M Live.

Dit moet zo'n gekke beleving zijn geweest. Netsky die vorige week in de Freedom Stage van Tomorrowland stond, waar de lichten op en neer bewegen aan het plafond. Dat is iets, als je dat nog nooit gezien hebt, dat is iets wat je ooit moet meemaken. The official sound of summer. Ondertussen krijg je gewoon hier de beste zomerse vibes nog altijd op M&M. Ook live van op Tomorrowland. Dit is Medusa en James Carter met Bad Memories.

Deze herwerking. Door Frostpunk, Clooney en Free Your Mind. Maar juist gebeurde er iets heel leuk als Metten op de mainstage stond van Tomorrowland. Ze stond daar gewoon keihard te shinen. En dan ineens zie je toch zo die Dimitri Vegas erbij komen staan. De micro pakken en dan echt roepen. Applausje voor Metten. Maar dan in het Engels natuurlijk. En begint die keihard zo in te zetten. En dat is dan toch wel echte liefde. Hè? Dit is The Hum.

0: The Ham, en Dimtje Vick is in Like Mike.
1: M&M, live op Tomorrowland.
0: En die Dimitri Vegas die speelt natuurlijk vanavond ook op de mainstage. Doet hij alleen, net zoals vorig weekend. Dat is ja, omdat zijn broer, ja, die is er niet bij, jammer genoeg. Gezondheidsprobleem, dus ja, dan krijgen we dat natuurlijk. Maar je weet, dat gaat nog altijd dikke, dikke sfeer zijn. Iemand die ook echt dikke sfeer kan maken, maar dan wel op een heel andere manier. Allee, ik denk toch wel dat ik het juist zo benoem. Is Pegasi, hallo.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja, of avond. We zijn al bijna
2: uit.
0: Het is al 7:15.
2: Het is een moeilijk uur.
0: Het is een moeilijk uur. U weet eigenlijk nog niet goed, is nu vis of vlees, ja, eigenlijk.
2: Je zei zo aan het rondwandelen en vorige tweet moeten draaien.
0: Hoe is het eigenlijk al met jou?
2: Heel goed, heel goed.
0: Ben je hier al lang eigenlijk op Tomorrowland vandaag?
2: Vandaag ben ik wat vroeger gekomen. Ik wou wat genieten van het gratis eten en de cocktails en al.
0: Wat heb je gegeten?
2: De biefstuk, de ribeye.
0: Oké.
2: Ik zal het in nette woorden zeggen. Passion fruit martini.
0: Ah ja, voilà. Je mag pornstar zeggen. Ja. Zeker wel. Augustus komt eraan, Pegasi. Hoe was je zomer tot nu toe eigenlijk al? Was het bijna in de helft?
2: Eigenlijk heel zot al. Het was mega nice. Juni was zo'n opwarmerke. Je voelde wel van oké, hier gaat zotte shit gebeuren. Juli zijn we nu in volle effect aan het meemaken. Dat is super nice. Alle Tomorrowland vorig weekend was super zot. Mm-hmm. Vandaag gaat ook een hele leuke worden. Ik heb leuke bookings gehad in heel Europa.
0: Maar ja, in China, in Singapore, ja. UK, Kroatië en ga ze maar door.
2: Ja, ja.
0: Waar vallen de mensen je het meeste op?
2: Dat is een vraag die ik mijn eigen soms ook afvraag. En uiteindelijk is het overal hetzelfde. Ik ging de eerste keer naar China en dacht van oké, wat moet ik daar mee maken? Misschien, want je hoort van die verhalen, dat je daar dan uiteindelijk geboekt wordt omdat je in Europa veel betekent. En dan kom je eraan en dan staat er 80 man of zo. Maar uiteindelijk, al die venues, die waren voor 800, 700, 1000, 200 man, waren allemaal uitverkocht.
0: Maar leuk, hè?
2: Die mensen gingen daar helemaal zot. Dat waren zelfs 20% van de mensen die er waren, waren zelfs mensen die overvlogen van Australië en zo.
0: Oh, wauw.
2: Omdat gewoon echt willen komen kijken.
0: Ze willen het meemaken.
2: Voilà.
0: Dat wil zeggen dat je goed bezig bent.
2: Het is echt een droom dat ik aan het meemaken ben.
0: Ja, je zit dan natuurlijk van het ene land naar het andere te reizen. Wat doe je om je dan zelf even te ontspannen of even je hoofd uit te kunnen zetten?
2: Liefst zoveel mogelijk thuis zijn eigenlijk gewoon. Ik heb wel gemerkt door de laatste maanden en weken dat het enige dat je gegrond houdt zijn je goede vrienden, je familie, je ouders. Al die dingen. En weet je, het is allemaal super zotte. Zo in een villa daar zitten, in een villa daar, een zwembad daar, vliegtuig, dat. Maar uiteindelijk, hetgene mij naast mijn shows en mijn succes in de muziek blij maakt, is gewoon thuis zijn met mensen dat ik vertrouw en dat ik goed ken.
0: Ja, ik snap dat je daar dan eigenlijk je rust gaat vinden.
2: Ja.
0: Vorige week stond je nog op de Freedom Stage. Dat zag er super vet uit. En vandaag sta je in de Atmosphere.
2: Ja.
0: Hoe gaat dat anders zijn?
2: Wel, dus voor vorige week was het een AV-show. En dat is dus echt dat is een samenspel tussen DJ en VJ. Dat is een visual DJ.
0: Ja.
2: En een light jockey. Dus iemand dat belicht heeft bestudeerd. Bestuurd bedoel ik. En dat is wel iets dat moet wat repetitie aan gaan.
0: Ja.
2: Maar vandaag heb ik zoiets van oké, dat is de blueprint geweest. En vandaag ga ik daar rond gewoon een leuk verhaal doen. Ik heb een stuk of 50 platen. Dat is meer dan genoeg voor een uur en een half te vullen.
0: En heb je meer vrijheid daardoor?
2: Ik heb echt het gevoel dat vandaag gewoon echt mijn ding doen is. Weet je, vorig weekend was echt presteren. En van kom, dat moet echt boom erop zijn.
0: Ja.
2: En nu wil ik echt gewoon plezier maken. En iedereen dat hier in het publiek staat, nog een tijd geven.
0: Ja, alle twee totaal anders, maar elk zijn charme.
2: Sowieso.
0: Dus dat gaat zalig zijn. Je hebt daarna misschien nog een paar uur dat je toch nog ergens kan gaan kijken. Is dat iets wat je dan nog doet of niet?
2: Ik ben heel druk met toeren, dus ik heb niet echt de line-up gevolgd. Maar ik heb van mensen gehoord dat Calvin Harris weer vandaag hier is.
0: Ja?
2: Dus dat is wel iets dat ik wil zien. En dan helemaal op het einde ga ik nog naar de Gentse feesten even.
0: Ah! Ga je echt op de Vlasmarkt eindigen of waar ga je dan
2: naartoe? Zullen we zien, hè. Ik heb nog geen... ik heb nog niks op voorhand beslist.
0: Het zal afhangen van de Irish coffees, denk ik.
2: Dat zal wel zijn.
0: Voilà. We gaan zien heel veel plezier zo meteen in de Atmosphere.
2: Dank je wel.
0: Geniet er vooral van.
2: Zal
0: en veel plezier op de Gentse feest.
2: Dank je wel. M&M. Live op

dit is zo'n nummer, als je dit in een set hoort, dan zie je toch heel veel mensen, ja, onder die zonnebril de mond omhoog krullen en lachen. No Broke Boys van Disco Lions International. Een klein beetje Italo Disco. Daar was ik heel blij mee. Ik dacht, ah, dat gaat de vibe van de zomer worden. Helemaal back to the 80s. Gordo en Renier, Zonneveld.

0: boven. Dus blijf zeker hangen als je Tomorrowland wil meemaken hier.
1: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De Brusselse regering zal geld vrijmaken om meer mensen aan te nemen op verschillende functies, vertelt Patrick Giebens van de Socialistische Vakbond ACOD.
2: Er worden eind dit jaar, begin volgend jaar 60 nieuwe brandweermensen aangeworven. Er wordt eveneens in 27 een nieuwe reservelijst opgemaakt, waarvan dat er 3 keer 24 mensen gaan aangeworven worden volgend jaar. Voor de noodcentrale worden er 6 tot 10 nieuwe calltakers aangeworven.
1: De leden van de vakbonden moeten de tekst wel nog goedkeuren. Daarna wordt beslist of er een akkoord is en de staking voorbij is. Frankrijk zet vanaf vanavond nog eens 500 militairen in de strijd tegen de natuurbranden in het zuidwesten van het land. Er waren al 1000 militairen ingezet om inwoners te evacueren en hun woningen te beschermen tegen de oprukkende vlammen. Bijna 200 mensen zijn in veiligheid gebracht. Het vuur is intussen genaderd tot op 30 kilometer van de stad Bordeaux. 40.000 hectare is al in vlammen opgegaan. In het getroffen departement Gironde is vandaag een speciaal aangepast militair vliegtuig ingezet om een brandvertragend middel te verspreiden. Ook in Spanje, ten westen van de hoofdstad Madrid, zijn intussen al 25.000 hectare verwoest door zware natuurbranden. In de buurt van Madrid zijn 70.000 mensen geëvacueerd. Ook daar krijgt de brandweer het vuur maar niet onder controle. Bij een andere bosbrand nabij Valencia in het oosten van Spanje is vandaag een dode gevallen. Die brand is intussen wel onder controle. De Ecuadoraan Richard Carapaz heeft in de Ronde van Frankrijk de koninginnenrit gewonnen. De drager van de bolletjestrui bleef als enige over van de vroege vlucht. Remco Evenepoel maakte indruk en werd tweede. Daarmee is zijn tweede plaats in de eindstand veilig. Een verslag van Christophe van der Goor.
3: Richard Carapaz, de beste klimmer, jawel, de strijdlustigste renner ook, en met 2 ritoverwinningen in 3 dagen tijd de heerser in de Alpen. De Olympische kampioen van Tokio vloog in de finale naar Alpe d'Huez voorbij de Amerikaan Sepp Kuss, die tot 2 maal toe een bocht miste. Gele truidrager Pogacar had alleen maar oog voor zijn jongere ploegmaat Del Toro en bleef vaderlijk aan de zijde van de Mexicaan om diens 3e plaats in de stand veilig te stellen. Remco Evenepoel bleef iets te lang bij dat duo, maar finishte toch nog als 2e. Mits hij vroeger in actie was geschoten, had Evenepoel misschien wel de rit nog kunnen winnen, maar onze landgenoot staat morgen in Parijs wel heel netjes naast Tadej Pogacar op het podium als 2e. Zijn beste prestatie in de Tour tot nu toe. De alleroverheersende Pogacar komt in de erelijst naast Merckx, Hinault, Anquetil en Indurain met 5 toeroverwinningen.
1: Morgen begint met opklaringen in het oosten. Daarna overal zwaar bewolkt met perioden van lichte regen. In de namiddag kans op buien. Maxima morgen van 19 tot 24 graden. Maandag eerst bewolkt, daarna brede opklaringen. Maxima dan van 22 graden aan zee tot 25 elders. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: M&M live op Tomorrowland.
5: De madness van op de eerste rij.
0: Laurens Luijten. Straks neem ik je mee naar een stage die alles heeft. Het heeft groen, het heeft kristallen en het heeft water en vooral heel veel volk.
6: The official sound of summer.
7: The official sound of summer.
4: M&M.

0: Deze man van aan de andere kant van de wereld, die altijd een vissershoedje op heeft, die staat morgen op de main stage. Om 3:30. Dus zeker checken als je morgen nog zoekt naar Tomorrowland te komen.
1: M&M, live op Tomorrowland.
0: Gisteren gebeurde hier een klein beetje magie. Namelijk Criss Cross Amsterdam was hier met hun Braziliaanse zangeres van hun laatste single. En we mochten hen het surprise meegeven dat ze de big hit worden deze week. Dus vanaf maandag. Het wil zeggen dat er deze week de laatste dag eigenlijk is voor de big hit van deze week. Maar dat was raar verkondigd. Maar bon, je snapt wat ik bedoel. Het is de laatste dag voor Just a Little vanaf morgen. Van Juste en Sam Harper. En vanaf maandag worden die My Oh My. Maar nu nog even dit weekend genieten van deze.
1: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week

0: luistert de hele dag door naar M&M Hits. Op DAB Plus en op VRT Max.
1: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
2: Er was gisteren een magisch moment. En dat was in de Crystal Garden. Dat is een hele grote ronde tent. Die helemaal open is. Er staan wat schermen van achter. Je kan van achter op het podium mee eigenlijk bij de DJ's staan. Er zijn keiveel kristallen aan het plafond van die tent. Heel veel groen ook. En een hoop fonteintjes erbij. En daar stond Hugel. Hugel is super populair op dit moment. Keiveel volk wou daarbij zijn. Er kon echt geen persoon meer bij. Zo afgeladen vol stond het. En jij kan meegenieten van hoe die set klonk.

0: kan niet alles doen. Hij is een beetje tropisch gaan. Dit is Hugel. Die stond gisteren in de Crystal Garden op Tomorrowland. En echt, ja, bijvoorbeeld Laura Govaert, DJ Magic zijn echt superfans. En ik word daar dan zelf ook enthousiast van. Ik vind dat super aanstekelijk. En dan weet dat ik ook nu zoiets heb van, ah, Hugel, Hugel, Hugel. Maar zometeen een royalty op bezoek hier bij M&M.
1: Dit

0: Rugel live op Tomorrowland gisteren. En dan denk je, amai, zeg, dat was wel echt knallen. Maar hier staat iemand anders die misschien nog wel eens een beetje harder kan knallen.
1: M&M, live op Tomorrowland.
0: Hallo, Dimitri Vega.
2: Goedenavond.
0: Ja. Het is half acht ongeveer. Ja. Ik weet niet, heb je nog veel tijd bestaan?
2: Weinig.
0: Ja?
2: Ja, ik was er net op de mainstage voor Anouka's show. Nu net wat meet and greet, wat pers. Dus ik moet ergens nog een beetje eten. En dan zijn we er klaar voor.
0: Dat juist. Ik zie hier het beeld natuurlijk van die mainstage ook. En als je daar zo bij opkomt bij Metten, dan denk ik... Elke keer kijk ik zo'n beetje kippenvel. Maar ik denk van, dat is wel leuk. Dus,
2: dank je.
0: Dat voelt er ook fijn aan, dat je dat zo samen kan beleven.
2: Zeker. En vorige week dan met Londen was helemaal crazy.
0: Heeft hij daar eigenlijk nog veel over gepraat?
2: Ja, een hele week natuurlijk. Nu als een mensen zien zitten. Ervoor was, ik heb al eens met papa meegedaan. En ik heb twee keer met papa meegedaan. En nu al drie keer. Ik heb al drie keer een show gedaan. Dus dat wordt er ook hoe langer, hoe zelfzeker erover.
0: Maar dat is toch heerlijk om te zien. Ja, en vooral, je merkt dat hij daar ook echt van geniet. Hè?
2: Ja, vind het superleuk.
0: Ah, zo leuk. Je staat weer mega veel op Tomorrowland deze DC. Vijf keer in totaal, als ik niet vergeten. Of is het nu zes keer?
2: Ik heb de Gathering gedaan.
0: Ja?
2: Dan heb ik die boot gedaan. Dan heb ik de mainstage gedaan.
0: Ja?
2: Dan heb ik back-to-back met Timmy.
0: Ja?
2: Nu deze. En dan morgen
0: toch de zes.
2: Nico op.
0: Dus dat is echt zot, hè? Voelt dat nog als een eer eigenlijk? Of blijft dat een gewoonte?
2: Nee, ja, dat is zo... Ja, voor mij is dat nog altijd... Voor mij is dit nieuwjaar. Dat is het moment dat je een heel jaar naartoe aan het bouwen zou qua set en zo. Maar het is waanzinnig hoe snel het eigenlijk voorbij gaat. Het is...
0: Het vliegt, hè?
2: Ja.
0: Lok was hier gisteren en die was aan het zeggen dat hij met zijn gezin tussen de twee weekends in naar de Efteling is geweest.
2: Ah ja, leuk.
0: En dan denk ik van... Maar allee, die Metten en die Dimitri Vegas, die moeten ook heel de tijd van hier naar daar. Wat doen die op hun vrije dagen nog?
2: Ik ben met Londen naar Walibi geweest. Ik ben naar Plopsa geweest. Dus in de vrije dagen. En voor de rest van het seizoen wonen we eigenlijk op Ibiza.
0: Mm-hmm.
2: Dus hoewel dat ik... Ja, 4 à 5 shows per week heb. Als ik dan een momentje heb, dan ga ik met Londen eens naar het strand of eens vissen of zo. Dus we proberen wel leuke dingen te doen.
0: Maar top. Maar Kina Time doet het supergoed. Ik topschijf. En dan ineens kwam je mij nog iets en dacht ik van, maar doet hij dat weer?
2: Yeah.
0: Jouw versie van Turn the Tide, het is ook echt mega hard aan het gaan. Het is de meest gespeelde plaat op Tomorrowland en nummer 1 op Beatport.
2: Ja, en ik bekijk hier net zo die Spotify stats. Dat is gewoon waanzinnig, hè? Dat is, ik heb een grafiek gehad. Dat is gewoon ongezien. Als een raket knalt dat gewoon naar boven. Ik weet ook niet wat er gebeurt.
0: Het is echt in stijgende lijn. Als je niet weet over dat ik het heb, dan ga ik het even laten horen. Ik word hier heel gelukkig van. Echt, dat meen ik echt. Maar hoe gaat dat dan in zijn werk eigenlijk? Is dat gewoon even een telefoontje naar Wouter plegen? Of...
2: In dit geval wel.
0: Ja.
2: Soms is het iets moeilijker, maar laten we zeggen dat dit nu wel nog vrij makkelijk en vriendschappelijk geregeld was. Dus,
0: ja, vooral wat is de reactie dan als je dat vraagt?
2: Ja, let's go. Ja, ik denk niet dat er... er was nu weinig... ik denk dat iedereen heel enthousiast was. Ik bedoel, wij kennen elkaar ook allemaal al jaren. En ik had gewoon zoiets van... Ja, dat is gewoon de perfecte. Maar dat het nu zo'n vaart zou lopen... dat had ik nu ook niet verwacht. Want dat is wel zeker ook... Het is een vrij stevige track. Ja, en om dan te zien hoe crazy dat gaat op Spotify... Dat is wel een beetje is ongezien.
0: Ja, ik vind het echt... Het is supergoed gedaan. En ik ben zo blij. Want het is natuurlijk een legendarisch nummer. En je doet het eer aan door het eigenlijk... Sommige reworks denk ik van... Ja. Oei, niet iedereen kan dat... Of is het jammer voor het nummer, omdat het zo goed... Maar dit is echt eer aandoen. Dus
2: Dank je.
0: Merci daarvoor. Heb je er veel zin in vanavond?
2: Heel veel zin. Ja,
0: okay.
2: Vorige week was al fantastisch. Deze week hebben we ook nog eens vuurwerk. Dus,
0: dus het gaat een extra mooi feest eigenlijk worden tegenover vorig weekend dat al een keigroot feest was. Wij gaan jou terug nog eens een keertje meepakken naar het weekend van vorige week. Toen stond je ook op Tomorrowland voor de zoveelste keer. En daar klonk je zo. Dimitri Vegas, dankjewel om hier te zijn. En
2: thanks.
0: Veel plezier. Hè.
2: Tot snel.
1: M&M. Live op Tomorrowland.

0: Je luistert naar Dimitri Vegas. 6 keer staat je Pomorland dit jaar. En wel altijd zonder Like Mike. Maar hoor hem eens gaan hoor. De gazen die zijn altijd even hard ingedrukt. En misschien zelfs nog harder. Let's go.
1: Live op Tomorrowland.
2: NNM.
1: The official sound of summer.

Dimitri Vegas. Zo klom die hier op de mainstage van Tomorrowland. Straks neem ik je nog graag eens mee naar de Freedom Stage. Dat die ene stage die echt gewoon een grote schuur is, waar dat allemaal dingen in gebeuren die je denkt van dat kan toch niet.

0: festivaltickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: M&M Live.
2: M&M. The official.

Topic en A7's met Breaking Me. Je hebt van die nummers die beginnen en die dan ineens zo alles stilleggen en je helemaal aanzetten. Deze is daar eentje van. Dit is Zed & Foxes met Clarity.

0: nummer Zet en Foxes met Clarity.
1: M&M live op Tomorrowland.
0: Je hebt dus van die artiesten die hier meerdere keren mogen spelen. En dan denk je, ah ja, maar dan is al die stage en die stage, ça va wel. Nee, nee, je hebt hier van die artiesten die en op de main stage mogen spelen en in de Freedom Stage. Dat zijn echt twee mega boaten. En ook Alesso mocht dat doen. Het straffen is, die man, die stond gisteren nog in de Freedom, hier op Tomorrowland. En vandaag staat hij al op een beach party in Las Vegas. Je moet het niet vragen. Zo getalenteerd, en dat ga jij nu horen.

0: Ik denk dat we tegen Alisso dank u mogen zeggen. Want dat hij deze twee gematcht heeft, is echt zalig. A New Day samen met The Sky Full of Stars. En dat speelde hij op de main stage van... op de Freedom van Tomorrowland. Alisso.
1: Dit is M&M.

0: Wat u nu hoort was gisteren te horen in de Freedom Stage van Tomorrowland. Een paar jaar lang hingen daar van die vlinders aan het plafond die naar op en neer gingen. Sinds vorig jaar ongeveer hebben ze het vervangen en is het eigenlijk een heel licht teken wat op en neer gaat in golven van links naar rechts, schuin, alles wat je wilt. En het is mega maf om te zien. En vooral in combinatie met deze muziek moet dat geweldig zijn geweest. Je hoorde net Alessa van One Republic. Werken altijd keigoed samen. Daarnet hoorde je nog hun nieuwste In Your Eyes. En dit is natuurlijk ook iconisch, hè. If I Lost Myself Tonight. Ook met One Republic. En hij gaat nog door, hoor. Dit is Never Going Home Tonight. Met Martin Garrix en David Guetta. Enjoy.
1: Dit is M&M.
2: Live op Tomorrowland.

0: Je voelde echt aan alles dat je het publiek mega hard mee had. Alesso, Life Out of the Freedom. En alles was zo mooi in combinatie met licht, visuals en dan deze set erbij. Zometeen een Nederlander die heel groot is.
1: Het is 8 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De vakbonden eisten meer geld en manschappen omdat de werkdruk te hoog is en de wachttijden bij interventies opliepen. De Brusselse regering belooft nu extra geld en personeel ook voor de noodcentrales. Elke achterban van de vakbonden moet het akkoord wel nog goedkeuren. De staking is opgeschort, maar het is vooral niet veilig om nog verder actie te voeren. Dat zegt Patrick Giebes van de Socialistische Bond ACOD.
2: Vandaag waren er maar 16 brandweermensen in Brussel aanwezig van de 174. En hulp van buiten Brussel is bijna niet meer mogelijk. Zelf ook niet voor de ambulances. Dus het werd een heel moeilijke situatie. Wij beseffen dat ook. Hè. Als vakbond willen wij ook niet dat er ongevallen gebeuren.
1: In heel Frankrijk zijn nu al zowat 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, worden vanavond nog eens 500 militairen extra ingezet om het vuur te bestrijden en mensen en woningen te redden. Er is ook voor het eerst een aangepaste Airbus in actie gekomen, een enorm blusvliegtuig dat 20 ton water kan droppen. De brand is nog zeker niet onder controle, dat zag Hilde Mertens in de buurt van Lacanau bij Bordeaux. En die 200.000 geëvacueerden, dat is ongezien.
3: Dat zijn cijfers zoals we hier nog nooit gezien hebben. Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie, alle voorrang te geven. En het is die rook die heel erg giftig is. Een bos dat vol naaldbomen staat, die bevatten een hars. Dat geeft enorme dampen, enorme rookwolken weer. En het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
1: Sporten Ecuadoraan Richard Carapaz heeft de laatste bergrit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Carapaz was de laatste overblijver van de vroege vlucht. Remco Evenepoel reed op Alpe d'Huez weg van zijn concurrenten en werd tweede. Zonder ongelukken eindigt hij ook als tweede in het klassement morgen in Parijs na Tadej Pogacar. Het is 45 jaar geleden dat een Belg nog zo dicht bij de eindzege is gekomen in de Tour. In 1981 werd Lucien van Impe tweede. Het is de ultieme bekroning van het harde werk, zegt Evenepoel.
4: Super tevreden sowieso. Maar goed, mijn winnaarsmentaliteit is er een klein beetje ontgoocheling misschien nu voor de etappe. Maar ja, binnen een half uur zal het wel bezinken. En ja, tweede. Dat is prachtig. Het was heel hard om op dit niveau te komen. Maar met alle nodige geduld en alle nodige werk achter de schermen is het toch gelukt. Dus super tevreden daarmee. En ook gewoon ja, maar een bewijs dat het ongeloof in mij toch weer onterecht is.
1: De rit van morgen is ingekort omdat er te weinig hulpdiensten beschikbaar zijn wegens de bosbrand. Een wereldkampioen Formule 1 Lando Norris start morgen van op de polepositie in de Grote Prijs van Hongarije. De Brit was tijdens de kwalificaties in zijn McLaren sneller dan de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. WK-leider Kimi Antonelli klokte in zijn Mercedes de vierde tijd. Vanavond en vannacht ligt bewolkt, temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten, daarna zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Na de middag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: M&M live op Tomorrowland.
6: De madness van op de eerste rij.
0: Maandag kan je kans maken op een klein cadeautje. En dat heeft allemaal te maken met de volgende artiest die een zalige samenwerking heeft met Jennifer Lopez.
7: The official sound of summer.
8: The official sound of summer.
9: M&M.

0: met David Guetta en Save Me Tonight. Hey, en goede nieuws, hè. Je kan in de ochtendshow samen met Alexandra tickets winnen voor die show van het strand van Zeebrugge van David Guetta. Op 8 augustus gaat dat door en ook in de ochtendshow bij Evelyn in het weekend. Dus zeker even checken als je naar die Monolight Tour wilt gaan. Toch altijd een klein beetje starstruck als hier is. Hallo, Armin van Buuren.
1: Hallo.
0: Mag ik dat zeggen, hè?
1: Zeker. Nou ja, goed, weet ik niet.
0: Ja, jawel.
1: Ik vind het altijd bijzonder als mensen dat hebben, maar...
0: Ja, maar gewoon, je hebt gewoon fantastische goede muziek gemaakt in heel je leven.
1: Dankjewel.
0: Dat is zo. Wat vooral ik echt heel straf vind, als je nu gaat kijken ook op je socials, kan je dat nu heel goed zien. Je doet ook iets nieuws. Je blijft jezelf ook wat heruitvinden. Nu ben je bezig met je pianoconcerten.
1: Klopt, ja. Ja, iets totaal anders.
0: Hoe kwam dat er ineens weer bij?
1: Ik ben in 2018 begonnen met pianoles. Omdat ik in de studio een beetje tegen een soort muur opliep. Omdat ik dan weer zat ik weer zo'n drop te tekenen. En ja, ik op een gegeven moment begon me daaraan te ergeren. Terwijl als ik achter de piano zit en ik maak gewoon de muziek. Ik begin echt met de noten. Dan heb ik dat niet. Huh. En dus ik ben samen met een pianoleraar, Geronimo Snijdsheuvel. Eerst ben ik proberen noten te lezen, maar dat is niks voor mij. Maar ik ben gewoon gaan componeren en hij heeft me de basisbeginselen geleerd van wat ik eigenlijk al 20 jaar doe. En daar zijn liedjes uit ontstaan. Daar heb ik een album mee gemaakt vorig jaar. Een compleet akoestisch album. Gewoon omdat ik behoefte had om dat te doen. Het stream trouwens totaal niet. Dus als je het niet online vindt, dat... Nee, het is natuurlijk niet zo'n succes als mijn andere dancewerk. Omdat mensen mij daar natuurlijk niet van kennen. Dus het is ook niet zo gek. Maar ik ben het nu wel live aan het doen. Dus ik ben een soort try-out, zoals dat heet. Dus ik ben eerst in hele kleine zaaltjes begonnen. Voor 50 man, 100 man. Dit was de eerste grote die ik deze week gedaan heb. Tussen twee Tomorrowland weekends door.
0: Het was eigenlijk in een open arena, hè?
1: Ja, in Caprera, in Bloemendaal. Ja. Dus ik wil het voorlopig nog wat klein houden. Ik heb het nog niet echt aan de grote klok gehangen. Omdat ik eigenlijk meer de confidence aan het bouwen ben. Om ook anderhalf uur piano uit mijn hoofd te spelen. Het is natuurlijk veel ingewikkelder dan een DJ-set op de mainstage. Ja.
0: Maar hoe voelt het om het te doen?
1: Fantastisch. Ja, het is heel, heel breekbaar. Want mijn broer die is gitarist en die zei, je hebt nu wel een probleem, vriend. Ik zeg, hoezo? Nou ja, als je gitarist bent en je raakt een verkeerde snaar, dan kan je gewoon die snaar naar die noot toe duwen. En bij piano, als je een verkeerde noot speelt, is het gewoon een verkeerde noot.
0: Gewoon verkeerd geklikt. Voilà.
1: Ja, precies. Maar het is ontzettend leuk om te doen. Ik doe dat met een kwartet, het Hydra kwartet samen. En we spelen die stukken en het zijn allemaal eigen gemaakte stukken. En voorlopig heb ik nog geen grote ambities ermee, al wordt er natuurlijk wel heel veel om gevraagd al.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar ik hou het nog even een beetje klein om gewoon eerst nog te try-outen en om te kijken of mensen het echt mooi vinden.
0: Maar doe maar vooral op je eigen tempo. Ik denk dat dat het beste is eigenlijk.
1: Ik heb geen haast en ik wil ook heel duidelijk zeggen, ik ga niet switchen. Hè. Ik ga niet stoppen met DJ'en of minder of rustiger aandoen. Nee,
0: want dat zou heel jammer zijn.
1: Nee.
0: Je stond ook nog gisteren trouwens in Bulgarije.
1: Hongarije.
0: Sorry.
1: Hongarije.
0: Juist nog Hongarije gezegd. Het was even verkeerd in mijn hoofd.
1: Ja.
0: In Hongarije op Campus Festival was het.
1: Ja, fantastisch.
0: Het zag er echt heel veel volk eigenlijk uit.
1: Ja.
0: En de stage was ook heel mooi met een grote lichtbalk, een grote scherm eigenlijk bovenaan de stage en ook nog achter je. Het zag er echt heel indrukwekkend uit.
1: Ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik was natuurlijk het hele weekend in mijn hoofd alleen maar bezig met die mainstage set hier op Tomorrowland.
0: Ja.
1: En dan vergeet je bijna dat er ook in Europa nog allerlei andere festivals bezig zijn.
0: Maar ja, want dan vraag ik me eigenlijk af. Je hebt dan zo'n stage, wat ook kei tof is om voor te staan. Dat heeft een goede crowd. Heel fijn. Maar dan kom je vandaag ineens op Tomorrowland met een stage die zo gebouwd is dat het heel feeriek wordt. Dat het Game of Thrones bijna aanvoelt. Dat het is een totaalbeleving of nog meer op gefocust. Is dat dan ook anders om ervoor te draaien?
1: Zeker. Nou, je bent onderdeel van het verhaal van Tomorrowland. En dat is elke keer anders. En ik kan niet anders dan vol lof zijn over wat ze dit jaar weer hebben neergezet. Ik bedoel, het lijkt mij niet eenvoudig. Zeker niet dat wat er vorig jaar gebeurd is. Om dat dan weer te overtreffen.
0: Ja.
1: En dat is echt alleen maar complimenten voor de organisatie.
0: Je stond vorige week nog op de Freedom Stage.
1: Ja.
0: Wat is er anders aan dragen op de Freedom Stage dan op de Main Stage?
1: Dat is op mijn eigen verzoek. Ik deed in het verleden altijd twee keer de Main Stage.
0: Ja?
1: En ik heb nu gevraagd of ik één keer op de Freedom Stage mag en één keer op de Main Stage.
0: En hoe kwam je daar plots bij?
1: Omdat ik bij de Main Stage niet helemaal mijn ei kwijt kon. Omdat ik dan heb je twee keer een uur. Nou, je draait eigenlijk twee keer dezelfde set.
0: Ja?
1: En als je niet twee keer dezelfde set draait, zijn fans teleurgesteld. Want ze verwachten dezelfde set als vorige week. En als je wel twee keer dezelfde set draait, dan zeggen mensen, hey, maat, je draait twee keer dezelfde set. Dus daar kwam ik niet helemaal uit. En ik ben ook meer van de oude stempel misschien. Ik vind het zelf heel fijn om langere sets te draaien. Ik vind mijn muziek ook meer tot z'n recht komen als het als ik wat langer kan bouwen. Dus
0: je hebt er 2,5 uur gespeeld.
1: Ja, maar dat is voor mij. Ik doe normaal 3 uur sets. En ik vind dat vind ik lekker. Dan heb ik echt een tijd om rond 128 of 126 bpm te beginnen. En een soort verhaal te vertellen dat echt opbouwt naar een climax op het eind. En die heb ik ook nooit helemaal voorbereid. Dus ik weet nooit exact waar ik mee ga beginnen of waar ik mee ga eindigen. En dat vind ik de magie van het DJ.
0: Ja.
1: Dat je eigenlijk kijkt naar wat gebeurt er voor je. Hoe reageren de mensen? Oh ja, deze plaat werkt niet goed. Nou, dan gaan we meer die kant op. Of
0: je mag ermee spelen. Dat is het leuke.
1: Dat vind ik het vak van DJ. En dat is niet om te bashen naar andere DJ's. Helemaal niet.
0: Nee.
1: Maar dat is gewoon hoe ik graag het vak benader. Ja.
0: Top. Maar dus vanavond wel die mainstage. Voor de eerste keer eigenlijk dan deze editie van Tomorrowland.
1: Yes.
0: Heb je er een bepaalde song in gestoken dat je dacht van deze gaan mensen niet verwachten of deze gaan mensen wel juist echt willen?
1: Ik heb een nieuwe versie gemaakt van een hele grote Belgische classic. Jullie zullen wel horen welke dat is.
0: Oké. Okay. Nu prikkel je mee. Nu ben ik heel benieuwd.
1: Ja, nee, ja.
0: Is er een tip?
1: Nee.
0: Okay.
1: Je moet het maar. Hij zit midden in mijn set.
0: Okay.
1: Ik heb Sasha hier overgehaald uit Engeland. Zij is bij mij om onze single Everlasting te doen. Die komt aanstaande vrijdag uit. Daar zit echt een mega buzz op online. Dus dat is wel heel bijzonder dat zij er ook is. Dus dat vind ik heel bijzonder. Mijn familie is hier ook trouwens. Dat is
0: leuk.
1: Heel gaaf. Ik heb nog een aantal premières. Een nieuwe track met Halo. Die komen ook bij mij op het podium. Een nieuwe intro natuurlijk. Ja, het zit helemaal vol met allerlei verrassingen. Ik heb weer flink lopen klimpen en plakken voor de Tomorrowland set. Om het toch weer ook weer even anders te maken als vorige week op de Freedom Stage.
0: Wij zijn heel benieuwd. We gaan je nu nog even meepakken naar de Freedom Stage. Daar is je volgende week al in hek stond. Want dit kwam daaruit.
2: Dit is M&M.
3: Live op Tomorrowland.
2: The official sound of summer.

0: Je luistert naar een set van Armin van Buuren van vorig weekend op de Freedom Stage. Vandaag doet hij weer eens iets helemaal anders. Gaat hij op de main stage spelen. Hij heeft het eigenlijk zelf gevraagd dat hij dat mocht doen op twee verschillende stages spelen. Omdat hij gewoon echt twee andere vibes wou. En bij de Freedom was hij een beetje freer. Kon hij meer zijn eigen ding doen, zei hij. En dat klonk dus zo.
1: M&M. Live op Tomorrowland. Whoa.

waarom dat dat daar moet zijn geweest in de Freedom Stage. Zeker als hij die mensen nog eens een keertje laat springen ook. Dit was Armin van Buuren in de Freedom Stage hier op Tomorrowland. Vanavond staat hij op de main stage. En dat gaat weer helemaal anders klinken. Je kan het maar volgen via VRT Max. Want daar kun je gratis kijken naar die main stage van Tomorrowland. Zullen we nog een keertje meezingen? Doe met deze van Charlie XCX en Icona Pop. Dit is I Love It.

0: Infinity 2008.
1: M&M live op Tomorrowland.
0: Vroeger had je hier een stage. En die is vernieuwd sinds een paar jaar. En de stage heeft toen eigenlijk ook een andere naam gekregen. Vroeger had je de Library Stage. Daar vond je hele grote boeken. Waar ook namen op stonden van mensen die belangrijk zijn voor Tomorrowland. Waaronder Tim Burke natuurlijk. Avicii ook wel gekend. En dan hebben ze die stage wat veranderd. Ze hebben die groter gemaakt. Veel grotere schermen. En je ziet een mega bibliotheek de hele tijd op die schermen. Met papieren die heen en weer vliegen. Wervelwinden en ga zo maar door. Waardoor dat die stage alleen nog maar indrukwekkender is geworden. En daar staan ook vrij grote namen. Zoals DJ Magic bijvoorbeeld. Die mocht daar openen, zelfs op die Great Library. Maar gisteren stond daar iemand voor laatst die echt een mega goede set heeft gespeeld. Namelijk Alan Walker.
2: We were young, posters on the wall. Praying were the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other. 'Cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't.

0: En daar krijg je deze Someone You Loved. Daarvoor nog Alone van Alan Walker. Benieuwd waar dat hij nog ons op gaat trakteren.
1: Live op Tomorrowland.
2: MNM.
1: The official sound of summer.

0: The Great Library van Tomorrowland. Blijf zeker hangen, want straks krijg je een van de grootste Belgische DJ's die echt serieus veel bas heeft gebruikt.
1: M&M.
2: M&M, live op Tomorrowland.
3: Tomorrowland, how are you feeling out there?
1: Beleef de madness van op de eerste rij.

0: brother.
1: Eminem, live op Tomorrowland.
0: En daarvoor... Straks kan je nog lekker meeluisteren met Laura Govaerts. En daar gaat hij nog een stukje van Fischer horen wat hij gedaan heeft hier op Tomorrowland. En misschien gaat die Losing It daar zelfs ook nog in passeren. Kan allemaal gebeuren, hè. Nu neem ik je ook graag mee naar een plekje waar Reggie was. Reggie heeft echt de ene meezing naar het andere gespeeld. Hij is ook super harde fan van gewoon The Gathering, de opener van Tomorrowland.
2: For you guys.
3: Music.

0: Er kan nooit genoeg Milk Inc zijn. En Reggie die maakt daar gebruik natuurlijk van. Hè. Die stond op de Great Library van Tomorrowland. En daar ben je nu mee naar aan het luisteren.
1: It's a beautiful day.
0: En hij had gelijk, hè. It is a beautiful day.
1: This one.
0: En morgen nog een laatste dag, hè. Maar het is nog niet gedaan. Straks krijg je nog Laura Govaerts hier. Nu nog eerst een beetje Reggie.
2: Dit is M&M. Live.

Reggie op die Great Library Stage van Tomorrowland. Heeft er alles op de kop gezet, hè? En ik heb gezegd dat hij extra bas heeft bijgehaald. Zwaar lag in de supermarkt aan een promotje. En dan dacht hij, pak het extra mee. Deze krijg je nog van me. Een beetje zomerse vibes voor Laura Govaerts binnenkomt. Je weet ja, als hij hem in de cocktails gevlogen is vandaag. Dit is Henri Pierre.

0: over liefde, relaties en seks.
1: Ik heb totaal geen kinderwens. Nooit gehad.
2: Met onder meer Leen den Dievel en Merel.
3: Nou, en ik heb ook veel orgasmes gefaked in mijn leven. Ja, wie hou ik voor de gek? Ik vind het gewoon zielig voor mezelf. En ik vind het eigenlijk ook niet eerlijk naar je bedpartner toe.
4: Geniet van een zwoele zomer met de podcast Lotte gaat diep.
2: Nu op VRT Max.
5: Negen uur, goedenavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. In de recreatiedomein De Blaarmeers in Gent is vanmiddag een kind van zowat 2,5 jaar gered. Het kindje was onder water geraakt, had een reddingsvest aan, maar was al spelend op de buik gevallen, kreeg water binnen en was bewusteloos. De redders en een arts die daar toevallig was, hebben het kind onmiddellijk gereanimeerd. Het kindje was snel weer bij bewustzijn en is naar het ziekenhuis gebracht. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De vakbonden eisten meer geld en manschappen omdat de werkdruk te hoog is en de wachttijden bij interventies oplopen. De Brusselse regering belooft nu extra geld en personeel, ook voor de noodcentrales, maar het voorstel is nog niet voldoende. Dat zegt Peter van den Berg van de Liberale Bond VSOA.
6: Met deze teksten kunnen wij onze basis niet overtuigen. Dus wij hopen tot een betere tekst te kunnen komen. Maar intussen zijn wij wel bereid om de stakingsacties op te schorten. We willen duidelijk niet met vuur spelen, ook niet voor onze eigen mensen. Een slachtoffer in eigen rangen zou uiteraard een heel spijtig voorval zijn. We doen er ook alles aan om de minimale dienstverlening aan de populatie toch blijven te garanderen.
5: In de buurt van Bremen, in het noorden van Duitsland, is een sportvliegtuigje neergestort op een huis. De twee inzittenden zijn omgekomen. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Bremen en verloor plots hoogte. Waarom is nog niet duidelijk. Het toestel kwam zo in het dak terecht van dat huis. De bewoners waren niet thuis. Sport in de Ronde van Frankrijk staat de eindstand wellicht vast aan de vooravond van de ingekorte slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogacar zal voor de 5e keer in zijn carrière de Tour winnen. En zo evenaart hij het record. Remco Evenepoel wordt 2e en dat is het beste resultaat voor een Belg sinds 1981. En Pogacar had na de laatste bergrit vandaag alleen maar lovende woorden voor Evenepoel.
7: Yeah, he's a champion since always, no? Since he's a kid. He showed today that he is the one of the best in the world. And he really deserves this second place. And he's a big, big champion.
5: Ja, een groot kampioen, zegt Pogacar. Hij verdient die 2e plaats. De overwinning vandaag in de koninginnenrit was voor de Ecuadoraan Richard Carapaz. En hij pakte ook de bolletjestrui. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt. Temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten. Daarna wordt het zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Namiddag opklaringen, maar ook kans op buien. Temperaturen tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: M&M.
4: M&M live op Tomorrow.
2: De madness van op de eerste rij.
8: De zon gaat straks ondergaan hier op Tomorrowland. En dan breekt het feest hier pas echt los. En jij hoeft niks te missen, want ik hou je helemaal up to date.
4: The official sound of summer.
2: The official sound of summer.
4: M&M.

me af, van waar ben je mee aan het luisteren? En ben je mee aan het feesten? Laat het even weten. Stuur een berichtje in de app van M&M. Mag ook met een fotootje. Dat is niet verplicht, maar het mag. En je kan ook alles meevolgen wat er op de mainstage gebeurt via VRT Max. Gewoon via je radio luisteren. Kan natuurlijk ook. En stiekem kijk ik ook wel een beetje uit naar morgen. Want dan staat Steve Aoki op de mainstage. En die durft al eens een taart in iemand zijn gezicht te gooien. Maar die durft ook vooral zotte remixen te maken. Zoals deze van Pursuit of Happiness.

geweest als Steve Aoki niet is langs geweest. Tomorrowland. Er komen nu eens echt DJ's van over de hele wereld hier draaien op Tomorrowland. Maar er zijn er ook veel die niet echt van heel ver moeten komen. Zoals Frankrijk, Nederland of uit eigen land, of course. Maar er is er ook eentje die all the way from Australia komt. From Down Under. Die draagt altijd een vissershoedje. En zijn naam is ook Fisher. Gisteren was hij er ook bij. En hoe zijn set klonk gaan we nu even samen herbeleven. Dit is hij. Met zijn remix van Somebody That I Used To Know. Op Tomorrowland, gisteren, alsof je er zelf bij was. Okay.

Je luistert naar de DJ-set van Fisher. Gisteren op Tomorrowland. Evi van der Velde is aan het meeluisteren vanuit Spanje aan het zwembad. Genieten. Erika Reinders is nog bezig met de bouw, maar het gaat goed vooruit met de Tomorrowland beats op de achtergrond, stuurt ze. Goed bezig, Erika. Goed bezig. Fisher sleurt je erdoor.

0: Bob Sinclair, maar vooral de set van Fisher. En een applaus. Straks dan gaan we verder viben, maar dan met het symfonisch orkest van Tomorrowland. Dat is voor na Be My Lover.
1: M&M. Live op Tomorrowland.
2: Dat was even een stilte.

0: Beach, Mezinga van je Ladidi Dada La Bouche. Be my lover.
1: M&M, live op Tomorrowland.
0: Tomorrowland, dat is boenken, stampen, dansen en chansen. Maar af en toe ook eens een concerto van klassieke instrumenten. The Symphony of Unity, dat is een gigantisch orkest dat hier op Tomorrowland op een gigantisch podium staat. En de grootste dance classic speelt met dus ja, violen, cello's, trompetten, pauken, triangels. Die mogen niet ontbreken. Alles erop en eraan. En op dit moment strijken ze met hun strijkers neer op de Freedom Stage. Dus ik stel voor dat we eens even gaan horen hoe dat op dit moment daar nu live klinkt. Ik weet niet welke dance classic dit wordt. Ik ben heel benieuwd. Oeh, we zitten bij een Swedish House Mafia. Ja. We gaan samen genieten van de Symphony of Unity nu live hier op Tomorrowland.

Wauw, een 50-koppig orkest dat nu dus live op Tomorrowland speelt. De Symphony of Unity. Een van de percussionisten en een van de violisten kwam daar net ook langs hier bij me en bij Esther. En ze vinden het vooral leuk. Zeiden ze dat ze tijdens het concert ook meteen feedback krijgen van de People of Tomorrow. Want normaal gezien, bij een klassiek concert is dat enkel op het einde dat er wordt geapplaudisseerd. Wat de etiketten van klassieke concerten. Maar hier op Tomorrowland is het gewoon altijd sfeer. Altijd vibes, altijd mensen die heel enthousiast meezingen en meebrullen.

Iemand die bezig is op zijn plantenkwekerij. Het prachtige gebied van op Tomorrowland. Het is een van de hits van de zomer. Talk to You van Another. Top hoor. Genieten. We gaan even checken hoe het druk het is op de baan. Op de E313 richting Antwerpen, daar staat in Ranst een defect voertuig op de busstrook. En ook op de E910 richting Brussel is het nog 10 minuten extra van Rumst tot Mechelen-Noord. En dat is het, dus dat valt best wel mee.

0: Stefanie de Vrekeren stuurt, ik vind dit een topschijf. We zijn inderdaad live op de Holy Grounds van Tomorrowland. En Lost Frequencies die houdt hier vandaag op Tomorrowland een gezellig onderrondje met zijn vrienden. Hij mag hier niet alleen draaien op een van de grootste stages, hij mag ook gewoon een hele dag zijn eigen podium hosten. En dat wil zeggen dat hij gewoon een hele dag lang bepaalt welke DJ's er allemaal mogen komen draaien. En dat doet hij vandaag op The Great Library, het tweede grootste podium hier op Tomorrowland. En eerder vandaag kwam Felix van Lost Frequencies dus langs bij Esther hier op M&M. En vertelde hij over zijn Lost Frequencies and Friends.
1: Ik vind de wc's tof, maar eigenlijk met jullie thuis denk ik is eigenlijk de library. Mm-hmm. Wanneer ik mijn Lost Frequencies and Friends party kan hosten.
0: Ah, uiteraard.
1: En dan is er ook natuurlijk Netsky die de stage afsluit ook dit weekend. En dan is altijd een groot feest.
0: Ja, sowieso. Als Netsky er is, dan is het een groot feest. Zijn buddy Netsky die kan uiteraard niet ontbreken vanavond. Maar op dit moment is Lost Frequencies zelf aan het spelen. Het is zijn feestje natuurlijk. 5 minuten geleden is hij begonnen. Volgens mij heeft die man echt de tijd van zijn leven. Dus we zullen eens even snel gewoon een bezoekje brengen aan zijn set die op dit moment bezig is. Kan allemaal via de magie van de radio. Hoe klinkt Lost Frequencies op The Great Library op Tomorrowland? Ah wel... We gaan samen ontdekken, want hier is hij, Lost Frequencies.

bent er live bij op Tomorrowland. Dit is de DJ-set van Lost Frequencies. Jij kan meefeesten van bij jou thuis, vanuit de auto, van ergens anders. Laat weten waar je aan het luisteren bent. Stuur het in de app van M&M. We gaan feesten.

0: Melissa de Brabander stuurt dat ze fan is van Lost Frequencies. Ze is er dit jaar uitzonderlijk niet bij op Tomorrowland. Maar ze is toch blij dat ze alles live via de radio kan volgen. Daarom zijn we hier, Melissa. U vraagt, wij draaien en zometeen krijg je nog meer live sets. Dit was Lost Frequencies and Friends of the Great Library.
1: Dit is M&M.
2: Live op Tomorrowland. The official.

de Tomorrowland. God Avicii, die hoort er natuurlijk ook bij. Dit is Waiting for Love. En straks na 10 uur gaan we dansen op de set van Armin van Buuren. Maar het ding is, ik heb geen geduld. Nee, geen geduld. Ik wil nu al even gaan piepen naar hoe het klinkt daar op die mainstage. Jij kan ook meekijken in de app van M&M. Wat is er daar aan het gebeuren? We gaan eens even het deurtje openzetten. Het is al met een gigantische lichtshow en met een grote smile op Armin van Buuren zijn gezicht. Hij heeft ook een zangeres meegenomen met een lange blonde paardenstaart. Of een vlecht. De hoofden van de mainstage, die zijn heel mooi uitgelicht in het blauw. De mensen gaan los,

0: uit hun dak. Op de set van Armin van Buuren, live op de main stage. Het is met vuur. Het is met lichten. Het is prachtig. En straks meer van Armin zijn set hier op M&M.
1: Uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. De staking bij de Brusselse brandweer is na 5 dagen voorlopig voorbij. De vakbonden eisten meer geld en manschappen. Daar lijkt de Brusselse regering nu aan tegemoet te komen. Maar een definitief akkoord is er nog niet. Helene van der Beken.
2: De werkdruk is te hoog en mensen moeten te lang wachten als ze om hulp bellen, vinden de vakbonden. Nu wil minister-president Boris Dillies meer middelen en personeel voorzien, zegt Patrick Giebes van de Socialistische Vakbond.
3: Er worden eind dit jaar, begin volgend jaar, 60 nieuwe brandweermensen aangeworven. Voor de noodcentrale worden er 6 tot 10 nieuwe calltakers aangeworven.
2: Maar voor de liberale vakbond VSOA is het nog niet genoeg, zegt Peter van den Berg.
4: Met deze teksten kunnen wij onze basis niet overtuigen, maar intussen zijn wij wel bereid om de stakingsacties op te schorten.
2: Doorgaan zou gevaarlijk worden en volgende week komt er weer hitte aan.
3: Vandaag waren er maar 16 brandweermensen in Brussel aanwezig van de 174. Dus het werd een heel moeilijke situatie. Wij beseffen dat ook. Hè. Als vakbond willen wij ook niet dat er ongevallen gebeuren.
2: Als de leden van de vakbonden het voorstel nog afkeuren, dan kan er opnieuw gestaakt worden.
1: In Frankrijk zijn nu al zowat 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, zijn vanavond nog eens 500 militairen extra ingezet. Het vuur komt akelig dichtbij Bordeaux, tot op zowat 30 kilometer van de stad nu. De brand is niet onder controle. Dat zag Hilde Mertens in de buurt van Lacanau tussen Bordeaux en de kust.
5: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie alle voorrang te geven. En het is die rook, het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld, dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
1: En ook in Spanje krijgt de brandweer het vuur maar niet onder controle. Daar zijn zowat 70.000 mensen geëvacueerd. Ten westen van de hoofdstad Madrid is al 45.000 hectare verwoest. Dat is zowat 3 keer het Brussels hoofdstedelijk gewest. Vanmorgen was er wat hoop dat de wind zou gaan liggen, maar dat is snel omgeslagen, zegt Sven Tuitens in een opvangcentrum in een voorstad van Madrid.
6: Tegen 10, 11 uur deze morgen is het opnieuw gaan waaien, heel straffe wind, met de complicatie daarbij dat die wind is beginnen draaien, waardoor terreinen die opgegeven waren, waarvan men dacht, hier moeten we niet meer terugkomen, wel, die zijn ineens terug beginnen branden. En dat was heel duidelijk. De rookwolken begonnen tegen de middag terug op te stijgen. En dat heeft ervoor gezorgd dat alle plannen in de war zijn geraakt. De commandodienst is verplaatst dichter bij Madrid. Dat geeft al een idee van hoe ernstig de situatie is. Het vuur vliegt gewoon van de ene plaats naar de andere. Er zijn zelfs meren waar het vuur is overgestoken, waarvan men dacht, ja, aan de andere kant van de oever zitten we veilig. Is niet gelukt. Dus echt dramatisch. Laten we ons hopen dat het morgen beter wordt.
1: Sport. In de Ronde van Frankrijk staat de eindstand wellicht vast aan de vooravond van de ingekorte slotrit in Parijs. De Sloveen Tadej Pogacar zal voor de 5e keer de Tour winnen en zo evenaart hij het record. Remco Evenepoel wordt 2e en dat is het beste resultaat voor een Belg sinds 1981, Lucien Van Impetoen. Tadej Pogacar had na de laatste bergrit vandaag alleen maar lovende woorden voor Evenepoel.
7: Ja, yeah, he's a champion since always, no? Since he's a kid. He showed today that he is the, one of the best in the world and he really deserves this second place and he's a big, big champion.
1: Een groot kampioen, zegt Pogacar, hij verdient die 2e plaats. Vannacht is het licht bewolkt bij temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten, daarna zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Na de middag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: M&M. M&M live op Tomorrowland.
9: De madness van op de eerste rij.
10: Lara Gomez.
9: Onder
0: sympathieke Noorderbuur Armin van Buuren staat nu te knallen op de mainstage. En zometeen gaan we nog eens live horen hoe dat daar precies klinkt. The official sound of summer.

0: Daarnet kreeg ik een berichtje van luisteraar Robin Timmermans. Hij vroeg hoe heet de big hit van deze week. Just a little bit dus van Justa. What's up Tomorrowland? How you feeling out there? M&M, live op Tomorrowland. We are feeling pretty good, Tomorrowland. We zijn van het leven aan het genieten op de Holy Grounds. En jij hoeft er niets van te missen thuis. Want op dit moment is er van alles aan het gebeuren. Vooral een vervroegd verjaardagsfeest van Armin van Buuren. Want eind dit jaar wordt die man 50 jaar op kerstdag. En hij viert dat nu al, een paar maanden op voorhand moet kunnen, op de main stage van Tomorrowland. En daarnet kwam hij ook al even langs hier bij M&M, bij Laurens. En dit vertelde hij over zijn set.
1: Ik heb een nieuwe versie gemaakt van een hele grote Belgische classic. Jullie zullen wel horen welke dat is.
2: Oké. Okay. Daar prikkel je mee. Daar ben ik heel benieuwd.
1: Ja, nee. Ja,
2: is er een tip?
1: Nee. Okay, maar okay. Je moet het maar. Het zit midden in mijn set. Okay. Ik heb Sasha hier overgehaald uit Engeland. Zij is bij mij om onze single Everlasting te doen. Die komt aanstaande vrijdag uit. Daar zit echt een mega buzz op online. Dus dat is wel heel bijzonder dat zij er ook is.
0: Ja, inderdaad. Heel benieuwd. En als jij nu ook denkt van, hoe klinkt dat? No worries, I got you. We gaan nu via de magie van de radio vliegen naar de madness van de main stage op dit moment. Heel benieuwd. Dit is Armin van Buuren. Helemaal live. Zijn handen zijn de lucht in, hij is aan het klappen. Hij is ook aan het lachen. Ik zie heel veel verschillende kleuren. En ik voel de goede vibes. Ik kan ook meekijken in de app van M&M. En vooral meeluisteren nu via de radio. Geniet ervan!

Dit zijn de laatste 5 minuten van de set van Armin van Buuren. Op de main stage van Tomorrowland, live. Hij is aan het genieten. En jij volgt het mee van op de eerste rij hier via je radio. Je mag altijd van je laten horen in de app van M&M. En als je daar toch bent, kan je ook meekijken wat er nu gebeurt op de main stage. Armin van Buuren, ik zie hartjes de lucht in gaan.

Armin van Buuren eindigt met een knal. De armen zwaaien van links naar rechts. De longen worden uit het lijf geschreeuwd. Dat is Tomorrowland van mij. Met de zangeres Sasha. Die heel erg klinkt als Miley Cyrus, vind ik. Armin van Buuren. Zometeen kan je live meeluisteren naar de set van Sebastian Ingrosso van Swedish House Mafia. En ook John Summit ga je hier nog live horen. Maar eerst nog iemand die op de mainstage stond vorig weekend. Dit is David Guetta met When Love Takes Over.

troppa sera. Animals. Sebastian Ingrosso, dat is een derde van Swedish House Mafia. Die draait nu op dit moment live op Tomorrowland op de Freedom Stage. Dat is een podium in een magische tent waar het plafond van boven naar beneden zweeft. Zo ziet het eruit. En dat kan je ook met je eigen ogen zien als je meekijkt in de app van M&M nu. Maar vooral, hoe klinkt dat? Ik stel voor dat we even gaan piepen hoe dat klinkt, de Freedom Stage. Oh, ja. Dat klinkt meteen al goed. Dit is helemaal live. Sebastian Ingrosso, jij kan meegenieten van zijn set hier live op M&M. En ook laten weten wat je ervan vindt in de app. Stuur maar.

place for Mr. Steve Angello!

0: That's right. Make some noise for Sebastian Ingrosso right now.
1: Twee buddies samen op het podium. Het is een set van Sebastian Ingrosso. Maar zijn mede-Swedish House Mafia-lid Steve Angelo staat ook mee op het podium. Hebben ze gisteren ook omgekeerd gedaan. Maar dan op de main stage. Dat is één grote DJ-vriendenbende hier. Nog een berichtje in de app van Charlotte van den Bergen. Die stuurt, ik zit thuis in de hof in Roeselaren. En de buren gaan de flikken bellen voor geluidsoverlast. Charlotte, die maakt het bond. Kan jij ook doen door lekker luid te zetten? Wel op eigen risico. Even nog meegenieten op de Freedom Stage, Sebastian Ingrosso. Laat weten wat je ervan vindt in de app.

0: gebeurt er allemaal hier op Tomorrowland? De set van Sebastian Ingrosso, dik feest. Mario Timmerman stuurt, het is veel beter dan de Franse live muziek hier op de camping in het zuiden van Frankrijk. En Eline Sterk stuurt, wat een vibes, ik ben mee aan het viben vanuit mijn luie sofa. Zo hoort het, Sebastian Ingrosso. Straks nog meer Live Tomorrowland sets. Zometeen krijg je er eentje van John Summit.
1: M&M. Live op Tomorrowland.

0: Tomorrowland.
1: Wist je dat John Summit, de DJ, vroeger boekhouder was, maar dat hij nu vooral de houder is van sfeerbeheer? Want hij draait plaatjes aan elkaar alsof ze voor zichzelf zouden zijn. Dat zijn ze ook gewoon een beetje. En de people of tomorrow die snoepen ervan. En op dit moment staat hij nu live op de Crystal Garden. Dat is inderdaad een podium. Dat lijkt op een garden vol crystals. Maar de vraag is, hoeveel sfeer is daar nu precies op dit moment? Dat mag jij vooral zelf bepalen. Want we gaan nu live meeluisteren hoe het daar klinkt. En je mag ook altijd laten horen via de app van M&M van waar jij aan het meeluisteren bent. We gaan eens horen, hè? Ja, klinkt al goed. Dat is genieten. Ik voel het. Laat van je horen in de app van M&M. Je kan nu mee viben op de set op Tomorrowland van John Summit. En ik denk dat het top gaat worden.

0: Dit is John Summit live op Tomorrowland. Op de Crystal Garden. Een podium waar de tuin boven je is in plaats van onder je. Heel magisch. En met kristallen en al. Dimitri Vegas staat nu live op de mainstage van Tomorrowland. Daar gaan we zo meteen na het nieuws via de magie van de radio naartoe fladderen. En jij kan meegenieten.
1: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrich. Nieuws dat net binnen is. In Berlijn is een auto ingereden op de Pride, de optocht van de Holy Bee-gemeenschap. Het feest was aan de gang in de wijk Tiergarten. Er is sprake van verschillende gewonden. Politie en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Meer details zijn er nog niet. Meer informatie later op onze website en in onze volgende bulletin. Net als in Frankrijk krijgt de brandweer in Spanje de natuurbranden maar niet onder controle. Ten westen van de hoofdstad Madrid is al 45.000 hectare verwoest. Dat is wat 3 keer het Brussels hoofdstedelijk gewest. Zowat 60.000 mensen zijn geëvacueerd en meer dorpen moeten ontruimd worden vanavond. Vanmorgen was er wat hoop dat de wind zou gaan liggen, maar dat is snel omgeslagen, zegt Sven Tuitens in een opvangcentrum in een voorstad van Madrid.
2: Tegen 10, 11 uur deze morgen is het opnieuw gaan waaien. Heel straffe wind. Met de complicatie daarbij dat die wind is beginnen draaien, waardoor terreinen die opgegeven waren, waarvan men dacht hier moeten we niet meer terugkomen, wel die zijn ineens terug beginnen branden. En dat was heel duidelijk. De rookwolken begonnen tegen de middag terug op te stijgen. En dat heeft ervoor gezorgd dat alle plannen in de war zijn geraakt. De commandodienst is verplaatst dichter bij Madrid. Dat geeft al een idee van hoe ernstig de situatie is. Het vuur vliegt gewoon van de ene plaats naar de andere. Er zijn zelfs meren waar het vuur is overgestoken, waarvan men dacht, ja, aan de andere kant van de oever zitten we veilig. Is niet gelukt. Dus echt dramatisch. Laten we ons hopen dat het morgen beter wordt.
1: In Brazilië is Flavio Bolsonaro genomineerd als presidentskandidaat voor zijn partij, de rechtspopulistische Partido Liberal. Flavio Bolsonaro is 45. Hij is de oudste zoon van ex-president Jair Bolsonaro, die tot 27 jaar cel veroordeeld is voor een poging tot staatsgreep. Op het partijcongres in Sao Paulo kreeg de jongere Bolsonaro de steun van de Argentijnse president Milei. De Braziliaanse presidentsverkiezingen staan gepland voor 4 oktober. De tegenstander op links wordt wellicht huidig president Lula da Silva. Hij is 80. De verwachting is dat zijn partij hem zal nomineren. En in de recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent is vanmiddag een kind van zowat 2,5 jaar gered. Het kindje was in het water, had een reddingsvest aan, maar was al spelend op de buik gevallen, kreeg zo water binnen en was bewusteloos. De redders en een arts die daar toevallig was, hebben het kind gereanimeerd. Het was snel weer bij bewustzijn en is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer vannacht ligt bewolkt bij temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst zon in het oosten, zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Namiddag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Van op de eerste rij. Iedereen verzamelt zich hier aan de main stage voor het hoogtepunt van dag 2. En jij kan alles volgen via je radio.

0: stage van Tomorrowland. Hier is hij samen met Khalees, Bounce. Leuk, leuk. Allemaal hits heeft die man, hè?
1: M&M, live op Tomorrowland.
0: Maar ik denk wel, als we iemand moeten kronen tot burgemeester van Tomorrowland, dan is het wel Dimitri Vegas. Want die is er altijd bij. Hij kent het hier van binnen en van buiten. En hij kan dus ook niet ontbreken op de main stage. Hij is de voorlaatste artiest die vanavond The People of Tomorrow from the left to the right mag laten dansen. En voor zijn set kwam hij nog even langs hier in de studio bij Laurens daarnet. En hij vertelde over zijn nieuwste remake, Turn the Tide.
2: Ik denk dat iedereen heel enthousiast was. Ik bedoel, wij kennen elkaar ook allemaal al jaren. En ik had gewoon zoiets van, ja, dat is gewoon de perfecte. Maar dat het nu zo'n vaart zou lopen, dat had ik nu ook niet verwacht. Want dat is wel zeker ook, het is een vrij stevige track. Ja, en om dan te zien hoe crazy dat gaat op Spotify, dat is wel een beetje is ongezien.
0: Ja, het is een hit. En hij gaat hem zo meteen ook wel waarschijnlijk knallen op die main stage.
1: M&M,
0: hij is daar nu.
1: Op Tomorrowland.
0: Aan het bonken, dat is hij aan het doen, Dimitri Vegas. En ik vraag me af hoe het daar klinkt op de mainstage. Ik ga je gewoon meesleuren naar het grootste en het mooiste podium van heel de wereld. Dimitri Vegas. Ja hoor. Parada de tetas, Dimitri Vegas staat al op de DJ-boot. Iedereen is met zijn lichtje aan het zwaaien. Het is meteen een mooi moment en jij kan het allemaal volgen via de magie van de radio. Laat van je horen wat je ervan vindt in de app van M&M. En geniet van de set van Dimitri Vegas op Tomorrowland. Techno.

0: Wie verschijnt er nu op het podium? Naast Dimitri Vegas staat gewoon Thibaut Courtois. He's having the time of his life. Wat doet Thibaut Courtois overal? Overal duikt die man op. Net nog bij Bad Bunny, nu op de main stage van Tomorrowland. Hij knuffelt Dimitri Vegas. Broeders. Het debuut van Thibaut Courtois op Tomorrowland. Ik had het niet zien aankomen. Maar hij is er duidelijk van aan het genieten en hopelijk jij ook.
1: Thibaut Courtois!

Je luistert naar Dimitri Vegas op de main stage van Tomorrowland. Helemaal live. En dat is altijd full gas. Dat is een Demi, hè? Dat is een Demi. Je kan ook meekijken in de app van M&M. Steve Adriaanse is dat aan het doen, stuurt hij. En Stefanos die zegt dat hij aan het gamen is met zijn vriendin. Met Dimitri Vegas beats op de achtergrond. He loves the Tomorrowland vibe, stuurt hij. En het gaat nog luider worden, hoor. Dimitri Vegas, hier gaan we.

0: met Dimitri Vegas. Het is een thuismatch voor hem. En ook een beetje bam-bam van Ugel. Daar wil ik het zo meteen nog even over hebben. Het is zonder Like Mike, maar daarnet wel met Thibaut Courtois op het podium. En straks net voor 12 uur gaan we ook nog live naar de set van Calvin Harris op de main stage van Tomorrowland. Vorig weekend stond hij hier voor het eerst ooit. En vandaag doet hij het gewoon nog eens. Dat is voor straks.
1: The official sound of summer.
2: M&M, live op Tomorrowland.
1: Laura Goh.

0: Michelle. Moving to the sun. Wat een schijf. Echt waar.
1: Op Tomorrowland.
0: Franse DJ Ugel en echt een toppertje. Gisteren heb ik zijn set hier op Tomorrowland volledig gezien. Ik stond echt al goed van voor. Ik dacht, ik ga het helemaal meemaken. Het was fantastisch. En er was ook heel de tijd een vrouw achter DJ-boot zo nummers aan het aanvragen. Ik dacht, dat is niet het moment, maar oké. Okay. Zo op het scherm van haar telefoon heel de tijd aan het laten zien aan Ugel. Ik dacht, dat is raar. Tot ik later op Ugel zijn story zag wie het was. Het was gewoon Bibi Rexha. Die trad hier gisteren ook op en die dacht, ah, DJ-setje meepikken. Dus wie weet komt er binnenkort een collab aan tussen die twee. Zou me niet verbazen. En wat er nog gebeurde gisteren hier op Tomorrowland was een DJ-set van de Amerikaanse DJ Illenium. Na middernacht knalde die hier even een topsetje bij elkaar op de Great Library. Dat is niet de bibliotheek van Tomorrowland waar je heel stil moet zijn. Dat is wel het tweede grootste podium waar je vooral heel luid mag meekelen. En we gaan dat nu even herbeleven hoe dat gisteren klonk. Dit was Illenium gisteren op Tomorrowland.
1: M&M. Live op Tomorrowland. Crash.

Zo klonk de Amerikaanse DJ Illenium gisteren hier op Tomorrowland. En over een paar minuten start de set van Calvin Harris hier op de mainstage. Maar we kunnen daar enkel maar geraken door de bus te nemen. Maar toevallig passeert er net eentje hier. Het is de Vengabus. Ik stel voor dat we allemaal opstappen richting de mainstage van Tomorrowland. Ja, even doorlopen. Doorschuiven naar achter alsjeblieft. Want zometeen...

0: De bus. Een beetje vertraging opgelopen, de bus. We gaan zo meteen naar de main stage. We gaan eerst nog even to the business.
1: M&M. Live op Tomorrowland. Let's get down.

0: Tiesto.
1: M&M, live op Tomorrowland.
0: Op dit moment is Dimitri Vegas zijn laatste songs aan het spelen op de main stage van Tomorrowland. En daarna is het aan Calvin Harris. We gaan eens horen hoe het op dit moment klinkt bij Dimitri Vegas. Oh ja. Oh ja. Dat is een feestje. Hij heeft een big smile op zijn gezicht. Hij is heel erg aan het genieten. Hij heeft net een shout-out ook gedaan, hoorde ik, naar de People of Tomorrow. En hij bedoelde vooral de crew, iedereen achter de schermen.
2: Thank you so much!
0: En hij doet er nog eentje bij. Jij kan het allemaal hier live meevolgen op je radio. Maar je kan ook meekijken in de app van M&M. Dan zie je hoe mooi die mainstage is dit jaar. Het zijn allemaal hoofden. Er komen lasers uit. Het is met een lichtshow. Het is prachtig.
2: Everybody scream!

0: Dimitri Vegas and Like Mike love you. Belgium, thank you so much. See y'all next year. Peace.
1: Dimitri Vegas heeft net zijn set afgesloten hier op de main stage van Tomorrowland. We hoorden hem ook nog
2: open the doors
1: een shout-out geven naar zijn broer.
2: The world has never been the same. Main stage, Tomorrowland. Make some noise for the one, the only Dimitri Vegas.
1: The people of tomorrow gaan helemaal loco.
2: You look beautiful. It's that time.
1: Je hoort ook MC Stretch. De persoon die alles aan elkaar praat hier op de main stage. Elk jaar. En nu wacht iedereen af op Calvin Harris, die komt eraan. Hij mocht vorig weekend de main stage van Tomorrowland afsluiten. Hij was hier nog nooit eerder geweest. Hij had echt dringend iets in te halen. En dat gaat hij dus zo meteen dubbel en dik doen.
3: People of tomorrow. Embrace the silence within. Its stillness echoing with clarity. As your minds begin to drift, your inner voice reaches out to guide you.
1: De lichten aan de main stage flikkeren. Iedereen wordt zot. Altijd tussen de artiesten door, dat er toch even een show wordt gegeven. En je kan het allemaal mee bekijken in de app van M&M. Alle hoofden lichten op.
3: It guides you without force. It knows what you need before you know it yourself. Make space for every emotion.
1: Inspirerende woorden.
3: Let each one teach you about your inner self. Now, honor these connections on the sounds of Calvin Harris.
1: Jawel! Calvin Harris sluit vanavond de main stage af. Deed hij vorig weekend ook, op zondag. En nu is hij er weer met al zijn hits. Dat zijn er gigantisch veel. En het goede is, je kan het allemaal nu live meebeleven op je radio.
4: I am literally in a state of reverse brainwashing.
1: Dus geniet ervan en laat van je horen in de app van M&M wat je ervan vindt van deze set van Calvin Harris.
4: Might take a lifetime of work. And you know what? I'm in.
1: Amen.
4: So I will ask you to join me on this journey into your awesomeness.

0: Dit is Calvin Harris live op de main stage van Tomorrowland. Hij speelt nog tot 1:15. En je hoeft niets van zijn set te missen, want je kan het volledig meevolgen via VRT Max. Dus ik zou zeggen, rip je daar naartoe naar VRT Max. Wij gaan nu zelf helemaal losgaan aan de mainstage op Calvin Harris. En morgen dan zijn we er weer bij. Hoef je niets te missen. Dan is Esther er weer vanaf 1 uur hier op M&M. Dus tot dan.
1: Het is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Berlijn zijn zeker 1 dode en 15 gewonden gevallen tijdens het Pride Festival. Een auto is daar vanavond ingereden op de massa in het park Tiergarten. We konden spreken met correspondent Gim Balduk. Hij was in dat park toen het incident gebeurde.
2: Er wordt groot feest gevierd en plotseling waren al die muziekboxen stilgezet en werd omgeroepen dat iedereen het park moest verlaten, dat er een veiligheidsincident was. En toen bleek al vrij snel dat dus een auto had ingereden op de mensenmenigte van het park. En op dit moment ook nog de vermoedelijkheid dader of daders op de vlucht zijn. En dat verklaart ook waarom nu het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn wordt afgezet. En we hier heel veel sirenes horen, auto's, politieauto's, ambulances en ook helikopters horen overvliegen. En het valt mij vooral op dat veel mensen best wel rustig nu het terrein verlaten, heel goed luisteren naar de oproepen die worden gedaan om naar de dichtstbijzijnde stations te vertrekken. En daarbij helpt het denk ik ook dat het een heel groot terrein is en je op het punt waar je op dat moment staat niet door hebt wat er aan de hand is.
1: Ja, het voertuig is intussen teruggevonden, een wit bestelbusje, de inzittende nog niet. In Frankrijk zijn nu al zowat 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, zijn vanavond nog eens 500 militairen extra ingezet. Het vuur komt akelig dichtbij Bordeaux-stad, tot op zowat 30 kilometer. De brand is niet onder controle. Dat zag Hilde Mertens in de buurt van Lacanau tussen Bordeaux en de kust.
3: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden. Raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie, alle voorrang te geven. En het is die rook. Het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
1: In Brazilië is Flavio Bolsonaro genomineerd als presidentskandidaat voor zijn partij, de rechtspopulistische Partido Liberal. Flavio Bolsonaro is 45 en is de oudste zoon van ex-president Jair Bolsonaro. Die is tot 27 jaar veroordeeld voor een poging tot staatsgreep. Op het partijcongres in Sao Paulo kreeg de jongere Bolsonaro de steun van de Argentijnse president Milei. De Braziliaanse presidentsverkiezingen staan gepland voor 4 oktober. De tegenstander op links wordt wellicht huidig president Lula da Silva. Hij is 80 en de verwachting is dat zijn partij hem zal nomineren. In de recreatiedomein De Blaarmeerse in Gent is vanmiddag een kind van zowat 2,5 jaar gered. Het kindje was in het water gevallen, had een reddingsvest, maar was al spelend op de buik terechtgekomen, kreeg zo water binnen en was bewusteloos. De redders en een arts die daar toevallig was, hebben het kind onmiddellijk gereanimeerd. Het was snel weer bij bewustzijn en is naar het ziekenhuis gebracht. En in Vleteren in West-Vlaanderen heeft de brandweer 3 koeien gered. De dieren waren vast komen te zitten in diepe modder in een weide. Door de langdurige droogte is de waterlijn van de modderpoel alsmaar verder naar achteren gegaan. En zo konden de koeien van rond de 700 kilogram geen kant meer uit. De brandweer kon ze bevrijden en waarschuwt ook voor de watervoorraad van vee dat alsmaar schaarser wordt. Het weer nog vannacht licht bewolkt, temperaturen tot 19 graden in de grote steden. Tegen de ochtend mogelijk wat lichte regen aan de kust. Morgen eerst nog zon in het oosten. Daarna zwaar bewolkt vanaf het westen met periodes van lichte regen. Na de middag opklaringen met kans op buien en tot 24 graden. Zo zaterdag 26 juli zit erop. Een goede nacht.

0: is 1 uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Berlijn in Duitsland is een wagen ingereden op heel wat mensen die aanwezig waren op het jaarlijkse Pride Festival in het park Tiergarten. Er zijn 1 dode en zeker 14 gewonden gevallen. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk of iemand met opzet op de slachtoffers is ingereden, maar de politie zegt alvast op zoek te zijn naar 1 of meerdere verdachten. De bestuurder van de wagen is namelijk nog niet gevonden. Correspondent Gien Baltuk was in het park toen het incident gebeurde.
1: Er wordt groot feest gevierd en plotseling waren al die muziekboxen stilgezet en werd omgeroepen dat iedereen het park moest verlaten, dat er een veiligheidsincident was. En toen bleek al vrij snel dat dus een auto had ingereden op de mensenmenigte van het park. En op dit moment ook nog de vermoedelijke dader of daders op de vlucht zijn. En dat verklaart ook waarom nu het hele park en een groot deel van de binnenstad van Berlijn wordt afgezet. En we hier heel veel sirenes horen, auto's, de politieauto's, ambulances en ook helikopters horen overvliegen. En het valt mij vooral op dat veel mensen best wel rustig nu het terrein verlaten. Heel goed luisteren naar de oproepen die worden gedaan om naar de dichtstbijzijnde stations te vertrekken. En daarbij helpt het denk ik ook dat het een heel groot terrein is en je op het punt waar je op dat moment staat niet doorhebt wat er aan de hand is.
0: De burgemeester van Berlijn spreekt op sociale media intussen van een aanval op onze vrije en open samenleving. In Genk in Limburg is de voorbije avond een bosbrand uitgebroken in een natuurgebied. Het vuur kon zich snel verspreiden door de droogte, maar de brandweer kreeg de brand ook snel onder controle. Een gebied van zo'n 2 hectare is afgebrand. Het gaat vooral om een heidegebied. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. In Frankrijk zijn intussen al zo'n 200.000 mensen geëvacueerd wegens de bosbranden daar. In het zuidwesten, in de buurt van Bordeaux, zijn de voorbije avond nog eens 500 extra militairen ingezet. De bosbrand daar is nog steeds niet onder controle, vertelt collega Hilde Mertens, die ter plaatse is.
2: Dit is de grootste evacuatieoperatie volgens Franse media in vredestijd. We zijn het gebied wat ingetrokken, echt dicht bij de vlammen en de vuurhaarden raken we niet, want heel veel wegen zijn afgesloten om de hulpdiensten, de militairen, de politie, alle voorrang te geven. En het is die rook. Het is eigenlijk vooral uit voorzorg voor die fijnstofconcentraties, roetconcentraties, die slechte luchtkwaliteit, dat die mensen zijn geëvacueerd. 1,5 miljoen maskers worden hier uitgedeeld. Dus men neemt dit ernstig en zolang dat niet onder controle is, kunnen die mensen niet naar huis.
0: En in het zuiden van China worden meer dan 340.000 mensen geëvacueerd vanwege een tyfoon die de komende ochtend daar aan land zou gaan. De Chinese Weerkundige Dienst waarschuwt voor hevige regenval en felle wind met snelheden tot ruim 170 km per uur. Er geldt een code rood waarschuwing. In 12 steden werden uit voorzorg scholen en werkplekken gesloten en is het openbaar vervoer geheel of gedeeltelijk stilgelegd. Door de verwachte storm is er ook hinder voor het vliegverkeer. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden. Na de ochtend eerst nog zonnig weer, later zwaar bewolkt met kans op lichte regen. Temperaturen dan tot 24 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 €. Aldi, altijd slim.
1: M&M Live.

0: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Berlijn in Duitsland is een bestelwagen ingereden op heel wat mensen die aanwezig waren op het jaarlijkse Pride Festival in het park Tiergarten. Er zijn 1 dode en zeker 14 gewonden gevallen. Een aantal van hen verkeert in levensgevaar, zegt de politie.
1: We zijn hier met zeer starken politiekräften im Einsatz. We zoeken weiter naar verletzten personen. We spreken momentan van 15 personen die momentan behandeld werden. Unter diesen 15 personen is nog een persoon die zo lebensgefährlich verletzt war, dass sie bereits verstorben ist.
0: Het is nog niet duidelijk of iemand met opzet op de slachtoffers is ingereden. Maar de politie zegt alvast op zoek te zijn naar 1 of meerdere verdachten. De bestuurder van de bestelwagen is namelijk nog niet gevonden. Intussen zouden verschillende getuigen ook hebben gezegd dat sommige mensen ook zijn neergestoken bij het incident. Dat meldt de politie ook zelf. De burgemeester van Berlijn spreekt alvast van een aanval op de vrije en open samenleving. In Spanje, in de regio rond Madrid.